0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten en zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen elk jaar meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van 2 influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. 1 persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. 1 van hen zit vast, dat is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor de opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Het gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag is het overal zonnig en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vanuit Friesland een bijzonder goedemorgen. Dinsdag 28 juli 2026 is het.
1: Ja, en het zilveren scootje glimt al in de verte. Maar de vraag is, wie gaat hem pakken? En na gisteren is het volgens mij een nek-aan-nek race geworden, Bert.
0: Nou, het gaat inderdaad om ik denk nog 4 scootjes. Grauw staat nog altijd bovenaan. Daaronder Akrum, dan heb je Eernewoude en uiteindelijk Lemmer. 1 van die 4 scootjes zal het zilver gaan pakken komende vrijdag. Dat kan bijna niet anders. Maar het is ongemeen spannend. Zelf vergelijk ik het een beetje met de vraag, who shot JR uit de jaren 80? Zo ongelooflijk. Zo'n enorme spanning zit hier wel op.
1: Hè? Oh ja. Ja, ik zag tranen van geluk bij Jouren. Zij wonnen de race van gisteren. Wat wetterige egies, hoorde ik, tegen Rinus de Jong. Ja. Een klein traantje moest hij wegpinken. Dus dat was wel heel erg mooi om te zien.
0: Ik vond dat prachtig om te zien. Rinus de Jong, schipper van het scootje van Jouren, inderdaad, die de dagwinst binnenhaalde. En hij keek ook even omhoog, viel me op. Ik dacht, kijkt hij nu naar God? Of kijkt hij naar het bruine zeil boven hem? Nou ja, het waren mooie beelden en het was ook heerlijk weer. Alles klopte gisteravond. En die spanning gaat natuurlijk vandaag door, want het belooft opnieuw een heerlijk zonnige dag te worden. Over zonne gesproken op de radio. Hij is terug van, weet ik veel waar hij allemaal uithing. De vakantiekracht van vandaag, Stefan. Ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert. Nou, wat heerlijk om hier te zijn. Om je stem weer te horen. Je zit hier niet in de studio bij ons, maar we zitten gewoon wel in een andere ruimte samen gewoon gezellig weer radio te maken.
0: Juist. En jij zat op een heel ander spektakel, namelijk op de Tilburgse kermis.
2: Klopt. Ik heb 10 dagen lang in een soort van kermisbubbel geleefd. Ik heb alle attracties gehad. Ik ben in attracties gegaan waar ik misselijk uitkwam. Ik heb radio gemaakt met iedereen en Jan allemaal. Het was fantastisch.
0: Wat heb je dan vooral geleerd tijdens die periode daar? Als je 10 dagen lang radio maakt?
2: Dat er een hele hoop mensen zijn die toch radio superleuk vinden. En dat er heel veel gekkies rondlopen. En dat suikerspinnen echt nog van suikerspinnen zijn. En dat je daar heel erg een kick van krijgt. Echt.
0: Even een hele aparte bubbel. Een wereld die vredig en vrolijk is.
2: Ja,
0: dat is
2: absoluut.
0: Zo komt het op mij over.
2: Dat is het ook echt. Je werkt met allemaal mensen die vrij nemen voor het werk. Om hetzelfde werk daar te doen. Dus dat is echt fantastisch.
1: En ben je nog in attracties geweest?
2: Zeker. Ik ben in de Infinity geweest. Dat is een attractie dat is niet normaal. Dan ga je een soort slinger in. En dan ga je daar draaien rond. En dan op een gegeven moment ga je er zo hoog slingen dat je op de kop blijft hangen. Maar dan blijf je een soort gewichtloos. En dan hang je op de kop gewichtloos. En dan sling je in één keer naar beneden toe. Nou, ik kwam er.
3: Zat je goed vast?
2: Dat is mijn. Nee,
3: maar ik heb ooit 1 keer daar. Dat was de laatste keer dat ik bij de Tilburgse kermis ooit in een. Überhaupt ooit in een attractie ben gestapt.
2: Ja.
3: Ik zat niet goed vast.
2: Oh,
3: dus ik moest me heel goed vasthouden. Ik dacht, ik vlieg er zo uit.
2: Nou, ik zit er nog, dus ik zat goed vast. Maar dankjewel voor deze trauma. Even op de bek. Maar het was echt waanzinnig. Ik heb onwijs genoten van deze fantastische kermis. Maar ik ben ook weer heel blij om hier met jullie allemaal te zitten. Daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Oké, nou, volstrekt doorgedraaid. Maar ja, dat was je in zekere zin natuurlijk ook al, hè, Stefan?
2: Ik zal altijd zo blijven, kan ik je vertellen.
0: Oké, nou, ik draai gewoon plaatjes. Daar ben ik ook blij mee. En het nieuws komt natuurlijk van Carolijn.
4: Ja, goedemorgen, Bert. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond laat nog geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen dat landbouwminister Van Essen die nieuwe regels gaat intrekken. En op verschillende plekken hebben ze ook brand gesticht. En verder is er nog meer nieuws, want er was natuurlijk ook, zijn er grote bosbranden in Frankrijk nog steeds. Die in Biscarros is nu onder controle. Maar er is een nieuw natuurfenomeen opgedoken. De vuurwolk of vuurstorm. Dat zijn van die hele dikke grote wolken die dan ontstaan bij bosbranden en die het blussen nog moeilijker maken. En er is een nieuwe hype in puzzelboekjesland. Ik weet niet of jij wel eens gehoord hebt van de Murdoku, Bert.
0: Ik zou je vertellen, er ligt hier één in dit huisje waarin ik bivakkeer.
4: Ah. Dat is een soort combinatie van Sudoku en Cluedo. Moet je moord oplossen. Heb jij dat al voor elkaar gekregen?
0: Nou, het is meer spul voor Karin, dat begrijp je. Die is daarmee bezig.
4: Uiteraard, ja.
0: Ik zal het er zo meteen even bij pakken. Dus, en over puzzels oplossen gesproken. Wij gaan natuurlijk een lied uit bed halen. Hè? Ook in zekere zin een muzikale puzzel. Met welke letter gaan we dat eigenlijk doen, Steven? Gaan we eens even aan het werk weer?
2: Ik pak hem er alvast weer bij. We gaan het doen met de letter M van mega spannend. Want dat is nu de scootjesielen natuurlijk.
0: Een driepoot natuurlijk, hè? Mega. Geef door via de NPO-luisterapp. Liedjes beginnen met

0: Dag Marian, goedemorgen. Marian? Marian Smit?
1: Ja.
0: Ja, daar ben je dan. Marian Smit uit Losser.
1: Ja, inderdaad, Bert.
0: Even kijken, we pakken het hele account erbij, hè. 75 jaar.
1: Ja.
0: Ja. Hobby's?
1: Jazeker.
0: En welke hobby's heb je?
1: Britsen.
0: Britsen.
1: Ja.
0: Heb ik nooit één zak van begrepen. Leg eens uit, waarin schuilt de schoonheid bij het britsen?
1: Nou, je moet goed kunnen tellen. Er zijn 40 punten in het spel. Je speelt altijd met een partner en met z'n vieren aan de tafel. En je gaat bieden wat je in de hand hebt vanaf 12, 13 punten. Dat is de grondbeginsel, ga je bieden. Dan leg je of één klaver en dan heb je vier klaveren. Maar je moet ongeveer 12, 13 punten hebben. En dan ga je uitzoeken wat voor contract of je gaat spelen. Of je gaat een troefcontract spelen of je gaat zonder troef spelen.
0: En doe je dit in competitieverband of gewoon voor de...
1: Ja,
0: voor de,
1: ja, okay, ja, en... ja. Ja, de zomerdrijf, dan is het zonder competitie op. Ja, dan is het eigenlijk een open competitie. Maar vanaf september gaan we weer de competitie draaien.
0: Spannend. En waar ben je geëindigd afgelopen seizoen?
1: Derde.
0: Nou, dat vind ik toch heel erg knap. Dat vind ik heel erg knap. Ja. En ben je ooit kampioen bridge geweest?
1: Nee, wat heet kampioen? Je bent wel eens als eerste geweest en bij driven wel eens eerste geweest. Dus dat, ja.
0: Okay.
1: Maar het gaat meer om het spel en om de aardigheid. Hè? En je hersens gebruiken.
0: Ja, ja. En heb je een vaste partner waarmee je speelt of maakt dat niet uit?
1: Ja, ik heb, even kijken, twee vaste partners. Ik heb er drie gehad, maar eentje moest afhaken door gezondheidsredenen. En ik heb inderdaad nu nog twee vaste partners.
0: En het is toch ook wel een zomerspel bij uitstek om lekker in de buitenlucht te spelen, of niet?
1: Ja, maar als de wind is het erg moeilijk, hè? Dan maai je de kaart aan alle kanten op.
0: Nou, vertel mij wat. Dat is ook iets waar ik elke dag mee van doen heb in het Max Koertje-journaal. Ik weet niet of je dat wel eens kijkt, elke avond natuurlijk op televisie. Maar heb ik ook kaartjes en dat speelt zich ook af natuurlijk in een vaak winderige omgeving. Je moet echt altijd opletten dat die kaartjes niet wegwaaien.
1: Ja, en je hebt namelijk een dummy, hè? En als je op een gegeven moment het contract vaststaat, dan komen de kaarten van je dummy. Van je bent een leider en een dummy. En van een dummy komen al die 13 kaarten komen op tafel te liggen. Het is niet dat je één kaart op tafel legt en dan weer op een stapeltje bij jezelf doet. Nee, er komen 13 kaarten komen open op tafel te liggen.
0: Kijk, en dan hebben we toch nog weer over een extra moeilijkheidselement die dan, bij dat bridge komt kijken, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou, hoe gaat je dag er vandaag uitzien, Marian?
1: Nou, ik ga zo het bed uit. Ik ga me douchen en dan ben ik naar de club toe. Want om 9:00 beginnen we. Dus om daar de voorbereiding te doen. Ja, en dan zijn we rond 11:30 thuis. En dan trek ik mijn korte broek aan en dan ben ik buiten.
0: Heerlijk. En welke club ga je vanochtend naartoe dan? Is dat de Bridge Club?
1: Ja, dat is de No Losers.
0: Oh, oké. Nou, wij gaan even een troefkaart uit bed halen.
2: Alphabet.
0: Een troefplaat zou ik het bijna willen noemen. Hè. Vandaag bezongen door liedjes, of met liedjes met de letter M van bijvoorbeeld Marian. Hè. Jouw mooie naam. My Way van Frank Sinatra komt binnen via Mos van Veen. Mother, How Are You Today van Maywood. Komt binnen via Carla Wolf, maar ook via Hans. Martien kiest voor Marianne van The Cats. More Than a Feeling van Boston. Dankjewel. Cap, My Way in de uitvoering van Herman Brood via John Diekema. Mary Pickford van Katie Mello aan Miriam Clemens. Mandy van Barry Manilow. Dankjewel, Ed. Ronnie is ook binnen. Luister.
3: Een hele goede morgen, Bert. Ik neem je mee terug naar 1979, als we het toch over boeren hebben. Kunnen we het ook over boerinnen hebben. Marie, een van de mooiste. 1979, Normaal en Marie.
0: Jacqueline komt met Malle Babbe van Rob de Nijs, net als Wim Walravens. Maybe Tomorrow, Earth and Fire komt binnen. Ton kiest voor Macht Licht uit van de Dijk. Marlies van Fischer Z, Peter Schouwenaars, Made of Orleans, August from Maneuvers in the Dark via Anneke. My Generation van The Who, Hans Mulder. Mamma Mia van ABBA, Maruska, More Than I Can Bear van Matt Bianco, Peter van Hart, Morning Is Broken van Cat Stevens via Anna, Mother's Little Helper van de Rolling Stones, Nico. En nu is het jouw taak om een hele mooie plaat aan te kondigen.
1: Ja, hij is ook erg mooi. De St. Mississippi van de Pussycat.

0: Keith Urban samen met Michael McDonald. En een verrukkelijke zomerplaat. We go back om exact 6:30. Caroline met het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Op verschillende plekken hebben boeren ook gisteravond laat nog geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen dat landbouwminister Van Essen de nieuwe regels intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: Ze stonden langs de weg met trekkers, maar de politie moest ook in actie komen. In Nunspeet stichtten boeren een bermbrand en in Friesland werden langs de A31 bij Franeker en langs een provinciale weg in Olterterp een vuurton en hooibult aangestoken. De bosbranden waar Frankrijk op dit moment mee kampt zijn de heftigste sinds de Tweede Wereldoorlog, dat zegt president Macron. De brand in het departement Lond is volgens Macron onder controle, maar die bij Bordeaux, zo'n 100 kilometer noordelijker, woedt nog. Het blijft gevaarlijk omdat het heet wordt en droog blijft in Frankrijk. De enorme bosbranden hebben ook tot een uniek natuurfenomeen geleid. Vuurwolk of vuurstorm, dat zijn grote wolken die het blussen nog moeilijker maken. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een zwemmer om het leven gekomen. Hij raakte vermist op zee en werd door een strandwacht op een waterscooter uit het water gehaald. Op het strand is hij gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. En er is een nieuwe hype in puzzelboekjesland. Het gaat om Murdoku, een soort combinatie van Sudoku en Cluedo. Zodra die puzzelboekjes in de winkel liggen, dan zijn ze bijna gelijk alweer uitverkocht. En dat zien ze ook bij deze boekwinkel op Schiphol.
3: Het is echt belachelijk hoeveel ervan verkocht worden. Zodra ze op voorraad zijn, worden ze gelijk gereserveerd door de mensen. En dan zijn ze eigenlijk ook gelijk weer op.
1: Ja, en ook deze mensen zijn op zoek naar dat puzzelboekje.
4: Ik heb heel veel mensen hierover gehoord. Mijn zusje heeft hem gekocht en toen hebben we een paar puzzels samengemaakt. En nu denk ik, ja, nu moet ik zelf gaan beginnen ermee.
5: Ik zag het op TikTok. Op een gegeven moment gewoon een paar kanalen die het op hadden staan. Niet per se hele grote, maar gewoon denk ik, een paar van die spamkanalen die het gewoon heel veel opzetten in de hoop dat het een beetje verkoopt.
4: Ik kwam speciaal hier naartoe om het te halen.
1: Ja, in plaats van cijfers moet je bij Murdoku personen in de juiste vakjes zien te krijgen en los je gelijk dan een moord op. Nou, vooral ook bij jongeren populair die even van hun telefoon af willen en zeggen ze op TikTok meteen hun brein even willen trainen.
0: Ja, geloof het of niet, maar ik heb dus zo'n boekje hier thuis, want ik ben gevoelig voor alle hypes, dat begrijp je.
1: Ja.
0: En ik was onlangs in een boekhandel en toen heb ik ook gevraagd aan de verkoper van hoe gaat het met deze boekjes. En inderdaad precies het verhaal wat daar ook op Schiphol werd verteld. Ze kunnen het niet aanslepen, ze verkopen er echt honderden per week. Ik heb hier dan één uit de, ja, ik weet niet welk deel dit is. Murdoku 80 moordmysteriepuzzels. Karin is mee aan de slag gegaan. Ze vertelde wel, ik vind het redelijk eenvoudig. Dat blijkt ook wel als ik het boekje zo open, want werkelijk de helft is al opgelost. Dit is pagina 23. De moordenaar is Antonio, heeft ze ingevuld.
6: Nou,
0: pagina 25. Ja, allemaal spoilers. De moordenaar is Evelien. Pagina 27. De moordenaar is Casper. Nou ja, ik zal niet meer verklappen.
1: Dat krijg je als je last hebt van breinrot, dat het niet al te moeilijk moet zijn natuurlijk.
0: Dat is het, denk ik, ja. Het weer dan voor vandaag.
1: In het noorden eerst nog bewolkt. Verder zonnig, blijft ook droog. Het wordt vanmiddag zomers warm. 24 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.

0: 24 op je radio. En Could It Be Magic?
1: Vroeg vergeten hit.
0: Om 10 minuten na 6:30. Ja, die vroeg vergeten hit. Daarvoor moet ik je even een hand geven. Want daarvoor gaan we op reis. En waar gaan we dan naartoe, hoor ik je denken? Want het is een lied dat je niet meer zo vaak hoort, maar gelukkig wel hier op Radio 5. Enfin, ontdek het zelf maar. Samen met de mannen van Bluff.
2: De derde.

0: Darling, do not let a tear fall from your eye.
1: De zomer. In volle glorie als je dit toch hoort, hè. Billy Stewart en Summertime. Ja, de zon laat zich ook de komende dagen weer volop zien. Vandaag stijgt de temperatuur door. En morgen wordt het nog een stuk warmer.
2: Ja, en het is een mooie zomer om met de caravan op vakantie te gaan. Ja, Bert, jij zou ook makkelijk passen in een caravan deze 2 weken in Friesland. Maar goed, we kennen jou toch wel een beetje als een diva, hè? Jouw koffer moet makkelijk rollen naar de eindbestemming. Dat geldt niet voor 1 op de 20 Nederlandse huishoudens. Want de caravan is onverminderd populair. 1 op de 20 Nederlandse huishoudens dus heeft een caravan.
1: Ja, en daarmee is ons land samen met Denemarken, zo blijkt nu uit onderzoek, het enige land waar de vraag naar caravans groter is dan de vraag naar campers, die je tegenwoordig ook overal op de weg ziet. Natuurlijk, hè, van die kolossale dingen. Maar de caravan blijft onverminderd populair. En dat is dus echt typisch Nederlands en ook een beetje Deens. Hoe kan dat eigenlijk, hè? Enig idee?
3: Ja, ik denk dat het gewoon te maken heeft dat men denkt, ja, hier gaan we gewoon even terug naar de basis. Even terug naar nul. Even weer even zoeken dat we onszelf weer vinden. Och, jongens, houd toch op. Ik vind dat echt verschrikkelijk.
2: Ja, maar ja, vind je dat zo erg?
3: Ja, ik vind het creperen. Het is, je gaat toch terug? Je hebt alles. Je hebt je huis, je hebt prachtige spulletjes. Je zit lekker op een bank. Je kan heerlijk onderuit zakken. Je hebt kookgerij. En dan ga je terug. En dan pak je een fietspomp om je haar te drogen. Je gaat koken op een ketel.
2: Ja, luister, uit welke tijd kom jij, Stefan?
3: Ja, 1820. Ja. Maar zo zie ik het echt voor me. Dat is toch verschrikkelijk? Waarom doe je dat?
2: Dat is het dus niet. Je neemt juist een klein stukje thuis mee op vakantie,
3: Stefan. Dat kan ik ook doen naar een hotel. Dan neem ik een souvenir mee van thuis, een pot pindakaas of zo. Dan ben ik ook klaar.
2: Ja, nou ja.
3: Deed jij het wel dan, Carmen Caperen?
2: Zeker, ik crepeerde veel vroeger. Zeker met de familie gingen we echt met de hele bubs op vakantie naar Italië met de sleur.
1: Toen ook dus al met de hele familie.
2: Ja, en je vakantie begint al op de parkeerplaats. Dat is zo leuk. Je gaat met z'n allen gewoon die auto in. Je gaat op reis en je ziet al waar het schip strandt. Je bent altijd buiten. Ja. Je kan lekker een stokbroodje halen. Je kijkt wat de dag brengt en dat maakt het zo fijn.
3: Dat snap ik wel heel goed. Dat je dat stukje heel graag viert met de familie. Gewoon het samen zijn, het bordspelletje spelen, telefoon wegleggen.
2: Mm-hmm.
3: Dat snap ik heel goed. Maar heb je dan wel zo'n luxe camping dingetjes als je dan op vakantie gaat? Of ben je inderdaad ook iemand die met de fietspompje haar gedrogen?
2: Nou, vroeger was dat wel natuurlijk zo. En met de toiletrol onder de arm. Ja. Maar tegenwoordig is dat echt niet meer zo.
3: Ja, dan ligt dat toch gewoon in zo'n huisje ook? Daar kan je gewoon zitten op de wc.
2: Ja, je hoeft niet te hangen boven de pot en dat soort dingen. Dat is allemaal echt niet meer.
3: Misschien moet ik het dan toch maar een keer weer proberen.
2: Ja.
1: Nou ja, goed. Kijk, ik denk in hiërarchie. En onder de caravan heb je natuurlijk nog de onvermijdelijke tent waar je krom gebogen in moet voortbewegen. Dat vind ik helemaal een verschrikking. Dus het kan altijd nog erger. Hoe het ook zij, die caravan wordt vanavond natuurlijk ook weer van stal gehaald. Want een nieuwe serie van We Zijn Er Bijna begint vanavond.
2: Ja.
1: En in meerdere opzichten een nieuwe editie. Want Marlijn Weerenburg mag voor het eerst programma presenteren. Heeft daarmee grote schoenen te vullen van Martine van Os, die natuurlijk haar stok heeft overgegeven aan Marlijn. Ik ben heel benieuwd. Ze gaan naar Griekenland, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt. Ze gaan met een groep kampeerders weer door Griekenland toeren. En ik vraag me af, ik ga het even opzoeken of ze al eerder in Griekenland zijn geweest. Dat vroeg ik me nog af, ja.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Misschien ook toch goede les voor jou, Stefan, om daarna te kijken ter inspiratie om toch misschien een keer met zo'n caravan op pad te gaan.
3: Nou, ik ga kijken.
1: Vanavond om 8:30, dames en heren, op NPO 1. Nieuw seizoen van We Zijn Er Bijna. Oh, wordt wel een mooie tv-avond dan, toch?
2: Zeker.
1: Dat begint om 7:00 al met de spoedjesjournaal en dan We Zijn Er Bijna. Nou, ik weet wel wat ik ga doen vanavond. Ik ga lekker voor de buis zitten.

Girls en dit maakte ze in 72, Witchy Woman. Onderweg naar het nieuws van 7 uur. En tot die tijd deze uit de 80's, Soul Sister en The Way to...

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Grote uitdagingen op de Weusden.
12: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
11: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
13: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
11: Woeste Grond, vanavond om 7:30 bij Avrotros op NPO 1.
14: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 7 uur, het NOS-journaal. Dag Carolijn, goedemorgen.
16: Goedemorgen Bert. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. In die dorpen zijn huizen beklad van mensen die niet tegen de komst van een opvang voor minderjarige vluchtelingen zijn. Ja, waar eerst nog lokale politici werden geïntimideerd, gebeurt het nu bij gewone inwoners en privépersonen. En ja, dat hakt erin.
17: Woede, frustratie, gevoel van angst voor bedreiging. Nu is het nog verf, wordt het dadelijk de baksteen of nog erger. Wij hebben hier een logeerkamer voor een kleinkind. Hoeveel verder gaat men om de zin door te drijven dat het AZC er niet komt?
16: 11 van de 13 politieke partijen in de gemeenteraad hebben zich uitgesproken tegen de bekladdingen, alleen Forum en de PVV niet. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van Marseille is daarbij een brandweerman van 38 om het leven gekomen. Door die bosbranden in het departement Gironde hangen er dikke rookwolken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Ze willen zoiets doen tegen de drukte in de Italiaanse stad. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen elk jaar meer dan 25 miljoen toeristen. Sinds begin april moesten mensen op 60 drukke dagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. Gisteren was in Boksmeer de wielerwedstrijd daags na de Tour. En zoals elk jaar stonden ook nu weer grote namen aan de start van het criterium. Net de Tour achter de rug hadden. Ja, en dat trok duizenden wielerfans die jarenlang al komen om die renners van dichtbij te zien.
18: Ik zeg net tegen mijn vrouw dat Andy Schleck mee deed en ook won. Stond ik bij de start en kreeg een klopje op mijn schouder. Was Andy Schleck of je er even langs moet. Ja, daar sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen ben je niet, maar...
16: Ja, daagse na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. Het weer zonnig, het blijft droog. Alleen in het noorden vanmorgen nog wat meer bewolking. Het wordt 24 graden op de Wadden tot 30 in Limburg.
14: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

vandaag de nieuwe bondscoach gepresenteerd. De naam die het hardst rondzingt is die van voetbalheld Zinedine Zidane. En ondertussen komt het Nederlands voetbal ook weer op stoom. In Eindhoven wordt vandaag traditiegetrouw de Lichtstad Derby gespeeld. En die gaat als vanouds tussen PSV en FC Eindhoven. En wie ook gepresenteerd is, nou, de kleinzoon van Frans Bauer, de kleine Jan Bauer, is gedoopt en die foto's zijn gedeeld op sociale media.

0: Kerk. En don't shed a tear. Om 13 minuten over 7. Op deze dinsdagochtend. Die opnieuw een heerlijke warme dag belooft te worden. Zeg Carmen, ik weet dat jij af en toe nog wel een ouderwetse pen ter hand neemt om een lieve kaart te schrijven. Zonder dat je dat altijd doet in de app of in een mail. Dat klopt, hè?
1: Zeker. Vrij kort geleden ook nog. Toen heb ik een kaartje verstopt in de koffer van mijn moeder toen ze naar Nijmegen ging. Toen dacht ik, ja, dan... Weet je, dan snuffelt zij in haar koffer en dan komt ze zo'n briefje tegen en dan leest ze al die woorden dat ik haar moet inspreken en dat ze het echt kan. En dan, ja, dan, dat geeft haar even troost op een moeilijk moment, of dan weet ze dat er aan haar gedacht wordt.
0: Nou, dat is natuurlijk super lief. Die romantiek zit niet in jouw lijf, volgens mij, Steven. Of wel?
2: Nee, sorry. Ik stuur gewoon een appje met dankjewel. Ja.
0: Oh, Arnica Smit, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij zult het verhaal van Carmen in zekere zin herkennen. Dat kan niet anders, want jij schrijft ook veel handgeschreven briefjes. En die laat je overal, waar je maar gaat of staat in ons land, achter. Hè?
3: Ja, dat klopt. Ja. Met lieve teksten en gewoon voor de gelukkige vinder.
0: En wat voor teksten zijn dat dan? Wat schrijf je op die briefjes?
3: Bijvoorbeeld, het is tijd om ruimte te maken voor jezelf. Of de lieve mensen zijn nog steeds met meer. Of zorg extra goed voor jezelf vandaag. Of weet dat iemand aan je denkt.
0: En dat schrijf je dan op een briefje die we kennen van zo'n memo-blok waarvan 1000 op een stapel gaan? Of wordt het een
3: wat warm? Nee, ik maak ze echt zelf met de hand. Dus ik schilder eerst en dan schrijf ik een lieve tekst op. Ja.
0: Dus het is een groot kunstwerk eigenlijk, een klein kunstwerk.
3: Ja, een klein kunstwerkje, ja.
0: En daarmee ga je dan het land in om ze te verstoppen?
3: Ja, klopt. Ik neem ze gewoon mee als ik ergens naartoe ga. En dan meestal in de trein of op het station, bibliotheek, dat soort plekken. Of in de stad bij een terrasje of zo, leg ik ze neer.
0: En dan komt de schoonmaker langs en die denkt, wat is dit voor troep? Ik flikker het weg.
3: Ja, dat kan. Dat kan ook gebeuren, ja.
0: Ja, lijkt me. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè?
3: Nee, nou, ik geloof er wel in dat als je er niks mee kan, dan laat je het wel liggen. En iemand die het echt nodig heeft, die vindt het wel, zeg maar.
0: Ja. Maar het zijn allemaal lieve teksten. Niet dat je wraakzuchtige teksten ergens achterlaat.
3: Nee. Het zijn lieve kaartjes.
0: En op welk moment besloot je om hiermee je leven in te vullen?
3: Nou, kijk, ik maak sowieso rond adventstijd maakte ik kaartjes om uit te delen. En dan in een doosje. En dan kon je gewoon 20 of 24 kaartjes aan iemand geven die je kent. Dus aan je collega of bij iemand in een jastak stoppen. En daar stond ook een bemoedigende tekst op. Maar ik dacht, ja, hoe leuk is dat als je dat gewoon naar vreemden toe doet. Vooral in deze tijd. Dus ik denk dat van de winter of zo.
0: Ja, en zet je je naam er ook onder, je afzender dus, dat mensen kunnen reageren?
3: Nou, dat deed ik eerst niet. Eerst was het helemaal anoniem, maar toen dacht ik op een gegeven moment wel een beetje van, ja, straks wordt dit helemaal niet gewaardeerd of zo. Ik vind het ook wel leuk om wat te horen. Dus toen heb ik mijn Instagram op de achterkant geschreven. En nu krijg ik ook wel reacties, dus dat is superleuk.
0: En dat is puur Arnica, geloof ik, hè?
3: Ja, puur Arnica op Instagram, ja.
0: En wat voor reacties krijg je dan?
3: Nou, bijvoorbeeld, ik heb, wat fijn, hier had ik echt wat aan vandaag. Of dit had ik echt nodig. Ik vind het zo leuk, dit ga ik ook doen. Ik hang hem bij mijn bureau, dan kan ik er nog een tijdje naar kijken. Een beetje alsof het een mantra wordt voor iemand of zo. Dus dat vind ik heel erg leuk.
0: Nou, en die reacties verzamel je ook allemaal in een boek, hè?
3: Nou, ik doe dat allemaal op Instagram, bewaar ik het allemaal, zeg maar. Ja. En daar kun je het wel een beetje terugvinden, ja.
0: En zijn er ook boze reacties dat mensen zeggen van, nou, die troep bij je?
3: Nee, tot nu toe niet.
0: Nou ja, goed. Ja, dat kan toch, ik bedoel.
3: Nee. Ik heb nu wel ook een scheurposter gemaakt, die kun je gewoon krijgen, zeg maar, als je mij een mailtje stuurt. Dan stuur ik jou het bestandje toe, dan kun je hem zelf uitprinten en ergens ophangen waar dat mag dan. Hè? Niet wild plakken waar je niet mag plakken, maar in een supermarkt of zo'n bord of op een grote cel. En daar kun je ook een briefje afscheuren als je dat leuk vindt.
0: Nou, super lief. Wat hoop je er eigenlijk mee te bereiken?
3: Een beetje meer liefde in de wereld misschien. Een glimlach. Kijk, ik denk niet dat je grote wereldproblemen mee oplost. Zo naïef ben ik niet. Maar ik denk wel dat ieder mens heel veel liefde in zich heeft om te delen. En dat een glimlach heel veel doet of zo. Ja. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja. Nou, ik snap het zeker. Ik bedoel, de wereld staat in brand. En door dit soort teksten, dit soort lieve briefjes, krijg je even, nou jij noemde dat woord al, even een glimlach om je lippen. Ja. Of in elk geval op zijn minst een goed gevoel, hè?
3: Nou ja, dat. Ja. En ik denk ook dat dat helpt, zeg maar, in de wereldbalans.
0: Ja. Ja. Gewoon een stukje positiviteit.
1: En het kost ook bijna niets, hè? Ik bedoel,
3: Nee, dit kost alleen tijd en heel veel kopietjes uiteindelijk. En papier. Ja. En,
0: Wat is de tekst van deze dag, Arnika, die je op een brief gaat schrijven? Of op een kaartje?
3: Nou, ik weet niet of ik per se vandaag nieuwe briefjes schrijf. Maar ik zou wel zeggen dat de lieve mensen nog steeds met meer zijn. Dat vind ik wel een van de mooiste. Omdat ondanks alle ellende in de wereld en wat jij ook zegt, de wereld staat in brand. Zijn er nog steeds veel meer lieven. En hoe meer lieven, hoe beter. Dus laten we dat vooral de wereld ingooien. Ja.
0: Leuk, heel lief ook. Maar je werkt in het onderwijs, hè? Nu lekker zomervakantie, denk ik. Hè?
3: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe reageren jouw leerlingen?
3: Nou, soms word ik wel gevolgd natuurlijk door ouders. En laatst had ik mijn dochter zegt, ik weet waar die ligt. Ik weet waar het kaartje ligt. En toen was het kaartje alweer weg. Dus die zijn ondertussen een beetje op zoek ook wel. En op zich heel erg leuk. Maar mijn kleuters weten als geen ander dat je beter liefde kan delen. Want als je liefde deelt, krijg je alleen maar meer. En van gedonder krijg je alleen maar meer gedonder, zeg ik dan. Nou, dat zeggen ze regelmatig als een mantra op.
0: Als de wereld alleen maar mensen bezat zoals jij, Arnika, dan zou de wereld er een stukje beter uitzien.
3: Ja, we kunnen je volgen. Dank je wel.
0: Ik dacht, ik ga ook even mijn lieve tekst schrijven. Hè? Dus die zet ik dan vandaag op een papiertje. Hè?
3: Ja, dat is lief. Dank je wel.
0: We kunnen je volgen via Puur Arnika.
3: Dat klopt. Dank je.
0: Ik wens je een mooie dag.
3: Ja, dank je.

0: dat voelt toch als een frisse zomerbries zo in de vroege ochtend. Hè? Deze van de Carpenters. En Yesterday Once More. Stefan is terug van 10 dagen kermis in Tilburg. Hoe was dat eigenlijk, Stefan?
1: Ja, het was echt waanzinnig. Ik heb 10 dagen lang heerlijk met Kermis FM daar mogen rondlopen. Ik heb de hele kermis 20 keer afgelopen. Ik heb blaren op mijn poten. Maar het was het allemaal waard. Het was zo leuk.
0: Kermis FM, dat is een kermiszender?
1: Ja, het is eigenlijk een evenementenzender. Dat wordt dan 10 dagen uit de grond gestampt. Waarin we tv en radio maken voor 10 dagen. En dat is op hoog niveau, kan ik je vertellen. Want ook landelijke DJ's. Ja, jij zat bij de Scootjes, Ilan. Ze hadden bij jou er ook opgezet. Bert. Ja, zeker.
0: En attracties, heb je daar ook volop in gezeten?
1: Ja, ik heb in de Infinity gezeten, maar ik heb ook, en dat vind ik het allerleukste, in de botsauto's gezeten. Ik vind dat toch een van de allerleukste attracties op de kermis. Je gaat gewoon lekker in zo'n autootje zitten, tegen andere mensen aanknallen. Ik word altijd heel blij van, dat vind ik leuk. Ja. Een beetje de agressie eruit, zo bam, bam.
0: Nou, de laatste keer dat ik dat heb gedaan, hield ik een whiplash daarover over, volgens mij. Dus daar zit ik niet meer in.
1: Ja, en de Infinity tegen jou aangebotst, denk ik.
0: En de Infinity, wat is dat dan?
1: Ja, dat is een attractie waarin je een soort schommel die gaat echt behoorlijk hard. En dan ga je op een gegeven moment hang je dan bovenaan op de kop. Hang je dan en dan schommel je zo terug naar beneden toe. En dan weet je, wat drop je uit. Het klinkt heel een beetje een soort van. Het is een soort slingel. Ja, slingel.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Als ik het enthousiasme hoor van deze verhalen, dan hoor ik daar ook muziek in. En kermismuziek.
1: Zeker.
0: Muziek die de hele zomer overschalt. Is er dan één plaat waarvan je zegt, ja, daar kon ik niet omheen.
1: Dat was toch deze van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
0: Ja, dat dachten we al een beetje.
1: Ik kan het niet meer horen.
0: Ja, ik wel, want ik hou van die plaat. Het is voor altijd de hit op de soundtrack van de zomer van 2026. Hier is hij opnieuw.

0: 8:30. Carolijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Je bent net terug van vakantie uit Duitsland. Hebben ze daar ook een soortgelijke zomerhit zoals wij in Nederland? Rutger von Bachenfeld haben?
1: Vast wel, maar ik ben niet heel erg op de hoogte van de nieuwste Duitse hits.
0: Oké, nou dan gaan we daar nog even naar op zoek. Want ik weet dat je daar altijd een plezier mee kan doen.
1: Uiteraard, ja. Maar heb je die cd nog die ik een tijdje terug meegenomen voor je? Een paar jaar geleden. Heb ik je een cd gegeven vol met Duitse tophits. Heb je die niet meer?
0: Als ik thuis ben weer,
1: niet
0: dan zal ik eens even...
1: Ja. Nee. Het nieuws. Nederland doet te weinig om de inwoners van Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daar is een rechtszaak over gevoerd. En uiterlijk vandaag moest het kabinet laten weten hoeveel broeikasgassen Nederland nog denkt te kunnen uitstoten zonder de klimaatdoelen van Parijs te overschrijden. Maar het kabinet heeft nog niks laten weten. Blijkt na vragen van de NOS. Juristen reageren verbouwereerd en spreken van nalatigheid. Een jaar nadat er aan de bel werd getrokken over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nauwelijks iets veranderd, dat zegt de inspectie. Al jaren is er te weinig personeel in de jeugdgevangenissen en daardoor stapelen de problemen zich op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
2: Denk bijvoorbeeld aan onderwijs. Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. De groepsactiviteiten, dus de uren waarin ze met andere mensen doorbrengen, die worden niet nagekomen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
1: De vrees is dat jongeren hierdoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. De sluiting van het Twentekanaal heeft flinke gevolgen voor bedrijven en de binnenvaart. Het kanaal werd vanwege de lage waterstand door de droogte dit weekend afgesloten. Schippers moeten uitwijken en bedrijven moeten hun producten nu overladen op vrachtwagens. Dat kost veel geld. De brancheorganisatie van de binnenvaart zegt bij Omroep Gelderland dat de economische schade voor de regio kan oplopen tot honderdduizenden euro's per dag. En wie in Lelystad even een heggenschaar of een grasmaaier wil lenen voor zijn tuin, kan terecht bij Cor. Hij heeft een schuur vol met tuingereedschap. Cor krijgt de financiële steun van de gemeente om dit te doen ook. En ja, ook om mensen die het niet zo breed hebben te helpen. Ja, het is een zoete inval in zijn achtertuin, zag Omroep Flevoland.
3: Hey, kom binnen.
4: Als er mensen zijn die geen centjes hebben en toch een tuin willen onderhouden, kunnen ze het gebruiken en weer terugbrengen. Als ik de straat hierin kom rijden en ik zie alle bloemen weer aan de lantaarnpalen hangen en de bakken zijn weer mooi met bloemen. Het gras is mooi gemaakt. Ja, dat is mijn straatje. Ja, dat geeft mij een prettig gevoel.
1: Ja, mooi toch? En mensen moeten wel een formuliertje invullen, zodat Cor wel weet wat er is uitgeleend.
0: Ja, zodat hij alles weer bij elkaar kan harken.
1: Ja, en ook kan zeggen, nou sorry, die grasmaaier, die heb ik even niet meer. Ja.
0: Nou, ik heb hier toch ook wel oren naar. Want gisteren heb ik natuurlijk een tuinontwerp aangeboden gekregen van Riksta Schimmel.
1: Ja.
0: Daar ga ik mee aan de slag als ik weer thuis ben. Vanuit Friesland. En dan kan ik misschien even bij Cor langs om tuingereedschap te halen. En zo haak ik alles een beetje binnen.
1: Zelfs niet groener bij de buren.
0: Steeds meer.
1: Ja. In het noorden nog wat bewolking. Verder veel zon. Blijft ook droog. Het wordt 24 tot 30 graden.
0: Mm,

0: en mee. Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: 77. Marco Bakker, niet de zanger. Noordwijkerhout, 48. Lisette In het Veld uit Herten, 56. Michel de Haan uit Volendam, 54. Carolien Paalman uit Enschede, 55. En Perry van der Gun uit Kinderdijk wordt vandaag 63. We gaan bellen met Astrid Tesselaar uit Tuitjenhoorn. Zij wordt vandaag 62.
1: Met Astrid.
0: Dag Astrid, welkom hier in de ochtendshow op NPO Radio 5.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen en van harte gefeliciteerd met je 62ste verjaardag.
1: Zo oud, ja, dankjewel.
0: Nou, zo oud, 62, dat valt toch reuze mee, hè?
1: Zeker.
0: Ja, ja. Nou, vertel eens even, hoe gaat jouw dag eruit zien?
1: Nou, ik wilde naar het zwembad in Alkmaar, in de Horense Vaart. Daar zwem ik altijd op dinsdag, maar dat gaat dus vandaag niet door. Dus ik weet niet hoe het eruit gaat zien. Ik vier het nooit echt, dus er komen altijd wel mensen binnenlopen. Dus we zien het wel.
0: Ja, maar hoezo kun je niet gaan zwemmen vandaag?
1: Ja, dat kan wel, maar het is niet leuk dat ik dan niet thuis ben, toch? Dus ik heb gisteren maar gezwommen.
0: Ja. Dus je gaat gewoon even kijken op de bonnen voor je of er nog iemand langskomt. En zo niet, dan ga je gewoon op weg naar 63. En zo sleept het leven zich voort bij jou, Astrid. Hè?
1: Ja, dat is helemaal. Ja. Maar donderdag ga ik naar Schagen, naar de West-Friese markt.
0: Aha, en wat voor markt is dat?
1: Nou, dat is zo'n optocht met allemaal klederdracht en paarden. En dat gaat dwars door de markt heen. En optocht, er komen altijd heel veel mensen kijken. En dat is onwijs leuk. Dus,
0: ja, wat leuk. En er zullen ook veel toeristen op afkomen, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. En het is dan de dag van de muziek. Dus dat is wel een mooi thema.
0: Ja, en de dag van de muziek. En wat voor muziek is dat dan? Of gaat het alle kanten
1: op? Dat weet ik niet. Dus ik ga kijken. Allemaal een beetje, folklore of zo. Ik weet het niet. Geen idee.
0: En dat is een jaarlijks ritueel in de zomer? Of is het elke woensdag of donderdag?
1: Elke donderdag. 10 donderdagen in de maand. In de zomer.
0: Oh, oké. En met wie ga je daar naartoe?
1: Nou, ik ga nu alleen. Dan ga ik foto's maken. En soms gaat mijn man mee. Dan gaan we kijken.
0: Want fotografie is een hobby van je?
1: Nou, een beetje wel, ja. Dat vind ik wel leuk. Dus,
0: en wat is je specialiteit? Waar maak je het liefst foto's van?
1: Nou, van de kinderen, kleinkinderen. Wat ik mooi vind, planten, bloemen.
0: Nu hebben we tegenwoordig natuurlijk allemaal een fototoestel in onze broekzak, in de telefoon.
1: Ja, ik heb gewoon een...
0: Ja?
1: Ik heb gewoon een echte fototoestel ook nog. Dus dat fotografeer ik dan mee. Dus,
0: Met zo'n telelens op je buik?
1: Nou, een kleintje, hoor. Kleine. Ja.
0: En op welke foto ben je het meest trots?
1: Die staat nog steeds op de computer. Maar die zijn van die zonnehoedbloemen. Die mooie rode bloemen. Dus die staat nog steeds op de computer als screen. Die zie je het eerst als de computer aanstaat.
0: Ja. Oké, we gaan even een slinger geven. Het Evergreen Top 1000 rad. Dat staat te popelen, dat hoor je. Benieuwd welke plaat daar uitkomt.
1: Wacht,
0: Astrid, wat wilde je zeggen?
1: Nou, ik wil altijd de eerste, maar mijn man is altijd super nieuwsgierig naar de tweede.
0: Dus maar jij bent de baas, hè? Jij bent de baas.
1: Ja, ik ben de baas.
2: Geef nog één goede slinger.
0: Nu zullen we nooit weten wat hier uitkwam zojuist, maar goed. De tweede.
2: Nu komt hij uit de 404.
1: Oh. Oh ja, dat is Marco. Ja.
0: Ja. En die heb jij heel mooi gefotografeerd, toch, je kleindochters?
1: Ja, dat wel. Dus dit is ook een plaatje, hè? Ja, ik weet hem. Maar ik wil nummer 2.
0: Toch een tweede, prima.
2: Ik heb er weer een slinger aan gegeven. We komen uit op 181.
1: Ja. Ja, die is ook goed.
2: Ja. Ik hoor niet echt blijdschap, of wel?
1: Ja, zeker.
0: Nou, die krijgen we van ons cadeau, Astrid. Ik wens je een hele mooie dag. Ik hoop wel dat er wat volk langskomt. Hè? Ja. Anders had je net zo goed kunnen gaan zwemmen.
1: Nee, maar mijn man heeft jou geregeld voor mij. Dat heb ik net gehoord. Dus ik ben al heel blij met dit cadeau.
3: Bert, kom nog even langs, hoor ik.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja

Astrid Tesselaar, haar thuisje hoor. Deze van Shocking Blue en Venus. En wil je ook op de kalender, meld je aan, kan via de site of stuur heel eenvoudig

0: beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Grote uitdagingen op de Reusden.
7: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
6: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
8: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
6: Woeste grond, vanavond om 7:55 bij Avrotros op NPO 1.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
14: Goedemorgen Bert. Bij het blussen van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman van 38 om het leven gekomen. Dat gebeurde bij het tanken van een groot blusvoertuig. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar hebben zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook en veel inwoners dragen een mondmasker. Ook in ons land is het droog. Campings bereiden zich voor met de branden in Zuid-Europa in het achterhoofd om het risico zo klein mogelijk te maken. Zo krijgen gasten in Drenthe op deze camping van tevoren een mailtje.
15: Zodat ze niet op kolen mogen stoken. Dus geen open vuur. Ook alle vuurschalen en vuurkachels zijn bij de hutten weggehaald. En verder wijzen we mensen ook door pamfletten op de borden eigenlijk van let op.
16: Ik heb de aansmaak ook op tafel staan, maar ik ben sowieso niet één om de sigaretten zo de natuur in te gooien, vooral niet met dit hele droge weer, doe dat niet.
14: Boeren hebben op verschillende plekken gisteravond gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken.
17: We worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
18: Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt.
14: Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Op sommige plekken hebben boeren gisteravond brand gesticht en rotondes geblokkeerd. Bewoners van de Prinsengracht in Amsterdam konden niet uitslapen vanmorgen. Al vroeg is er voor hun deur begonnen met de opbouw van een enorme tribune voor duizenden mensen voor de Canal Parade tijdens de World Pride die zaterdag begint. AT5 sprak een paar omwonenden die de slaap nog even uit de ogen wreven.
19: geeft wel wat geluidsoverlast, maar ja, hoort erbij. Leven, laten leven. Laten we met z'n allen een mooi feest van maken.
20: Het is een beetje overdreven, maar ja, van mij mag het.
19: Maar we zijn ook goed verzorgd. Iedereen die hier woont, die krijgt vrij kaartjes voor de tribune.
21: Want kan u het alsnog ondanks de tribune goed zien?
20: Ik zit helemaal aan de voorkant, dus ik kan helemaal uitkijken als ik wil.
21: Eigenlijk heeft u de beste plaats misschien wel.
22: Denk ik wel.
14: Het weer, in het noorden nog wat bewolking, verder veel zon en het blijft droog bij 24 tot 30 graden.
12: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

verder zeilen naar Elahuizen. Een verslag van die wedstrijd vanavond natuurlijk weer te zien om 7 uur op NPO 1. En een van mijn gasten daar is Tim Douwsma. En je kunt blijven plakken bij de televisie, want vanavond begint ook een nieuw seizoen van We Zijn Er Bijna. Met een nieuwe presentatrice, Marlijn Weerdenburg. Een kleurrijke groep van 42 kampeerders trekt vanuit Kroatië richting Griekenland. En dat nieuwe seizoen van We Zijn Er Bijna kun je zien om 8:30 vanavond. Ook natuurlijk bij Omroep Max op NPO 1. Ja, en het nieuwe Europiet komt eraan. We hadden het er vorige week al over. En een Nederlandse ontwerper doet daarbij ook een duit in het zakje. En die gaan we zo meteen even bellen. Na deze, de

0: Ja, Elvis Presley. Die zou wat mij betreft wel op een nieuw eurobiljet een plek mogen krijgen. Maar hij is niet genomineerd. Hoe het ook zij, de eurobiljetten, dat kan je niet zijn ontgaan. Hadden we het vorige week al over. Krijgen binnenkort een compleet nieuw uiterlijk. En wij mogen met z'n allen stemmen op ons favoriete ontwerp. En dat kan bijvoorbeeld op het ontwerp van Joost Grotens uit Amsterdam. Zijn ontwerp is namelijk door de Europese Centrale Bank gekozen als een van de kanshebbers. Dag Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En allereerst gefeliciteerd natuurlijk met deze nominatie.
1: Ja, bedankt. Dankjewel. Ja.
0: Hoe reageerde je toen je hoorde dat je een van de genomineerden bent?
1: Ja, dat was even wel... Het was al heel lang geleden dat ik het ingediend had. Ik had een april ingediend. Dus ik wist dat het in juli bekendgemaakt zou worden. Maar ik wist niet hoe en wat. Dus toen ik het mailtje kreeg van... Toen ik uitgenodigd werd voor een call met Frankfurt... dacht ik, oh, dat zou misschien wel iets meer kunnen zijn dan alleen... Een mededeling dat ik niet door ben. Dus dat was heel spannend. Ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En wist je al bij het begin van het ontwerp... ja, zo wil ik het in elkaar steken? Had je meteen een idee in je hoofd?
1: Nee, eigenlijk niet. Het was een ingewikkelde puzzel eigenlijk... om dat biljet in elkaar te zetten. Omdat er heel veel elementen verplicht zijn. En het moet, als het biljet gevouwen is... moet het ook nog duidelijk zijn welke nominatie het is en zo... Dus ik ben gaan maken en in elkaar gaan zetten. En toen langzamerhand zie je dingen ontstaan op je scherm. En dan ga je je ideeën formuleren. En dan ontstaat er een soort dialoog tussen het doen en het zien en het denken erover.
0: Juist. Nu is het zo, je zegt al van er zitten allerlei voorwaarden aan. De thema's die zijn wel vastgesteld. Hè. Het gaat om vogels, geloof ik, en Europese cultuur. Wist je dat van tevoren ook al, dat je daaraan moest voldoen?
1: Ja, dat was in de oproep, want dat was vorig jaar, een jaar geleden... is een oproep gedaan aan ontwerpers in Europa... om zich aan te melden voor deze prijsvraag. Was het duidelijk, maar toen we het uiteindelijk de hele... briefing kreeg, was het nog wel wat nauw omschrevener en strenger dan ik had gedacht. We moesten per se bepaalde foto's gebruiken, bepaalde beelden gebruiken. Bepaalde posities en formaten stonden vast. Dus het was echt dat ik eerst dacht van, hoe kom ik er in godsnaam? Hoe kan ik iets mee van maken? Dat het gewoon dan meer is dan alleen het lijstje afvinken.
0: Ja, en uiteindelijk heb je gekozen bijvoorbeeld voor de scheikundige en Nobelprijswinnaar Marie Curie. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, die heb ik niet gekozen. Het was een van de opgegeven personen. Ik heb eigenlijk meer ervoor gekozen van hoe ik ze afgebeeld heb. Dus dat het Marie Curie zou worden en de andere vijf, dat stond al vast. En ik heb ervoor gekozen om heel erg... Deze zes personen, ook al zijn het grote iconen, niet als helden af te beelden, maar gewoon heel erg in te zoomen op hun gezicht, zodat het kledingstukken weg te halen uit het beeld, zodat het gewoon niet historisch werd, maar gewoon ook van nu zou kunnen zijn. Daar ben ik mee bezig geweest eigenlijk, ja. Gewoon in hoe je het afbeeldt, dat het verhaal vertelt wat ik wil vertellen.
0: Ja, tijdloos dus en heel puur en oorspronkelijk. Ja, nu kunnen we met z'n allen stemmen op bijvoorbeeld jouw ontwerp. Ik doe graag mee, Joost. Ik doe graag mee. Heb je al veel reacties gehad eigenlijk?
1: Ongelooflijk veel. Dus het is echt... De spreekwoordelijke telefoon en mailbox is ontploft vanaf donderdagavond. Ik wist niet dat het zoveel los kon maken, ontwerpen.
0: Ja, nee, want wat betekent het voor jou dat jij... Stel je voor, je wordt een van de winnende ontwerpers. Wat zou dat voor jou betekenen?
1: Ik denk niet veel, want op zich is het ontwerp is nu uit mijn handen. Ik heb het moeten overdragen en nu gaat de ECB... Als het gekozen zou worden, wat ik denk ik niet te verwachten... maar dan gaan zij ermee aan de slag om het verder te ontwikkelen. Dus het is ook een beetje, wat dat betreft, vreemd... want je kan het niet afmaken. Hè. Ik ben gewoon gewend om... Ik maak vooral boeken en dan tot met de drukpers en met de binder ben ik erbij. En dan breng ik het naar het eind. En hier is nog maar de vraag wat ik nog kan doen in de volgende stappen.
0: Ja, en vooral veel mensen ronselen, denk ik, vooral eerst om op jouw ontwerp te stemmen.
1: Ja, daarom ben ik ook kwart over acht ochtends met jou. Ja.
0: Ja. Nou, we werken graag mee. Iedereen kan stemmen via de site van de Europese Centrale Bank. Daar vind je een stembiljet voor een nieuw eurobiljet. Zo zou ik het willen noemen. Ik hoop dat het gaat lukken, Joost. En als het lukt, dan bellen we je opnieuw in de vroege ochtend. En ook, ik hoop dat je dan ook bereid bent om nog zo vroeg op te staan.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Hey, zet hem op, hè.
1: Hoi. Ja.

0: Sylvia's Mother. Zometeen spelen we het spelletje Vroeger of Later. Je kent de regels. De spelregels zijn zoals de titel van het spelletje luidt, namelijk Vroeger of Later. Dat is de enige vraag die ik je telkens stel. Doe je mee? Ja, dan wacht er een mooie prijs op je.
1: Ja, die prijzen zijn natuurlijk gewoon weer bekend. Maar we gaan stond nog hier opnoemen. Je krijgt van ons sowieso de deurhanger. Je maakt kans op de sleutelhanger, de Omroep Max sokken. En natuurlijk waar het allemaal om te doen is, die fantastische boodschappentas.
2: Nou, fantastisch. Wil jij meedoen? Jazeker. Geef je dan nu op en stuur een codewoord in. En dat codewoord is vandaag eurobiljet.

0: Exact 8:30 en kijk wie komt er om de hoek. Carolijn met het laatste nieuws.
1: Ja, goedemorgen. De komende dagen worden in Spanje beslissend in de strijd tegen de natuurbranden die het land teisteren. Rond Madrid woeden al dagenlang branden die de brandweer met mannenmacht onder controle probeert te krijgen. Verslaggever Eva Wiesing is daar ook.
2: De weersomstandigheden waren wel goed. Weinig wind, hoge luchtvochtigheid. En gisteren was het al gelukt om op enkele fronten het vuur te stoppen, maar de branden zijn gewoon nog niet onder controle. En er zijn nog 2 gemeenten waar de mensen geëvacueerd moesten worden zelfs. En betekent dat 2000 mensen op zoek moesten naar onderdak bij familie of opgevangen moesten worden in de sporthallen die hier overal zijn.
1: De politie is erin geslaagd om de identiteit te achterhalen van 2 mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Dat meldt NH Nieuws. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 26 uit Afghanistan. De politie vermoedde al dat het ging om vluchtelingen die de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Philips had afgelopen kwartaal een financiële meevaller. Het Nederlandse bedrijf kreeg onterecht betaalde heffingen terug van de Amerikaanse overheid. Het gaat om 186 miljoen euro. Mede door die meevaller steeg de omzet van Philips afgelopen kwartaal met 4% vergeleken met een jaar eerder. Het bedrijf boekte een winst van ruim 380 miljoen euro. In een paardenstal in Aardenburg in Zeeland is vanmorgen brand uitgebroken. Er hangen grote rookwolken boven de stal, waardoor omwonenden het advies kregen om hun huizen te verlaten. Ze zijn opgevangen door buurtbewoners. De paarden konden op tijd naar buiten worden gehaald, maar de stal is niet meer te redden, meldt Omroep Zeeland. Nederlandse vakantiegangers die naar Frankrijk gaan proberen zich zo goed mogelijk voor te bereiden voor als ze te maken krijgen met natuurbranden. Ja, deze mensen die ook naar het zuiden gaan, die hebben erover nagedacht.
3: We hebben altijd sowieso een blusfles in de caravan liggen. En
4: een noodtasje.
3: Ja, uiteraard. Mochten we weg moeten, kunnen we zo gaan.
5: We rijden via Wazen. En Wazen geeft keurig niks aan waar de bosbranden zijn. Dus die route, ja, die leid je er eigenlijk helemaal omheen.
1: Ja, hij bedoelt waarschijnlijk het navigatiesysteem Waze.
0: Ja, ja. Ja, het is natuurlijk wel zo. Ja, ik zou nog wel 2 keer nadenken voordat ik nu op vakantie zou gaan naar Frankrijk vanwege al die bosbranden. Maar hier in Nederland moeten we natuurlijk ook goed oppassen. Hè? Want ook hier in Nederland is gevaar voor bosbranden.
1: Ja, absoluut. Ja. En ik vroeg het al aan. Ik was toch benieuwd. Waarom gaan mensen dan toch naar Frankrijk? En ik vroeg het aan een collega die met een caravan op pad was gegaan. Een zeer jouw bekende collega. En die zei, ja, maar de camping was al geboekt. Dus
0: en welke,
1: dan toch
0: welke
1: maar
0: collega
1: gaan.
0: Was dat? Dat ben ik helemaal benieuwd naar.
1: Dat was onze eigen Hans. Hans Schiffer.
0: Oh, Hans, ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar die is nergens bang voor. Dat is een held. Och, jongen.
1: Na een week zijn ze toch weer terug naar Nederland gereisd. En hebben ze nog een weekje vakantie Groningen aan vastgeplakt. Dat kan natuurlijk ook. Buiten is het zonnig en droog. Vanmiddag landinwaarts ook wat bewolking. En de temperatuur stijgt van 25 graden in Groningen tot plaatselijk 30 graden in Limburg.

0: van Toto. En hier spelen we in feite ook in zekere zin toch een soort van gokspelletje.
1: Vroeger of later.
0: En dat doen we met Nou Nelissen uit Herten. Dag Nou, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
0: 69 jaar en ja, Herten, dat ligt vlak naast de Roermond, hè?
2: Ja, dat ligt er tegenaan, ja, klopt.
0: Okay. En heb je een mooie zomer?
2: Zeker, alleen dat hele, hele warme weer, daar ben ik niet zo van.
0: Dan ga je een zware week tegemoet.
2: Ja, dat weet ik. Nou, we proberen het binnen koel te houden en we passen maar een beetje aan, hè. Dat is niet anders. Ja.
0: En hoe hou je het koel? Heb je een ventilator of een airco?
2: Ja, ik heb een airco, maar we hebben ook het huis goed geïsoleerd. Dus rolluiken, dus je kunt het redelijk koel houden. Zeker. Als het niet te lang duurt, als het niet zoals die hele hete periode van 11 dagen... dan gaat het op een gegeven moment echt knellen. Maar als het een weekje of zo is, dan kan ik het toch wel redelijk koel houden binnen.
0: Ja. Nou, keurig. Ja, nou ja, morgen in Zuid-Nederland. Ik las toch dat het daar tot 36 graden kan oplopen.
2: Ja, sorry? Ja, ik weet het. We moeten het al mee doen, Bert. Dus,
0: En in dit spelletje is vooral de bedoeling dat je hoofd koel houdt.
2: Ja,
0: telkens die ene vraag natuurlijk. Was de plaat die je hoorde vroeger of later niet dan zijn voorganger? We beginnen altijd vanuit een oud nieuwsbericht. Vandaag in 2002, het jaar waarin de politie van Gelderland een telefoonlijn opent om slecht weggedrag te melden.
3: De Horkenlijn staat alleen open voor politieagenten. Constateren zij tijdens de dienst of in hun vrije tijd lomp, agressief of asociaal verkeersgedrag, dan kunnen ze een intern nummer bellen. Een spraakcomputer registreert de melding. Het Openbaar Ministerie handelt de computerprocedure verder af en stelt een procesverbaal op. De verkeersovertreder krijgt de acceptgiro vervolgens automatisch thuisgestuurd.
0: Hou binnen de lijntjes, daar gaan we vanuit.

0: vroeger of later een hit dan 2002?
1: Nou, dat is vroeger. Dat zal ergens eind 70er jaren zijn, schat ik zo.
0: Het hart van de jaren 70, 1975. Hartstikke goed. Ja.

0: 90.
1: Vroeg of lang van 1990. Ik denk vroeger.
0: Uitstekend, 1978. Beach Boys, Sloop John B. Nou, die pak je toch zeker vroeger op
1: water? Ja, zeker. Die is vroeger.
0: Juist, 1966. And honey, I miss you. And I'm being good. Ja, en dan deze. De laatste. Bobby Goldsboro, Honey. Vroeger of later, een hit dan 66.
1: Ja, dat is, die laatste is altijd moeilijk, dat weet ik. Dat zit er altijd tegenaan. Ik gok op vroeger.
0: Nee! Oh, jammer! Vroeger of later? Nee, het was later, 1968. Oh.
1: Ja, ik wist, het zal iets vroeger of iets later zijn. Ja, ja, ja.
2: Oh, wat een domper dit.
1: Nou ja.
0: Nee, maar dat valt ook wel mee.
3: Drama-queen ben jij,
0: hoor. Sorry, inderdaad, ja.
1: Nou, ik zat ik heel mooi in spanning. Ik hoef er geen psycholoog voor in te schakelen, hoor.
2: Nee. Gelukkig schakelen we wel over naar de prijzenkast. En je krijgt van ons gewoon een deurhanger, de sleutelhanger en de sokken. Die krijg je zeker van ons.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: En nog een extra prijs, de nazorg, leveren we na 9 uur.
1: Ja, Bert, ik wil je nog even iets vertellen.
0: Oh,
1: ik kijk met veel aandacht elke dag naar het Scootjesielenjournaal.
0: Ja.
1: En ik vind dat je dat, dat is niet om te slijmen, echt niet. Maar ik vind dat je dat bijzonder goed doet. Complimentje.
3: Dat is lief.
0: Nou, dat is super lief.
3: Nou,
0: dan doen we die Big Shop er ook al bij.
2: Dit heb je expres gedaan.
0: Zoals de win 5 mijn rokje mensen.

0: eerder dit uur hadden we een van de ontwerpers van de mogelijk nieuwe eurobiljet aan de lijn, Joost Grotens. Hij was iets wat bescheiden, maar toch hoopt Joost stiekem om te winnen.
1: Ja, en Jens Lakmans die reageert. Die zegt, wat wint Joost eigenlijk als zijn ontwerper doorheen komt? Een geldprijs zou wel leuk zijn.
2: Ja, ook Otto Frederiksen zegt, ik ben wel chauvinistisch ingesteld. Hoe kan ik stemmen op zo'n eurobiljet? Nou, dat kan gewoon via de site, via de Europese Centrale Bank. Niet heel sexy, maar wel super simpel.
1: Ja, en het wordt een vrolijke boel in Schagen komende donderdag. Al 10 donderdagen lang in de zomer is daar de West-Friese markt te vinden. Zo vertelde de jarige Astrid. En Hanny, die gaat daar donderdag ook heen. Ze zegt, zoek het maar op Bert, het ziet er heel mooi uit. En komende donderdag is dan het thema muziek. Maar elke week komt er weer iets nieuws aan bod.
0: Ja, en Bert, ik hoef alleen maar even de afsluitdijk over te steken. Dan kan ik daar naartoe. Hè?
1: Ja,
2: klein stukje. Nou ja, van een groot stukje hier naartoe naar jouw zolderkamer. Want jij zit in Friesland. En Karin en zijn hond Sammy zijn er ook. En die laatste kennen we natuurlijk als een wildebras. Freek zegt, houdt Sammy de boel wel een beetje heel? Want ik hoor nog wel eens verhalen over vieze vloerkleden. Zitten op salontafels. Hoe zit het daar eigenlijk?
0: Nou ja, ze is hier niet compleet veranderd qua gedrag natuurlijk. Dus als ik het huisje moet verlaten, moet ik wel even met de poetsdoek over de bank. Dat geef ik eerlijk toe.
2: En de borg is kwijt, denk ik.
0: Ja, precies.
1: Nou, vanavond Bert, dan sta je weer achter het zwaard in Elehuizen voor het Koetjesielen. Om 7 uur op NPO 1. Ga dat kijken. En mag ik jou nog een modetipje geven?
0: Oh, natuurlijk, want jij bent van de mode, Carmen. Mm-hmm.
1: Nou, je moet je blouseje openlaten. Dat had jij gisteravond met een shirtje eronder. Dat moet je zo houden. Dat staat iets beter.
0: Oké. Okay. Maar er moet wel een shirt onder dan, toch?
1: Nou, ik zou, ja.
2: Dat hoeft voor mij ook weer niet, hoor.
1: Ik denk dat het wel meer kijkers trekt als je hem uitlaat. Maar doe toch maar een shirtje aan.
0: Ja. Vanavond om 7 uur op NPO 1. Nieuw Max Koetjesjournaal. En wij zijn er morgenochtend op de radio weer. Vooral eerst.
1: Een goede dag.

0: Dame Max. Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer
10: geven. Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
19: Goedemorgen Hans, in Frankrijk is vanaf vandaag opnieuw sprake van een hittegolf. De temperatuur in de zuidwestelijke departementen Gironde en Land, waar de grootste branden woeden, die kunnen oplopen tot 37 graden. Elders in het land kan het 36 graden worden. In 7 departementen geldt code oranje vanwege een hoog risico op nieuwe bosbranden. Het gaat nog steeds niet goed in jeugdgevangenissen. Jongeren die in de fout zijn gegaan worden niet goed voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Ze hebben recht op 77 uur aan activiteiten per week, waaronder school, maar dat wordt geregeld niet gehaald. De jonge gedetineerden krijgen vaak ook niet de begeleiding die ze nodig hebben, en dat is echt een risico, zegt de kinderombudsman.
20: Wij kweken onze eigen volwassen criminelen. Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat de meeste kinderen, dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
19: Tot kort voor de aanslag in Berlijn werd Abdul B. in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, schrijven Duitse media. De politie had onder meer een camera opgehangen voor de ingang van zijn woning, maar dat toezicht werd afgeschaald omdat agenten geen aanwijzingen hadden dat hij een aanslag aan het plannen was. Hij deed het wel en een vrouw uit Polen kwam daarbij om het leven. Nou, vanavond wordt die aanslag in Berlijn herdacht in Amsterdam bij het Homo-monument. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van 2 influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. En een gloednieuw bruggetje over het spoor tussen Molenbeek en Groesbeek blijkt iets te smal. De brug is nog maar ruim een week open en al twee caravans zijn klep komen te zitten.
0: We kwamen hier niet vermoedend rustig aanrijden en toen zat die klem. Begin van de vakantie. Ik hoop niet het einde van de vakantie.
21: Maar er staan drie bosjes natuurlijk met 2,10 meter breed,
22: ja,
21: hè?
22: Ja, ja.
21: Dus je kunt tot drie keer toe kun je het zien.
0: Ik snap de buurtbewoners dat ze een rustige weg willen. Maar of dat dit dan de oplossing is?
19: Ja, dikke buizen langs het wegdek die houden vrachtwagens tegen. En ook automobilisten rijden liever om.
23: Over Mook, ja. Ik vind Mook niet leuk. Maar goed, u kunt zelf zien hoe breed daar de weg is. Die is daarop afgestemd.
0: Ja, prachtig. Heel veel ruimte. Ja. Geen rare bruggetjes.
19: En dan nog het weer. Zonnig, droog, zomers warm. Het wordt 25 graden in het noorden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden.
17: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Kinderen die over de oorlog zingen en hopen dat nooit meer gaat gebeuren. Dit vredeslied werd om de poppies heen geboetseerd met een Franse Jimi Hendrix. En het raakte de tijdsgeest en het sloeg hier in Nederland ook bijzonder aan allemaal. Goedemorgen, wij gaan vandaag leuke platen draaien. En dat doen we in het kader van... Enfin, je bent het misschien wel gewend, maar toch een fijne traditie is dit dagelijks op Radio 5. Daar vragen komen van Stichting Philadelphia Zorg en Sneek. Een woonlocatie voor mensen met een beperking. Volgens Gretje Roda van Team Amalia Straat is het een toplocatie met geweldige bewoners en collega's die naar elkaar omkijken. En dat is niet de enige aanvrager uit Friesland vanochtend, want de familie Hamstra uit Leeuwarden heeft ook een aandeel in deze editie. Met Gele, die na 45 jaar arbeid met pensioen gaat. Op hetzelfde moment trouwens dat kleindochter Alia 10 wordt en opa dus aandacht kan schenken aan meer vrije tijd, denk ik dan. En Sietske, Heike, Ryan, Albertus, Nathan en Binnen, die hebben de lijst meegestuurd naar ons toe.

Hot Chocolate. Mickey Mouse, met wie Hot Chocolate onder contract stond, die leek het eerst te slow om een hit te worden. Dus hij vroeg bij Errol Brown of hij meer diepgang wilde geven aan Emma. En die kon dat wel, om het verdriet van zijn net overleven moeder voluit te laten gaan in deze performance. Het blijft indrukwekkend. Oats to my family, hoorde hij van de Cranberries. En Save the Last Dance for Me van de Drifters.

Een plaat die destijds lang niet zo positief werd onthaald door critici vanwege zijn Star Trek-achtige thema's en teksten die veel te toegankelijk waren voor de witte muziekcritici van die tijd. Maar Ferry Maat die draaide het heerlijk weg allemaal. En we hebben het veel onthouden. Huisje aan de Zee was van Zoë Lawaai. Die deed ooit mee aan The Voice of Holland hiervoor. En Cliff Richard hoorde je met Living Doll. Het is dinsdag. Dit is de mooie muziek van N.E.A. Caribbean Blue heet dit.

Blijmoedige Niels Sedaka. Hij wist al hoe hij een vervolg moest maken op O Carol en Calendar Girl. En dat werd Happy Birthday Sweet 16. Dat is trouwens toch een feestdag waar ze in Amerika veel aandacht voor hebben. Als je 16 jaar wordt, Sweet 16. Die worden hele feesten voor georganiseerd. Cry van Godly and Cream, dat was echt zeer kunstzinnig. En daarvoor ook nog Caribbean Blue van Enya van Shepard Moon. Zijn album uit 1991. En hier is Nick Lowe.

De drie A's, Jan Dulles, Jaap Kachman en Jaap de Witte. Zij waren in die tijd een beetje aan het Songfestival schrijven. En dit nummer zat ook bij die liedjes. De Stroom, daarvoor God Only Knows, The Beach Boys. Meer status nu nog tegenwoordig dan toen hij uitkwam destijds nog. En I Love the Sound of Breaking Glass, was van Nick Lowe. En dit is Don McLean. Along

0: arbeidsvitaminen. Elke werkdag op NPO Radio 5 met Hans Schiffers.
1: Een heerlijk programma. Fijne muziek. Elke dag anders.

0: Maar de lopende band af in Detroit, daar achter elkaar. Daarvoor Barbara Dixon met My Heart Lies en American Pie van Don McLean. Er zijn meer vitaminen die eraan komen zometeen. Tot zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Nu bij Dirk. Klaas, Puul, knoflook, wokgarnalen. €8,99.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

0: Maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. De problemen in de jeugdgevangenissen zijn nog altijd niet aangepakt, ondanks waarschuwingen van de inspectie van een jaar geleden. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor jongeren niet goed worden begeleid, zegt een kritische kinderombudsman.
4: We bieden kinderen geen veiligheid. We bieden kinderen geen goed onderwijs. Ze kunnen niet op een goede invulling geven aan hun vrije tijd. Ze krijgen niet de behandeling, of vaak niet de behandeling die ze nodig hebben. Ja, ik kan eigenlijk bijna de hele rij van kinderrechten bij langs gaan. We schenden ongeveer alles.
3: Daardoor worden ze niet goed voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Premier Netanyahu van Israël is in Amerika voor een ontmoeting met president Trump. Het is de eerste keer dat ze elkaar zien sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens oud-Israël-correspondent Ines Polak zal Trump dominant zijn.
5: Trump zal alles doen om Netanyahu te zeggen: hou je gedijst, zorg dat het rustig blijft. En hij heeft ook toch wel die macht om dat te zeggen, want uiteindelijk is Netanyahu geheel afhankelijk van Trump in alles. Wapens, maar ook voor zijn politieke carrière.
3: Bij zijn aankomst bij het Witte Huis werd Netanyahu bepaald niet hartelijk ontvangen. Buiten stonden demonstranten.
6: Benjamin Netanyahu is a war criminal. He doesn't belong in our country.
7: Sooner or later, you will be prosecuted. You will not get away with the crimes you committed. It's a matter of time.
3: Hij zal vervolgd worden ooit, zei deze laatste demonstrant. Het is een kwestie van tijd. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met bijna 400 drones, zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens Kiev Independent was een van de doelen van de aanvallen een staalfabriek in Tsjechov. Ja, de afgelopen weken valt Oekraïne onder meer distributiecentra ook aan in Rusland. Vooral die van het bedrijf Wildberries, een grote webshop. En daar wordt ook oorlogsmateriaal verkocht. En vanmorgen kon je er al het een en ander van meekrijgen bij Goeiedag Haandrikman, waar Bert het Scoetjesielen op de voet volgt. 14 steden en dorpen nemen tegen elkaar op in grote historische zeilschepen. Het SKS-kampioenschap gaat nu de tweede en beslissende week in. De spanning in Friesland loopt op en daarmee ook de emoties. Zoals bij Rinus de Jong, de schipper van Jouren, die gisteren won in Wouwzend.
8: Fantastisch. Helemaal geweldig. Dat schitterend.
9: Waar komen die emoties van?
8: Nou ja, overal hebben we alles beleefd. Ja, helemaal geweldig, fantastisch.
3: Van de 11 wedstrijden zijn er nu 7 gevaren en vrijdag is de ontknoping in Sneek.
2: Zou je mee willen doen?
3: Ja man, fantastisch.
2: Ja,
3: heerlijk, lekker zeilen.
2: Absoluut.
3: Veel zon buiten, blijft droog en het wordt 25 tot 30 graden.
2: Hartelijk dank.
1: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

bij Queen op hun tweede plaatsje Heart Attack, die ze ook in 1974 uitbrengen. Killer Queen is de eerste kennismaking met de vaudeville-achtige camp waar Freddie Mercury onbekend zou komen te staan. En het voegt zich allemaal lekker naadloos bij de glamrock van begin jaren 70.

Martijn over Scootje Sielen, zegt Pedro nog. Us Ljouwert bakt er niks van. Desondanks hebben we toch verzoeken uit Friesland vanochtend. Enerzijds van de familie Hamstra uit Leeuwarden, waar ze altijd wel een reden hebben om een feestje te vieren. Nu rondom de pensionering van Gele Hamstra. En verder hebben we aanvragen uit Sneek van Stichting Philadelphia. Mensen met een beperking worden ondersteund om prettig te leven daar. Greetje Roda van team Amalia Straat spreekt van een toplocatie met geweldige bewoners en goede collega's die nou

0: En nu denk je aan de kermis, maar toen was het een nieuwigheid waar niemand nog veel van gehoord had. De Moog Synthesizer in 1970, bespeeld door Emerson, Lake en Palmer. Lucky Man. Daarvoor de Haarlemse reggae-band What Fun van 10 mensen. 10 mensen bestonden ze uit en ze waren ooit verkozen door Felix Meurders tot verrukkelijke hit-tip en waaierde helemaal uit naar alarmschijf bij Veronica destijds. Het ging over de Falklandoorlog, dat Right Side One. En daar weer voor Blue Monday van Fats Domino.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Even tijd om je hersens te laten kraken via deze arbeidsvitamine puzzel die we vandaag hebben. Het betreft een zintuigelijke beschrijving van Hans de Boy. Hij zingt als 's morgens vroeg de haar nog in een waaier ligt. Ze rekt zich uit, de huid is zacht en bezweet.
2: 1.
3: De haar nog in een waaier ligt.
2: 2.
3: En bezweet.
2: 3.
3: Ze rekt zich uit, de ruit is zacht.
2: 4.
3: Als morgens vroeg.
0: Ja, zo kun je het ook doen, 's ochtends vroeg. Sta je wel met een verkeerd been uit bed. Laat eens weten via de NPO Luister-app wat je denkt dat het moet wezen. Nooit 1, 2, 3, 4, maar een andere volgorde. Via de NPO Luister-app win je dat arbeidsvitamine puzzelboek.

0: Liedje van Tim Harding, maar uitstekend gemaakt door de Four Tops, met mooie arrangementen erbij natuurlijk ook. Daarvoor Jos Sylvain van Carly Simon. Dick Ebersol, de man van NBC Sports, betaalde ooit $50.000... om het geheim ingefluisterd te krijgen van Carly Simon. Over wie het nou werkelijk gaat, voor een of ander charity evenement waarschijnlijk. En toen heeft ze waarschijnlijk gezegd van, it's about you. En daarvoor Leef van André Hazes junior.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Sjors uit Gieterveen, dat is in Drenthe. Dag Sjors, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Hans.
0: Goedemorgen. Ja, lekker meedoen met het pellen. Ben je getrouwd?
2: Ja.
0: Ja, als je 's ochtends wakker wordt, ligt het haar van je vrouw er ook wel eens in een waaier?
2: Ik heb een man.
0: Oh, je hebt een man? Nee.
2: Toen ik hem leerde kennen, had hij inderdaad haren van waaier, maar dat is ook niet.
0: Oké, ja, dat kan allemaal tegenwoordig. Stom dat ik dan uitgerekend in de klassieke
2: dat ik dat nou ben.
0: Ja, hij rekt zich uit, zijn huid is zacht en bezweet, zo kan je het ook zeggen.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Nou, je deed mee met Hans de Boy. Mooi liedje trouwens, hè, vind je niet?
2: Ja, prachtig liedje. Ja,
0: vind ik ook,
2: Goeie tekst heeft hij.
0: Ja, absoluut zeker, ja. Laat eens weten wat jij dacht dat het moest wezen.
2: Ik dacht dat het 4-1-3-2 was.
1: 4. Als morgens vroeg. 1. De haar nog in een waaier ligt. 3. Ze rekt zich uit, de huid is zacht. 2. En bezweet.
0: Helemaal briljant. Ja.
2: Nou, prachtig.
0: Ja, mooi. Ja. Ja, het lijkt iets wat om te puzzelen met arbeidsvitamine.
2: Ja, ik heb de mok al in het andere boekje had ik al. Dus ja, de top 3 compleet.
0: Ja, daar kijk aan. Ja, we spelen het iedere dag, hè, dit spel. En daarvoor ook nog. Dus
2: ik weet het niet vaak. Dus
0: nou ja,
2: hetzelfde dat ik een poging.

The Executive Room in Los Angeles. 6 maanden lang speelde Bill Martin daar als huispianist. En weinigen hebben hem opgemerkt als Billy Joel, denk ik. Hij was 22 jaar. En Elizabeth Weber, zijn latere vrouw, was daar de waitress waar hij over zingt. Om onder een contract uit te komen, had hij eigenlijk geen andere keuze dan daar te zitten elke vrijdag en zaterdag. En hij heeft er een mooi verhaal aan overgehouden, zoals je hoorde. The Piano Man. Daarvoor Eamon Corner met Andy Fairweather Low, Gin House Blues. En dit is Robert Smith van The Cure. Gisteren hadden we hem ook trouwens met Friday I'm In Love. Maar dit is een misschien nog veel grotere hit. Close to Me.

0: The Great Cat Stevens. Over Patty Darbanville. Hoe zou ze luisteren naar dat liedje? Ze is 75 inmiddels. En is later getrouwd met Don Johnson van Miami Vice. Ze schonk hem trouwens ook nog een zoon, Jesse Johnson. Die is inmiddels 43. Dus het is heel lang geleden dat het de liefde was van Cat Stevens in elk geval. Daarvoor François Zardy met Tous les garçons et les filles. En je hoort ook nog Close to Me van The Cure. En dit is een van de merkwaardigste platen die ooit de hitparade heeft gehaald. Napoleon. Met They're Coming to Take Me Away.
1: Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow and then the days got worse and worse and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to

0: Groningen. Dit zijn de zomerweken op NPO Radio 5.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: We zijn er bijna eens terug.
11: Heb je er zin in?
12: Oh, superveel. Heerlijk. Ja. Ja? Ja.
10: Marlijn Weerdenburg volgt het wel en wee van een groep kampeerders tijdens een rondreis door Griekenland.
13: Met prachtige routes, lekker eten, genieten van de zon en uiteraard van elkaar.
10: We zijn er bijna vanavond om 8:30 bij Max op NPO 1.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Hetzelfde uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
19: Philips heeft de afgelopen maanden een financiële meevaller gekregen. Het bedrijf kreeg 186 miljoen euro aan onterecht betaalde Amerikaanse importheffingen terug. President Trump kondigde vorig jaar nog met veel bombarie importheffingen aan op tientallen landen, zegt economieverslaggever Aida Brands.
20: Maar ja, die heffingen die werden door de rechter gewoon ongeldig verklaard afgelopen februari. En bedrijven konden dus een claim indienen die schade hadden ondervonden of die dus belasting hebben moeten betalen. En Philips was er bij de kippen bij. Die heeft gewoon gelijk een claim ingediend en is ook een van de eerste bedrijven die dus nu geld terug hebben gekregen.
19: De Verenigde Staten en Frankrijk hebben ruzie met elkaar gekregen bij een zitting van de VN-veiligheidsraad. De Amerikanen zijn boos na een uitspraak van de Franse delegatie. Die schreef op sociale media dat Amerika wat betreft mensenrechten op Noord-Korea en Rusland begint te lijken. En dat het steeds meer geïsoleerd raakt. De Amerikaanse vertegenwoordiger pikte dat niet en noemde het politiek gezever. Toen de Fransen het woord kregen tijdens een zitting van de Veiligheidsraad over Oekraïne, liep de Amerikaanse delegatie boos weg. In Frankrijk is vanaf vandaag opnieuw sprake van een hittegolf. De temperatuur in de zuidwestelijke departementen Gironde en Land, waar de grootste branden woeden, kan oplopen tot 37 graden. In de rest van het land kan het 36 graden worden. In 7 departementen geldt code oranje vanwege een hoog risico op nieuwe bosbranden. En steeds meer vrouwen worden jager. In de afgelopen 20 jaar is het aantal vrouwen dat de opleiding tot jager doet verdrievoudigd. Verslaggever van RTV Utrecht ging mee met een jager die al aan het zoeken is naar wildsporen bij landgoed Dentreek.
7: Ja, hou je ogen open, oren open om te kijken van goh, wat zien we bewegen? Ja. En wat zijn mijn veilige hoeken waarop ik kan schieten?
11: Wat doet het dan met je?
7: Ja, ik vind dat altijd wel een moment. Dat meen ik serieus. Dat meen ik oprecht. Het is nooit dat ik zoiets lichtzinnig doe, omdat je gewoon weet, ik ga over een leven. Ik ben echt trots dat ik jager ben en dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de prachtige Nederlandse natuur die wij hier hebben. En dat ik daar zorg voor kan dragen.
19: En dan nog het weer. Het is vrij zonnig met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

het zusje van Stevie Wonder natuurlijk. I Wish van Songs in the Key of Life. Vitamine op Radio 5 met het aanvragen van Team Amalia Straat, Stichting Philadelphia Zorg Sneek. Greetje Roda die rept van een toplocatie daar met geweldige bewoners en collega's die naar elkaar omkijken. En andere aanvragen komen van de familie Hamstra uit Leeuwarden. Gerle heeft 45 jaar gewerkt, wordt door binnen gefeliciteerd met kleindochter Alia, die 10 is geworden, terwijl Gerle dus tijd voor zichzelf gaat maken. En de familie bestaat verder uit Sietske, Heike, Ryan, of Rian moet het misschien zijn, Albertus.

De eerste grote succes was dat van Roy Orbison, Only the Lonely. Daarvoor Nothing Else Matters van Metallica, van James Hetfield en Lars Ulrich. In 1991 maakten ze dat alweer. En Ray Stevens, die kennen we ook van Jeremy Peabody's Polyunsaturated Quick Dissolving Fast Acting Pleasant Tasting Green and Purple Pills. Maar dat was onuitspreekbaar, dus toen kwam die met The Streak en met Bridget the Midget. Dat we beter onthouden wat dat betreft. En dit zijn Daryl Hall en John Oates.

Weet jij het, Splinter? We hadden de zegen van George Harrison. Die dit bandje contracteerde op zijn label Dark Horse. Billy Elliot en Bobby Purvis. Werd vergeleken met Badfinger en met de Beatles natuurlijk ook. Als je dat een beetje kunt begrijpen. The Place I Love was de titel van hun album. Sex Crime hoorde je van de Eurythmics. En dit is Carole King. You've Got a Friend.

Hallo, ik ben André Rieu. Muziek is voor mij een van de mooiste dingen van het leven. Ik zou niet zonder kunnen. Arbeidsvitamine is een heerlijk programma. Als je muziek

Bezwerend is het wel, ja. Ze zijn gebiologeerd door een buikdanseres hier. De Hollies met Stop, Stop, Stop All The Dancing. Daarvoor If You Want My Love, een Cheap Trick. Die kennen we vooral van I Want You To Want Me. Maar dit was de opvolger daarvan, kan ik me nog herinneren. En Carole King hoorde je met You've Got A Friend. Ken je deze dame nog? In haar powerstoel zat ze. En ze zong 100 Years.

0: top 5.
1: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè? Dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
2: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
2: Van 4 tot 6.
4: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
2: Op NPO Radio 5.
4: Heeft 3 dochters.

Diana Ross. Van een ultieme vrouwelijkheid is het ook, hè? Met de Funk Brothers op de achtergrond en Andrew Terry, die nog even lekker een saxofoon solootje eruit gooide. In Where Did Our Love Go? Daarvoor Fish and Factory uit de jaren 80 met Feels Like Heaven. En daar weer voor uit de jaren 70. Het was een mooie, smaakvolle combinatie allemaal. 100 Years van Joey Dyser, oftewel Josje Duister. Nou, over Duister gesproken, we hebben nog deze even. Pink Floyd, Comfortably Numb.

0: Opgetrokken uit twee weergeloze gitaarsolo's van David Gilmour. Comfortably Numb was dat. Dit waren ze vanochtend, de arbeidsvitamine. Met de aanvragen van de familie Hamstra uit Leeuwarden. En de stichting Philadelphia Zorg in Sneek. We hebben ervan genoten. Het speelde allemaal mooi op elkaar in. Maar ja, wanners zijn er natuurlijk nog. Als je weet dat de mooiste kathedralen gebouwd zijn van gewone bakstenen. Dan geeft dat ook te denken. Morgen zijn we er weer met nieuwe vitamine. Lunch lekker met Daniel Dekker.
1: Arbeidsvitaminen is je dagelijkse programma.
2: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
1: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
3: De arbeidsvitamine is morgens van 9 tot 12.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: uitdagingen op de Weusten.
1: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
0: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
2: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
0: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
9: Goedemiddag, Daniel. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede, meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De Japanse premier waarschuwt inwoners voor naschokken. In het Franse departement Gironde zijn de afgelopen dagen zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid zijn de kwetsbare ouderen eerst opgevangen in een museum en daarna in andere zorginstellingen een stuk verderop. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen, vertelt verslaggever Simone Langejan.
10: Vandaag wordt er echt al ruim 36 tot 38 graden verwacht en zelfs morgen 40 graden. En ja, die hitte en de wind, dat zijn natuurlijk de ideale omstandigheden voor een brand. Hier in Gironde, waar Bordeaux inderdaad onder valt, ja, daar zijn er nog steeds bosbranden. En de angst is echt dat het verder zal oplaaien. En daarom is het ook heel cruciaal dat echt gekeken wordt naar hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende dagen.
9: De brand in Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid dus, maar heeft zich niet uitgebreid en inmiddels is een gebied in de as gelegd dat 4 keer zo groot is als Parijs. Ja, ook hier wordt het tropisch warm. Wie wil afkoelen op het water moet even opletten, want varen lukt niet overal meer even goed. In de haven van Deventer moeten schippers soms even geholpen worden. En door de aanhoudende droogte is ook in de Biesbos de waterstand laag. Af en toe loopt er een boot vast, vertelt deze boswachter bij Omroep Rijnmond.
11: Die telefoontjes die krijg je inderdaad ook, maar vaak met wat tips komen ze een hele eind. Dan hoeven ze gelukkig niet op de boot te slapen.
12: En wat zeg je dan tegen ze?
11: De peddel pakken en de boot los proberen te duwen. Of in het ergste geval uitstappen en duwen. En in hele extreme gevallen moeten we een keertje uitvaren. En dan hebben we gelukkig hier zo onze sleepboot. En dan kunnen we ze altijd mee lostrekken.
9: Met een kano kun je de Biesbos nog wel in. Algen en andere waterplanten die profiteren juist van de lage waterstand en groeien volop. Het weer, veel zon, in het binnenland ook wat bewolking en droog. Het wordt op veel plaatsen dus zomers warm. 25 graden aan zee tot 30 in het zuiden.
8: Dankjewel, Carolijn. Tot zometeen, hè?
9: Tot zo weer.
7: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: jaren 70 met Spanish Troll. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De dinsdagmiddag hier aan de Omroep Max lunchtafel. Van harte welkom. Ga je nog naar Italië met vakantie binnenkort? Dan is er misschien wel een leuk boek dat je kunt meenemen of vooraf even kunt lezen. Via Italia heet dat. Zometeen Rosa van Gol aan de telefoon, die heeft dat boek geschreven. En Rondé komt langs. De band nieuwe muziek uit heeft en aan een mooie tour gaat beginnen in het najaar door Nederland met hun fantastische muziek. Dinsdag 28 juli. Dit is Lunch Lekker!

0: begonnen hier bij NPO Radio 5, onder andere met de Pointer Sisters. En I'm so excited. En daarvoor, waar hoor je ze nog? Nou, hier dus op NPO Radio 5, de beste evergreens, ook van de Beatles. Dat was er eentje uit 1963, I Saw Her Standing There. Leuk dat je er weer bij bent vandaag en eet smakelijk. We gaan naar Italië, want denk je aan Italië, dan denk je natuurlijk meteen aan pizza, wijn, zon, maar ook die fantastische Italiaanse muziek natuurlijk. Maar bestaat dat romantische Italië wel zoals wij dat kennen? Journalist Rosa van Gol die was er 5 jaar correspondent in dat land en die schreef er een boek over, dat heet Via Italia. Rosa, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zit je nu lekker in Italië of ben je in eigen land?
1: Ik zit in Frankrijk.
0: Oh, dat is weer eens wat anders.
1: Is weer eens wat anders, precies.
0: Is dat ook een favoriet land van je eigenlijk?
1: Nou, niet per se, maar ik heb inderdaad 5 jaar in Italië gewoond. Daar een boek over geschreven. En ik woon nu weer in Nederland en ik dacht, ik ga eens naar Frankrijk.
0: Ja, het is ook wel een favoriet land, hè? Toch onder Nederlanders Frankrijk.
1: Zeker, ik kom een hoop landgenoten tegen hier.
0: Ja. En waar zat jij in Italië eigenlijk?
1: Ik woonde in Rome.
0: Oké, nou, zo'n mooie stad toch, om te wonen?
1: Is een geweldige stad. Een hele ingewikkelde stad ook, maar een prachtige stad.
0: Wat is er ingewikkeld aan?
1: Leven in Rome is best wel complex. Het is heel moeilijk om je te verplaatsen. Er is altijd veel verkeer.

0: hier. Dus in deze tijd is het ontzettend warm. Maar het is ook prachtig.
1: Ja, mooi hè. Al die oudheden die ze daar hebben. Het is een soort openluchtmuseum, denk ik wel eens.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Prachtig. Nou, je boek heet Via Italia. Italië voorbij, pizza, mafiosi en Dolce Vita. Maar ja, wat is het voor boek eigenlijk, Rosa?
0: Nou, ik zeg altijd, het is heel makkelijk om verliefd te worden op Italië, maar het is best wel moeilijk om er echt van te houden. En ik hoop dat mijn boek uitlegt waarom dat zo is.
1: Ja, nou, dat maak je het wel spannend mee, want heel veel mensen die ik ken, die gaan naar Italië voor het lekkere eten, voor het mooie weer. En die hebben een mooi ideaalbeeld ook van dat land als vakantieland, maar jij zegt eigenlijk iets anders, of heb ik dat mis?
0: Nou, dat heb je goed. Het is een prachtig land en mijn boek is ook absoluut niet bedoeld om dat tegen te spreken. Alleen, het is wel bedoeld om eigenlijk dat oppervlakkige beeld wat te verdiepen. Want als je woont in Italië, zoals ik 5 jaar heb gedaan, dan zie je natuurlijk ook een hele andere kant. En je ziet ook de achterkant van dat romantische beeld. Ja. En je ziet ook hoe dat beeld tot stand komt bij ons in Nederland. Want daar heb ik natuurlijk als correspondent zelf aan bijgedragen.
1: Ja, als je daar zo lang woont zoals jij daar hebt gezeten, dan leer je dat land natuurlijk heel erg goed kennen. Wat zijn dan de dingen waar ik dan van denk dat ze heel mooi zijn of ze romantiseren, waarvan jij zegt, nou, ga er maar eens een paar jaar wonen, dan denk je er anders over.
0: Nou, ik denk dat als je bijvoorbeeld naar die Italiaanse keuken kijkt, kennen we natuurlijk allemaal, daar genieten we ook allemaal van. Daar wil ik ook helemaal niks aan afdoen. Alleen als je bijvoorbeeld gaat kijken naar die recepten waarvan de Italianen vaak zeggen dat ze eeuwenoud zijn, dat daar nog wel eens wat op af te dingen valt. En ook als ze bijvoorbeeld heel rechtlijnig zijn over wat er wel en niet in mag, dan zie je ook vaak dat dat eigenlijk pas enkele tientallen jaren zo is.
1: Oh ja.
0: En dat dat helemaal niet altijd zo streng geweest is.
1: Ze maken het eigenlijk mooier dan het in werkelijkheid is.
0: Nou, ze maken er een verhaal van. Bijna een soort spel, zou je kunnen zeggen. En die zulke strenge regels die dragen ook bij aan dat beeld dat het allemaal heel oud en heel plechtig is. En dat helpt ook mee voor de ervaring. Dan denk je zelf ook van, nou, goh, dit moet wel heel bijzonder zijn. En voor een deel is het dat. En er zit ook wel een stukje marketing bij.
1: Ja, dat zit er natuurlijk altijd wel een beetje achter. Want ze hebben natuurlijk ook dat lekkerste ijs van de wereld. En dat zeggen ze toch altijd.
0: Ja, met dat ijs ook. Er is bijvoorbeeld ook een universiteit voor ijsmakers in Italië. Nou is dat niet echt een universiteit. Maar dat is gewoon van een ijsproducent die daar cursussen geeft. Maar dat noemen ze dan de universiteit van het ijsmaken. Oh, ja, dat is ook zo'n voorbeeld.
1: Daar zijn Italianen wel goed in. Want ik heb ook wel eens ergens gelezen, en volgens mij staat dat ook in jouw boek, dat de pasta carbonara, natuurlijk toch een echt eeuwenoud traditioneel gerecht in Italië, dat helemaal niet zo oud is.
0: Nee, nou, dat klopt. De pasta carbonara is echt een gerecht van Rome. En daar is altijd veel om te doen geweest. Sommige mensen zeggen dat het pas na de Tweede Wereldoorlog is uitgevonden. Door de spek die de Amerikaanse soldaten meenamen. Ja. Dat blijkt ook niet helemaal waar. Het is wel iets ouder. Alleen dat recept is waarschijnlijk in de jaren 30 bedacht en nog enorm veranderd. Terwijl als je vandaag met Romeinen praat, dan hebben zij echt een heel streng idee over wat er wel en niet in mag. Terwijl dat is eigenlijk iets relatief best wel nieuws, die strengheid.
1: Ja. En er zijn heel veel regeltjes ook in Italië rondom het eten. Hoe je bijvoorbeeld de pasta eet. Dat je dat niet met een mes doormidden gaat snijden bijvoorbeeld.
0: Nee. Dat is echt de heiligschennis.
1: Ja, dat is heiligschennis. Maar ook, dat heb ik wel eens gehoord, dat je moet eigenlijk een espressootje nemen, hè, na het eten. Geen cappuccino, wat wij dus regelmatig doen hier in Nederland.
0: Zeker, nee. Een cappuccino, als je dat na je lunch in Italië bestelt, dan valt de restauranthouder dat wel echt op als een belediging. Voor die lunch die jij net hebt gegeten, ja.
1: Maar waarom is dat dan?
0: Ja, omdat zij cappuccino toch meer zien als echt nog bijna een soort kleine maaltijd door die melk.
1: Oh, ja.
0: Dus dan is het net of je te weinig hebt gegeten of dat je het niet lekker vond.
1: Ja. Nou, ik zou bijna zeggen, Rosa, is Italië nou een land of een levenswijze?
0: Ja, het is echt een levenswijze. Het is bijna een idee. We hebben ook allemaal daar een soort hele fantasie bij. Van hoe dat is, hè, met mooie kleren en ondergaande zon en een lekkere pizza. En dat is er natuurlijk ook allemaal. Maar er is ook een land, Italië. En tussen die twee beelden zit wel een gat. Ja. En daar gaat mijn boek eigenlijk over, over dat gat.
1: Is jouw liefde voor Italië veranderd sinds je daar hebt gewoond? En Of is dat een beetje hetzelfde? Is dat veranderd bij jou?
0: Ja, mijn relatie tot Italië is wel veranderd. Ik zal niet zeggen dat mijn liefde minder is geworden. Maar hij is wel dieper geworden. Ik denk dat je het een beetje kunt vergelijken ook met als je een persoon leert kennen. En als je verliefd wordt, heb je daar een soort fantasiebeeld van. En als je iemand dan echt leert kennen, leer je alle goede en slechte kanten kennen.
1: Ja.
0: En in het ideale geval hou je dan nog meer van diegene of van dat land.
1: Ja, of je gaat scheiden.
0: Dat kan ook, ja.
1: Ja, of je gaat, zoals jij nu, naar Frankrijk met vakantie.
0: Ja, ja, maar ik ga ook zeker nog terug naar Italië, hoor.
1: Ja. Nou, er zijn heel veel luisteraars die deze zomer nog naar Italië gaan. Of dan misschien nu al zitten en zitten mee te luisteren. Waarom zouden zij jouw boek moeten lezen, denk je?
0: Ik denk dat als je mijn boek leest, dat je heel veel dingen in Italië wat beter begrijpt. Dat heb ik trouwens ook al van lezers gehoord. Want die hebben dat ideaalbeeld en die gaan er dan heen en die zien ook een heleboel gedragingen en dingen die ze daar eigenlijk niet mee kunnen rijmen.
1: Ja.
0: En ik denk dat mijn boekje helpt om dat wat beter te plaatsen eigenlijk.
1: Oké. Okay. Nou, ik ga je heel veel succes wensen met Via Italia, je boek. En nog een hele mooie tijd daar in Frankrijk, hè?
0: Dankjewel. Ja.

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Er zat heel weinig de radio aan, maar tussenmiddag hebben we wel altijd aanstaan. Dus dat is niet om te lijmen hoor, maar dat is gewoon zo.
0: En dit ook!
2: Ja, het was zeker als er zoveel warmte uit de radio stroomt, als ik dat programma van jou beluister.
3: Krijg je er warm van?
2: Nee. Het straalt warmte uit. Oh, wat... Krijg je er niet warm van, maar ik word er wel blij van.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5, Lunch Lekker.

Jones en Jealous Lover. En de voor uit Italië inderdaad, Umberto Tozzi. Een nummer uit de jaren 70 was Ti Amo. Over anderhalve week, dan is het zover. Dan viert Jan Smit zijn 30-jarige dienstenjubileum. Dat doet hij in Volendam op Marina Park. Met 3 concerten. Vrijdag 7, zaterdag 8 en zondagmiddag 9 augustus. En die zondagmiddag 9 augustus, dat is een concert. Dat doet hij samen met ons, met Omroep Max. Een speciaal concert en jij kunt daarbij zijn. Wanneer Jan Smit op de radio voorbij hoort komen, dan kun je een berichtje sturen hier naar de studio. Dat doe je dan via de NPO Luisterapp. En dan komt dat hier bij ons binnen. En dan verloten wij 2 kaarten voor dat jubileumconcert van Jan Smit op zondagmiddag 9 augustus. Maar dus alleen als je Jan Smit hoort zingen op NPO Radio 5. Anders heeft Apple totaal geen zin. We doen even een wandelingetje langs het strand, mensen. Gezellig. Let's

0: romantiek op de radio, dames, met Colin de Gang. En dat was Sheriff. Geweest. En daar is Carolijn weer met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zeker 2000 woningen in Zeeland zijn geïsoleerd met giftig schuim tussen de spouwmuren, blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. Het gaat om kankerverwekkend UF-schuim dat in de jaren 70 en 80 vaak werd gebruikt. Woningbouwcorporaties worden ook elders in het land veel gebeld met vragen van mensen hierover. Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij volgt Didier Deschamps op, die na het afgelopen WK na 14 jaar afscheid nam als bondscoach. Zidane was hiervoor trainer van Real Madrid, waarmee hij 3 keer de Champions League won. Hij heeft een contract getekend bij Frankrijk tot 2030. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade komende zaterdag tijdens World Pride. Nou, vanmorgen is die tribune op de Prinsengracht opgebouwd en daar is plek voor 10.000 mensen. De duurste kaartjes kosten €275 en daar zit dan ook een hapje en drankje bij.
0: Nou, oké, dan heb je wat voor je geld, hè?
1: Ze zijn ook van €15. En ik heb nog een tip. Als je op bezoek gaat bij iemand die daar toevallig woont, dan kan je het allemaal gewoon heel goed zien.
0: Ja, dan kun je je balkon verhuren.
1: Ja, dat kan je ook nog doen.
0: Ja, met een hapje en een drankje.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, dierenliefhebbers en ecologen in Amsterdam die kunnen hun lol op. De wildcamera's bij de drijvende natuureilandjes bij het Zeeburgereiland, die hebben de afgelopen tijd otters vastgelegd en daarna ook een grote meerval. Een verslaggever van AT5 ging met een ecoloog mee op een bootje en leerde goed uit te kijken voor zo'n vis. Die kunnen wel 2 meter lang worden.
3: In Frankrijk heeft een populatie in de rivier zich gespecialiseerd op het eten van duiven. En misschien zelfs ook wel kleine hondjes en katjes die op de randen van de oever lopen.
4: Honden ook.
3: Kan zijn. Kleine hondjes kunnen ze eten.
4: Mensen die hier een hond uitlaten, die moeten even gaan uitkijken.
3: Die zijn niet veilig meer, inderdaad. Ja.
4: Dit is niet echt zo, hè?
3: Maar dat is wel zo. Dat is echt zo. Oh. Dat is echt zo. Oh. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Ze blijven mooi op afstand.
4: Nou, als je een hond bent, is blijkbaar.
3: Ja, klopt. Maar ja, goed, dat is ook de voedselketen.
0: Hey, maar wie is deze man? Die heb ik nog nooit van gehoord, joh.
1: Ik zoek hem even op. Het is een ecoloog. We hebben het even opgezocht.
0: Wel met een diploma.
1: Ja. Anders mag je jezelf geen ecoloog noemen.
0: Dat nee, ja, maar goed, je hoort ze vaak van die dingetjes. Ik denk, dat kan toch niet dat een vis gewoon een hond van de kant pakt om op te eten?
1: Ja, dat kan wel. In Frankrijk dus duiven. Oh, ja. Maar in Nederland, dat hebben we even opgezocht, zijn er de afgelopen jaren geen ernstige incidenten met meervallen geweest.
0: Oh, toch niet?
1: Wel is er in de Lingen een vrouw bij het zwemmen gebeten. Maar of dat een meerval was, dat wisten we niet.
0: Het kan ook een kwal zijn geweest.
1: Ja, precies. Ik weet niet of er kwallen in de Lingen zitten. Ik heb ze nog nooit gezien.
0: Nee. Ik ga een ecoloog bellen zo.
1: Ja, is goed. Buiten veel zon, in het noorden en oosten ook wel bewolking. En het is 25 tot 30 graden. Morgen nog veel warmer, mogelijk 35 graden.
0: Dankjewel, Carolijn. We zijn weer lekker bijgepraat. En ik wil iedereen nogmaals een heel smakelijk eten wensen. Maak

Lulu hoorde je, en die heette eigenlijk Mary McDonald McLaughlin. En in 1964 scoorde ze op 15-jarige leeftijd een hele grote hit met Shout. En dit was Waylon, samen met Jan Smit inderdaad. En die geeft een jubileumconcert op zondagmiddag 9 augustus in Volendam. En we hebben 2 kaarten voor Gert-Jan Eigenhuis uit Uithoorn. Nou, laat ons weten hoe het geweest is, Gert-Jan, en heel veel plezier daar. Twee keer The Lion Sleeps Tonight. En uitgevoerd door verschillende artiesten. De eerste is van de Tokens en de tweede van Tightfin. 1.

dus. Dubbeldekker 1 van de tokens. Dubbeldekker 2 van Tightfit. Wie was er het eerst met The Lion Sleeps Tonight? Dat is de vraag in de Dubbeldekker quiz. Je kunt appen. Dubbeldekker 1 of Dubbeldekker 2. En misschien doe je wel mee. Zometeen spelen wij samen een gezellige quiz. 3 vragen krijg je dan. En heb je ze alle 3 goed? Dan win je hem. De lunch lekker kaasschaaf.

0: Hier zouden we ook wel een keertje de dubbeldekker quiz mee kunnen spelen. Want de originele is natuurlijk van de Zombies. En dit was Santana, She's Not There. Draaien wij vandaag muziek uit de jaren 70, dan is het uit 1977. Dat is het derde al vandaag. Het was natuurlijk ook een mooi jaar voor de Evergreens. We gaan naar Henk. Henk Westerhof uit Nieuw-Leusen. Henk, goedemiddag.
1: Ja, Daniel, goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb je al vakantie gehad of ga je nog?
1: Ik heb altijd vakantie.
0: Zo?
1: Ik ben gepensioneerd.
0: Oh, dus. Maar ga je er nooit even lekker op uit dan?
1: Nee, ik ben gewoon liever twee lekker knooien in de schuur. En Radio-Leusen, dat is voor mijn vakantie.
0: Heerlijk. Wat zit je in de schuur te doen dan?
1: Ik ben mijn fiets altijd bezig. Ik nog gewoon sprake maar doen, maar ik ga het doen.
0: Wacht even, nog één keertje. Dit ging even te snel voor mij.
1: Ja, dat snap ik. Ik mag graag mijn fietsen repareren. Met name wielen sparen.
0: Oh, oké. Okay. Dus bij jou in de buurt, als er iemand is met een kapotte fiets, kunnen ze even langs bij jou?
1: Ja, dus ze komen allemaal zo zachtjes aan bij mij thuis. Dus dat zit wel goed.
0: Oh, wat leuk. Dat is natuurlijk ook leuk werk om te doen. Dat kan jij goed dan, Henk? Dat weet ik zeker.
1: Er zijn bijna mensen die dat na kunnen doen, als ik het zelf. Het is een uitstekend beroep.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar dat gaat verder dan een bandje plakken, denk ik.
1: Ja, ik kon er heel op bekijken, ja. Voor je recht, we kunnen bij een paar man verder. En dan moet je goed gemotiveerd zijn.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik denk daar weer veel te makkelijk over. Maar dat is natuurlijk best wel een ding.
1: Ik wil dat je uitleggen. Mijn maat is dat. Maar,
0: ja.
1: Er zijn heel wat woorden van nodig.
0: Nou, ik geloof je meteen, Henk. Zullen we de quiz gaan doen?
1: Ja hoor, prima.
0: Dan beginnen we bij het begin. Wie was er het eerst met The Lion Sleeps Tonight? Was dat dubbeldekker 1 The Tokens of dubbeldekker 2 Tightfit? 1
1: The Tokens, 1962.
0: Ja, 1961 inderdaad. Oh. En de Tightfit in de jaren 80. Je hebt de Omroep Max ook al gewonnen.
1: Oké, mooi.
0: Toch een beetje koud optrekken in de schuur bij het repareren van de fietsen. Dan kun je altijd even de sokken aandoen.
1: Ik weet niet dat ze me passen, maar toen wel.
0: Ja, het is allemaal één maat.
1: Ja.
0: Of heb jij hele rare voeten?
1: Ik heb grote voeten.
0: Ja, nou ja, dat passen ze zeker.
1: Het gaat op het idee, hè?
0: Ja, zo is het ook. The Lion Sleeps Tonight is ook te horen in een film, The Lion King, uit 1994. Wie bracht voor die film, Henk, de nummers Can You Feel the Love Tonight en The Circle of Life? Was dat A. Phil Collins, antwoord B. Elton John of antwoord C. George Michael?
1: Sorry, Elton John.
0: Elton John. Wie maakte de Nederlandse bewerking een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje?
1: André van Duin.
0: Vandaag, 98 jaar geleden, begonnen de Olympische Zomerspelen van Amsterdam. Waar vond 2 jaar geleden de vooralsnog laatste editie van de Olympische Zomerspelen plaats? Was dat A in Tokio, antwoord B in Rio de Janeiro of antwoord C in Parijs?
1: Dat moet ik aan mijn vrouw vragen.
0: Aan mij van je vrouw, ja.
1: Wil je vragen? Ik heb het al, maar dat heb ik niet gehoord.
0: Ja, zeg even, wat gaan we nou krijgen? Je hebt toch wel de radio aan staan, of niet? Of
1: zit
0: je?
1: Ik heb de radio uit, ik heb de telefoon aan.
0: Heb je alleen een radio in de schuur?
1: Oh, dat moet je niet weten. Dat laat ik helemaal niet opbouwen.
0: Nou, goed. Nou, even je vrouw, even opgelet. Waar vond 2 jaar geleden de laatste editie van de Olympische Zomerspelen plaats? In Tokio, Rio de Janeiro of Parijs?
1: Parijs, zegt ze.
0: Nou. Nou, dan mag je haar wel even bedanken, want dat is het goede antwoord.
1: Dat komt goed. Dat komt zeer goed.
0: En de Hollandse Lunch Lekker Kaasschaaf komt er ook aan, Henk.
1: Oké.
0: Nou, blijf fietsen.
1: Ja, nee, Daniel, als je het weet over, waar ik ben, er staat een radio, dus meer zeg ik er niet over.
0: Sorry, nog even één keer.
1: Ik zeg over waar ik ben, er staat ook een radio, zo verslaafd ben ik eraan.
0: Oh, nou, dat is mooi om te horen, zeg. Wat gezellig ook. Dan ben ik toch altijd een beetje bij je ook, hè?
1: Oh, goed zo.
0: Nou, heel gezellig. Welke ga je draaien vandaag, de Tokens of Tightfit?
1: Ja, de Tokens.

0: origineel van The Lion Sleeps Tonight. De Tokens waren dat. Nogmaals gefeliciteerd, Henk uit Nieuw-Leusden met je prijs. En we zitten hier zo naar buiten te kijken en te lunchen. Maar we denken, voor vanavond kan hij wel weer aan. Blaas even, Willem.
1: Blaas even.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is 1:00 nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
18: Goedemiddag, Daniel. De twee mannen die in Utrecht een man in een rolstoel in brand hebben gestoken, zouden kort voor het voorval een meningsverschil hebben gehad. Blijkt uit beelden die vandaag in de rechtbank zijn getoond bij de eerste pro forma zitting in de zaak. Verslaggever Roel Pauw.
19: Alle drie
5: hingen ze rond voor de deur van de supermarkt in de hoop wat geld te kunnen hosselen daar. Nou, dan is op een gegeven moment te zien dat één verdachte de supermarkt ingaat. Hij komt terug met een fles spiritus, die heeft hij daar gekocht. Die gooit hij zo te zien over het slachtoffer heen. De andere man staat erbij met een sigaret in zijn mond. Gooit iets in de nek, maar er gebeurt even niks. Daarna een nieuwe poging van een van de mannen met een brandende folder. En in no time staat de rolstoel en de man die erin zit in lichte laaien.
18: De twee verdachten worden vervolgd voor poging tot moord. De inhoudelijke zitting is waarschijnlijk begin volgend jaar. Amerikanen hebben kwaad weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. En dat zeiden de Fransen omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. De bestrijding van de bosbranden bij Madrid en Avila verliep vannacht redelijk positief. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. De daling van de temperatuur kwam de bluswerkzaamheden ten goede, maar het vuur is nog niet onder controle. Toch blijft het volgens verslaggever Eva Wiesing een kwestie van de lange adem. En niet alleen voor de brandweer.
19: Oudere mensen, zieke mensen ook. Er is ontzettend veel onzekerheid natuurlijk van hoe het met je huis is. Slopend. En al die vrijwilligers die daar rondlopen, mensen te helpen met voedsel, kleding, die ook de boel daar schoonhouden. Allemaal mensen uit de regio die daar naartoe komen. Bakkerijen, restaurants die gratis voedsel uit komen delen. Je vraagt je gewoon af hoe lang kunnen ze dat nog volhouden.
18: En vandaag lopen de temperaturen in Spanje op tot lokaal 40 graden. En net als vorige edities laat de NS tijdens het Grand Prix weekend in Zandvoort weer extra treinen rijden. Van 21 tot en met 23 augustus gaat er iedere 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, veel zon, weinig wind en warm. Op het strand zo'n 25 graden tot plaatselijk 30 in Brabant en Limburg. Morgen kan het op sommige plekken 35 graden worden, maar vanaf donderdag geleidelijk koeler.
20: Lunch lekker met Daan.

0: een paar minuten hebben wij Ricky Borgelt en Sharon Star in de studio. Die zijn van Rondé natuurlijk. Hun nieuwe single is uit Oh My God. En ze komen er alles over vertellen. Ze gaan ook op tour later dit jaar. En dan komen ze in de mooie popzalen. Gaan ze ook live bekijken, want ze zijn fantastisch. Rondé dus zometeen hier in Lunch Lekker.
1: De beleggingstips.
0: Daar zijn we ook weer mee bezig. De muzikale dressing voor bijvoorbeeld over je salade of een extra sausje op je broodje. Waar je zin in hebt en je mag je ermee bemoeien. We gaan terug naar 28 juli 1943. Het is vandaag precies 83 jaar geleden. Toen werd in Zweden het bedrijf IKEA opgericht. Jawel. En zo meteen iets meer daarover. Ik mag natuurlijk geen reclame maken. Dat doe ik nu alweer half. Maar het leek voor ons wel leuk om te zoeken naar liedjes uit Zweden. Beste liedjes uit Zweden. Er zijn er best wel wat. ABBA komt natuurlijk uit Zweden. Dat is het eerste waar je denkt. Roxette. Nou, maar er ook vandaan. Allemaal Zweedse groepen. Maar misschien weet jij nog veel beter. Of een liedje dat gaat over Zweden. Weet je wie ook uit Zweden kwam? Harpo met Movie Star. Ja, het komt opeens weer in me op. Het allerleukste liedje uit Zweden. Laat het ons weten via de NPO Luisteren.

0: Road and Save Me. En Van de Man hadden we ook nog. Van Morrison en The Brown Eyed Girl. Inderdaad weer terug bij Lunch Lekker hier aan onze lunchtafel. Jawel, even een applausje, want ik heb ze echt al een tijdje niet gezien. En ze blijven maar fantastische muziek maken. Gaan binnenkort op tour. Rondé! Ja!
1: Ja, ja.
0: Maar niet de hele band, want daar hadden we niet genoeg lunches voor. Dus we hebben Ricky hier zitten en Sharon.
2: Hallo.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De drummer is ook een keer meegekomen. Dat vind ik namens een keertje leuk.
1: Ja, ik had laatst ook een interview met Omroep Brabant ineens gewoon. En dat vonden ze ook tof. We hebben alleen maar over drums gepraat.
0: Nee, maar dat is toch niet echt heel erg gewoon. Meestal gaat de gitarist mee of het zeggen
1: ja,
0: niet
1: ja, wij wisselen eigenlijk wel.
2: Ja, wij wisselen geregeld. Een beetje af. Ja, vandaag was het echt een Sharon-dag.
0: Ja, dat vind ik dus ook. Ik vind het hartstikke leuk dat je er bent ook.
1: Nou, dankjewel. Insgelijks.
0: Gaat het goed met je?
1: Het gaat heel goed, ja. We zijn lekker bezig. Zowel met de band als thuis. Ik zit weer in de luiers. Dus,
0: zit je weer in de luiers?
2: Ja, hij heeft een tweede
1: kind. Nee, ik niet hoor, maar... Mijn zoontje. Nee, ik heb een tweede zoontje gekregen 4 maanden geleden.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Dank

0: Dankjewel.
1: En hoe is het met de moeder? Ook goed?
0: Heel goed, ja. Gelukkig, ja.
1: Belangrijk. Dus je maakt, je hebt gebroken nachten.
0: Gebroken nachten, ja. 4 maanden slaapregressie, alles erop en eraan.
1: Nou, ben je als muzikant natuurlijk wel wat gewend qua nachten, maar dit is
0: klopt.
1: Wel een aparte
0: nou,
1: discipline.
0: Nou, soms is het wel lekker, want dan komen we thuis van een festival, van een show, en dan kan ik meteen een flesje geven. En dan ben ik toch al wakker.
1: Ja, dat is handig natuurlijk ook.
0: Zeker, ja. Ja.
1: Jullie blijven veel spelen. Ik had het al even over. De clubtour komt er weer aan. 8 oktober is de eerste in Hedon in Zwolle.
2: Klopt.
1: En dan gaan jullie weer lekker het podium op, want dat is toch wat de Rondé het liefste doet, hè?
2: Wij maken wel het liefste muziek. En ook het liefste spelen met het publiek erbij. Dat is altijd wel een beetje de kers op de taart. Kijk, je gaat natuurlijk in de studio en je creëert iets nieuws. En dan is het nog helemaal van jou. Maar op het moment dat je het natuurlijk uitbrengt, dan is het niet meer alleen van jou. Dan kan je het ook delen. En dan kan je ook die ervaring delen en ook de energie delen en de emotie erachter delen. Dus dat is wel eigenlijk het tofste van muziek.
1: Ja, Rick, je hebt meteen contact ook. Je kan ook meteen zien hoe mensen op je nummers reageren natuurlijk ook. Hè?
2: Ja.
1: Dan heb je in de studio natuurlijk veel minder last van. Of veel minder plezier van. Ik zou het ook zeggen.
2: Ik heb er nog nooit last van gehad. Ja, ik vind het altijd heel leuk. We hebben altijd in de band, zegt Cas, dat is de bassist, die noemt het altijd een soort van pingpongwedstrijd. Dus op het moment dat jij zeg maar een nummer speelt en energie uitgeeft, dan komt het ook weer bij je terug. En dan gaat het eigenlijk steeds heen en weer.
1: We hebben het hier over Cas Almen, filosofische variëteit. En je vergelijkt hier veel meer dingen met pingpong eigenlijk, denk ik toch. Hoe zit dat?
2: Ja, nee, hij heeft het altijd over dat een live optreden is natuurlijk ook gewoon een energiebubbel waar je met z'n allen in zit. En nog helemaal. Kijk, dat hebben we bij onze eigen shows. Dus als we clubshows doen, dan heb je dat. Maar op een festival wij dan helemaal. Dan ben je met zoveel mensen en allerlei soorten verschillende mensen. Want ze komen niet alleen maar voor jou. Ze komen voor de hele line-up. Dus dan gaat er heel veel energie in de lucht. En dan zegt hij, dat moet je altijd proberen te vangen. En dat moet je altijd proberen heen en weer te spelen.
1: Ja. Nou, als je Rondé echt gewoon even wil gaan bekijken, ga dan naar de clubtour. Die loopt de hele maand oktober. En die gaat nog eventjes verder ook, volgens mij. Of is het alleen in oktober? Is de laatste.
0: Oktober, ja.
2: Ja? Ja, de allerlaatste is geloof ik de 29ste. Ja,
1: Tivoli Vredenburg.
0: Ja, ja, daar sluiten we af.
2: Ja, daar sluiten we af. Ja.
1: Nou, voor diegenen die Rondé niet kennen, ik kan me dat niet voorstellen. Maar jullie zijn ooit begonnen op de Herman Brood Academie.
2: Ja, dat klopt.
1: Een schoolopdracht was het eigenlijk. Het is echt best wel lang al geleden.
2: Ja, heel lang geleden. Ja, dit begon. God, ja, we zijn nu in 12 jaar zijn we nu een band. Dus dat is wel even geleden, ja.
1: Nou, zijn er wel 2 wisselingen geweest, volgens mij, in Rondé in de band? Nou, dat valt dan nog mee, als je dat over die hele periode bekijkt. Jullie zijn nu alweer echt een lange tijd bij elkaar ook, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja, in deze formatie inderdaad, denk ik al nu 6 jaar of zo. Ja, dat klopt.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, inderdaad.
2: Ik ben ook even aan het terugrekenen, maar het was gewoon het begin van corona, de corona-periode.
1: Ik let vooral op het gezicht van Jeroen, of hij dat nog steeds zo leuk vindt. Hij zegt dat 6 jaar alweer. Maar
0: 6 jaar.
1: Ja, precies dat, ja. Ja. Nee, maar goed, dat moet altijd, zeker als je in de band zit, hè, je bent natuurlijk ook een soort familie van elkaar.
2: Ja, klopt.
0: Zeker, ja.
1: Dan kan jij wel vader worden, maar dan heeft de hele band natuurlijk ook mee te maken.
0: Ja, precies.
1: Of niet?
0: Nou ja, goed. Je past jezelf eigenlijk altijd aan elkaar aan waar dat kan. Dat gaat eigenlijk heel goed.
2: Ja?
1: Ja. Zo'n intensief creatief proces bij het maken van muziek. Want hoe werkt dat bij jullie in de studio? Is daar iemand die dan de leiding neemt?
0: Dat gaat eigenlijk altijd, altijd anders. Soms komt Ricky bijvoorbeeld met een melodie. Of soms komt Armel, de gitarist, met een gitaarlijn. En dan steken we elkaar een beetje aan met de inspiratie. En dan hopt iedereen die trein op. En dan hoop je dat het een beetje gaat. Weet je. Soms inspireert het bijvoorbeeld niet. En meestal wel. Maar het is altijd weer een soort van open boek waar je in gaat. En je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren op zo'n moment.
1: Nee, jullie bassist Cas Almen zou zeggen, wordt het een stoptrein of een intercity?
0: Dat is een hele mooie. Die gaan we op een tegeltje laten.
2: Ja, we gaan gewoon altijd een beetje open de studio in. Of niet.
1: Bij ons vandaag Rondé. Dit is een oudje van ze.

0: Rivers and a Lovely Day. En daarvoor hadden we een Rondé met een oudje van ze, Love Myself. Of niet natuurlijk. Nou, we hebben de leukste gesprekken zo hier aan de lunchtafel. Dat kan eigenlijk niet op. En er komen veel goede reacties trouwens binnen op het liedje dat ik net weer draaide.
1: Ja?
0: Dat blijft toch wel een goede evergreen eigenlijk, die Love Myself.
2: Ja, meer Rondé op 5, zou ik zeggen.
0: Nou, we zijn ermee begonnen hoor.
1: Het is natuurlijk ook wel een belangrijk onderwerp, hè?
0: Ja. Ik bedoel, kan jou niet snel genoeg gaan, maar ik ben wel bezig. Een heerlijke track van Rondé. Ik heb net even lekker gedanst en meegezongen in de huiskamer. En er stuurt iemand nog kippenvel.
1: Oh,
2: dat is mooi.
1: Dat is heel mooi.
0: Dat is ook mooi.
2: Op een goede manier? Of?
0: Nou ja, ik ga er vanuit van wel.
2: Ja.
1: Kippenvel. Oh, bah.
2: Ja, bah, zet het uit.
1: Mezelf.
0: Bij ons, Sharon Zwaar, drummer van Rondé. En Ricky Borgel natuurlijk, de zangeres. We hebben het ook over het live optreden. Wat jullie natuurlijk het liefste doen. En wat er dan op het podium gebeurt. Hebben jullie echt weer een nieuwe show klaar voor die clubtour? Of is het gewoon spelen? En...
1: Nou, we gaan hem nu bouwen. Dus,
2: ja, nu.
1: Ja, nu. Ja, nu. Nu, okay. Vandaag. Nee, maar ja. wel, volgens mij, wanneer beginnen we? Volgende week?
2: Ja, volgende week hebben we de eerste meeting eigenlijk over hoe we het allemaal voor ons zien en zo. Nou, hebben we wel eigenlijk een vrij nieuwe show al liggen van de AFAS van de afgelopen keer. Dat we daar hebben gespeeld. En die show hebben we alleen maar daar gespeeld. Dus die gaan we mooi bijschaven en nog wat nieuw werk.
0: Dat is nog niet zo lang geleden, want eind februari stonden jullie in de AFAS Live in Amsterdam. Dus ja,
2: klopt.
0: Je zou... Maar goed, het is wel leuk voor de mensen die daar waren... dat ze dan in oktober weer iets nieuws krijgen.
1: Ja, en we zitten ook de hele tijd in de studio. Dus dit jaar is een beetje een soort van studiojaar eigenlijk. Dus we zijn ook allemaal nieuwe dingen aan het maken. En we gaan ook zeker wel wat nieuw materiaal spelen tijdens de tour.
0: Ah, dan wordt het dus een soort primeur wordt dat ook voor het publiek.
1: Ja, zeker weten.
0: Ah, wat leuk. Donderdag 8 oktober begint hij in Hedelswolle. Vrijdag 9 oktober meteen in Paradiso in Amsterdam. Door een Roosje Nijmegen. Echt een mooie zaal komen jullie ook.
1: Ja,
0: vanuit Eindhoven, Oosterpoort, Groningen. De kaartverkoop is inmiddels begonnen, neem ik aan.
1: Ja, op www.rondeofficial.com/tour. Hou je kaartjes, warme broodjes, let's go!
0: Ricky, kun je dat nog één keer zeggen? Dat ging wel heel snel. Je zit op Radio 5, hè?
1: Oké. Lieve mensen. De mensen die nu luisteren zijn de allerleukste... en die willen we heel graag hebben bij onze najaarstour. Ga alsjeblieft naar www.rondeofficial.com/tour... en haal je kaartjes. Warme broodjes!
0: Mooi, Ricky, mooi. Hier is Louis Armstrong.

0: Blijf mooi toch, Louis Armstrong. What a wonderful world. Ja, boem, dan komen we weer in de werkelijkheid natuurlijk met het nieuws van vandaag. Hier is Ewout, goedemiddag.
1: Niks aan te doen, goedemiddag. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. Daarmee is er een verhoogd risico op nieuwe bosbranden. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet verder uitgebreid. En ook in Spanje zijn de branden nog niet onder controle. Het zuiden van Spanje is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel daarvan was ingestort. Daar zijn ook doden gevallen. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen. Er is ook brand uitgebroken. De afgelopen nacht heeft de Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Volgens de burgemeester werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Dan voetbal. Zinedine Zidane volgt bij het Franse nationale voetbalteam Didier Deschamps op. En dat is geen verrassing, zegt verslaggever Ragnar Niemeyer. Want er was maar één kandidaat.
2: Dat was Zinedine Zidane, die pas zijn tweede baan als trainer aannam nadat hij eerder werkzaam was voor Real Madrid. 3 keer won hij daar de Champions League en 2 keer het kampioenschap van Spanje. Frankrijk uiteindelijk 4e op het afgelopen wereldkampioenschap en dat viel met alle kwaliteit op het veld natuurlijk tegen. Er valt voor Zinedine Zidane, die een droom ziet uitkomen naar eigen zeggen, heel veel te winnen op het EK in Engeland over 2 jaar.
1: Zidane heeft een contract tot 2030 bij de Franse ploeg. En normaal gesproken is hij dus ook de bondscoach tijdens het WK in Spanje, Portugal en Marokko. Het weer, veel zon, weinig wind en warm op het strand zo'n 25 graden tot plaatselijk 30 in Brabant en Limburg. Morgen kan het op sommige plekken 35 graden worden, maar vanaf donderdag geleidelijk weer koeler.
0: Dankjewel Ewout. En hoe smaakt het, jongens?

0: Maneater van Daryl Hall en John Oates. En laat dat nou de inspiratie zijn voor het liedje dat we zo meteen gaan laten horen. De nieuwe van Rondé. Daar gaan we het zo over hebben.
1: De beleggingstips.
0: We zijn ook nog bezig met de beleggingstips natuurlijk. Het beleggen op je broodje of de dressing over je salade. En dan muzikaal. We zoeken vandaag liedjes die uit Zweden komen. En dat heeft te maken met het feit dat 83 jaar geleden is dat IKEA werd opgericht. Werd gedaan door een Zweed. Hij was toen 17 jaar oud. Hij pakte de eerste letters van vier namen. Ingvat Kamrat, Elmtariat, Agnuniriat.
2: Ja, mooi.
0: Mooi, hè?
2: Zou het je niet nadoen.
0: Nee, Sharon. Maar jij kan alweer heel goed drummen.
2: Dankjewel.
0: Ja. En daar maakt hij dus IKEA van. Inmiddels zijn er 504 winkels in 63 landen. In Duitsland zijn de meeste vestigingen te vinden. We zoeken liedjes die uit Zweden komen. En deze kwam natuurlijk binnen. Als je er ook eentje weet en denkt van ik weet nog wel veel betere muziek uit Zweden dan ABBA, dan kun je ons dat laten weten. Via de NPO Luisterapp, dan ben je het snelst in de studio met je suggestie. Nog even een applausje voor Rondé.
2: Nou ja.
0: Een deeltje van Rondé, want er zijn ook nog drie andere leden. Armel, Cas en Teun, die natuurlijk ook met de band op het podium staan. Maar Ricky Borgelt en Sharon Zager zijn hier bij ons. En jullie gaan me iets meer vertellen over het feit dat jullie Daryl Hall en John Oates hebben misbruikt.
3: Dat vind ik wel heel heftig om te zeggen.
0: Wat heb je ervan gejat?
3: Het is, we hebben er zeker niks van gejat. Oh. Maar ik geloof wel dat je altijd geïnspireerd kan worden als mens. En waar we het net over hadden, dat we soms helemaal blanco de studio ingaan en dan elkaar gaan inspireren en eigenlijk een beetje live jammen. Zo heb ik soms ook gewoon een idee. En ik ben helemaal gek van het nummer Man Eater. En ik vond vooral eigenlijk het hele verhaal aan zich heel tof. Een soort van femme fatale, een ongrijpbare vrouw die mannen eigenlijk het gevoel geeft dat ze heel sterfelijk zijn. Vooral als ze denken dat ze dat niet zijn. En toen dacht ik, ja, dat vind ik een leuke inspiratiebron voor een nummer. En daar is Oh My God uitgerold.
0: Ja, want daar is het dus uit ontstaan eigenlijk.
3: Mm-hmm.
0: Wat vond de rest van de band meteen van deze gedachte toen jij daarmee binnenkwam in de studio?
3: Nou, dat weet ik niet zo goed. Volgens mij vonden ze het vooral gewoon vet. Ja, kijk Sharon even aan.
2: Nou, kijk, op dat moment in het creatieproces probeer
3: was het gewoon met Sasha.
2: Je gewoon, ja... alles te laten gaan en niet een soort van je mening te geven, te veel. Omdat, ja, Ricky die zit dan helemaal in de flow. En daar probeer je dan gewoon heel voorzichtig.
0: Dan moet je het even laten gaan, hè?
2: Ja, dan moet je dat echt gewoon laten gaan.
0: Ja, dat leert
2: en dan heb je eigenlijk pas na een paar uur dat je een beetje met je hoofd gaat. Dat je hoofd gaat werken en dat je denkt, ah, wat zijn we nou eigenlijk aan het maken? En dus dan komt je gevoel iets meer op de achtergrond. En dan besef je pas wat er eigenlijk gebeurt. En dan schrik je daar wel van. Nee, dan is dat gewoon... Ik vind het een heel vet concept. Want ik ken eigenlijk niet echt liedjes die datzelfde aanraken, dat gevoel. En ik vind het tof. Ook de slagzin met Oh My God. En
0: ja, het is een heel geslaagde nieuwe single geworden. En het belooft veel voor het nieuwe werk dat eraan komt. Hoe ver zijn jullie ermee? Want behalve dat jullie het vanaf oktober live gaan spelen, neem ik aan dat het dan vlak daarna of kort daarvoor uitkomt? Of hoe werkt dat?
3: Ja, daar kunnen we geen uitspraak over doen.
0: Nou, ja,
3: maar we zijn best wel ver. We zijn echt heel goed op weg. Ik denk dat we echt wel een hele mooie weg hebben ingeslagen met z'n allen. En wij vinden het een beetje een vernieuwend geluid op het bekende rondé-geluid wat we nu in de 12 jaar hebben gebouwd.
0: Ja, jullie hebben echt je eigen sound.
3: Ja, maar het is ik vind alle werkers zijn een beetje anders van elkaar. Maar wel, het klinkt allemaal net even weer volwassener. Net even iets meer introspectie, denk ik.
0: Ja.
3: Ja.
0: En hoe zit het met het duet met Pommelien Thijs? Hoe ver ben je daarmee, Ricky?
3: Dat zou heel leuk zijn. Ja, I would love.
0: Ik hoorde dat ergens namelijk, dat jij in Nederlands wilde zingen met Pommelien Thijs.
3: Ik wil alles zingen met Pommelien Thijs, denk ik. Dus als Pommelien zegt van ik zing Nederlands en jij, want ik kan ook Italiaans. Jij Italiaans, dan zeg je ja, let's go.
2: Elke
3: dus,
2: taal.
3: Ja. Ja,
0: heb je haar show gezien ook in Nederland?
3: Ik ben er niet geweest. Tenminste, heb je het over die 5 shows die ze toen heeft gedaan? Ik heb alleen de beelden online gezien. Ik ben er zelf niet geweest, maar ja, waanzinnig. Ja, ik vind haar echt een pop-madame, zoals ze wel zeggen in België. Dus zij is wel echt de queen of pop daar. En Ja, ook wel een queen voor mij. Ik vind haar echt waanzinnig. Ja.
0: Leuk dat je dat dan ook gewoon eerlijk uitspreekt. Zo. En ook gewoon zegt van nou, laten we een duetje maken.
3: Ja, let's go. Pom, ja. Pommy, bel mij.
0: Ik hoor misschien, ja, misschien kun je er voor de clubtour een keertje vragen.
3: Ja, ja, zou heel leuk zijn.
0: Special guest.
2: Heel leuk.
3: Ja, als ze tijd heeft, ze is super druk. Dus,
0: ja, jullie ook natuurlijk.
3: Ja, ik wij
0: vond,
3: ook.
0: Vond leuk dat jullie even langskwamen weer.
3: Heel gezellig.
0: Ik ga Oh My God draaien. En zodra er nieuw werk is, laat ik contact houden. Want wat zei je ook weer, Sharon, er moet meer...
2: Meer rondé op Radio 5.
0: Op 2 ook trouwens.
3: Meer rondé op 2 en op 5. En
0: hey, maak je een leuke dag van. Leuk dat jullie waren.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel. Dit is Oh My God.

0: Marlies van Gaal en alle andere luisteraars. En deze is het geworden, inderdaad, Cornelis Vreeswijk. Tot morgen.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

handen om. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem gade door de ruit.

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non.

0: Name Max.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
0: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
0: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
0: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
0: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
2: Ster. Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Europa is van Picasso. India is van mij.
13: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Hele goede middag. Het open huis is weer open voor iedereen. En na het nieuws van 2 uur met Ewout de Jong.
18: Goedemiddag. Bij de aardbeving in het zuiden van Japan is een nog onbekend aantal mensen om het leven gekomen. Op sommige plekken is de stroom uitgevallen, er is brand uitgebroken. En er is natuurlijk veel schade, zegt correspondent Anoma van der Veren.
19: Dus bovenop de tienduizenden huishoudens die op dit moment zonder stroom zitten, zijn een aantal snelwegen en bruggen opgebroken. Alle treinen in de regio zijn stilgelegd. Ook na een ontsporing op het spoor bij Kumamoto, die zuidelijke stad. Maar ja, we zullen de komende uren meer van dit soort meldingen krijgen. Maar we hebben nog geen volledig plaatje.
18: Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Het slachtoffer was een man van 35 in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Kwetsbare mensen worden geadviseerd om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Volgens het Longfonds is de lucht zeer slecht.
20: Als eerste de hele penetrante geur, of wat je als deeltjes misschien, als roet of asdeeltjes op de grond ziet vallen. Maar eigenlijk het meest gevaarlijke zit hem in de hele kleine deeltjes, bijna onzichtbaar voor het oog, die je heel diep inademt. Dan heb ik het bijvoorbeeld over fijnstof dat vrijkomt bij dit soort branden, überhaupt bij verbranding. Dat zijn zulke kleine deeltjes. En die kunnen heel diep in je longen en in je longblaasjes terechtkomen.
18: En een automobilist heeft bij de rechter met succes een verkeersboete van €439 aangevochten. Volgens Omroep Zilt hadden agenten hem bekeurd omdat ze dachten dat hij een mobieltje vasthield. Maar de automobilist zegt dat hij geen telefoon bij zich had en koekjes aan het eten was. De rechter vernietigt de boete omdat niet kan worden bewezen dat hij een telefoon vasthield. Het weer, veel zon, weinig wind en warm op het strand zo'n 25 graden... tot plaatselijk 30 graden in Brabant en Limburg. Morgen kan het op sommige plaatsen 35 graden worden... maar vanaf donderdag geleidelijk weer koeler.
21: Dankjewel Ewout en tot 3 uur.
18: Tot 3 uur.
22: Open huis, Gerja Wolf.

0: hier is Gerja Wolf.
1: Ja, die mooiste verhalen en die beste evergreens. Nou, die evergreens, dat komt wel goed. Maar die mooiste verhalen, daar heb ik jou toch echt mee nodig. Wat is jouw mooiste verhaal? Ik ben er vanmiddag ook weer net als altijd naar op zoek. Fijn dat je luistert en welkom bij dit open huis. Martien appt, hij zegt, ik heb de ramen en de deuren weer dicht gedaan. Nou, ik heb ze net even weer allemaal opengezet. Dan waait het lekker een beetje door hier in huis. Hé, en die mooiste verhalen, dat is natuurlijk...
0: jouw sleutelwoord.
1: Precies, het idee is simpel, je kent het, hè. Vat je dag samen in één woord. Wat is vandaag voor dag voor jou? Heb je bijzondere plannen? Heb je al iets grappigs meegemaakt? Is het een hele normale dag? Dat is natuurlijk ook helemaal prima. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Vat jouw dag samen in één woord en app dat woord naar de NPO Luister-app. De digitale brievenbus van het Open Huis. En ik zal zelf beginnen. Mijn sleutelwoord vandaag is het woord beschikbaar. Jawel, beschikbaar. En dat komt zo. Ik woon in een straat met jonge gezinnen, oudere mensen, weduwe, wedenaar, van alles door elkaar. En ik ben dan misschien wel sociaal en aardig, maar ik kan ook heel egocentrisch zijn en mezelf opsluiten in huis. De deur dichtgooien en denken, mij even niet bellen. En toen dacht ik van, nou, laat ik nou gewoon vandaag eens beschikbaar zijn. Voor mijn huis op het bankje gaan zitten wat we daar hebben staan. En dan zie je zo dat er iemand langs komt lopen en die gaat even een praatje maken van een minuut of vijf. En het is iemand die ik anders nooit spreek. En ik dacht, hoe makkelijk is dit? Gewoon beschikbaar zijn voor als zich iets aandient. Dus dat is mijn sleutelwoord voor vandaag. En laat mij maar weten, wat is jouw sleutelwoord? Stuur me maar even een appje naar de NPO Luister-app.

lukt me niet hoor. Sorry mensen. Ik kan hier niet stil op blijven staan. Ik vind het zo lekker. Bob Marley schreef het eigenlijk voor Johnny Nash in 1967. Maar zijn eigen versie die werd pas echt legendarisch. In deze live uitvoering bijvoorbeeld. En ik hoor precies waarom. Het krijgt die lekkere, losse, zwoele vibe. Die elke zaal en mij ook hier in de studio lekker in beweging brengt. En daarvoor het nummer Duel, Eye to Eye van Propaganda. En de zangeres Claudia Brückens, zij zingt hier zo strak. Echt waar, dit is echt waar. Dat het nummer jarenlang werd gebruikt om hi-fi sets te testen. Echt waar. En huigt die app naar de NPO Luister-app. Hij zegt, Propaganda, yes, echt een band die ik te weinig hoor op de radio. Nou, blij dat we hier van dienst konden zijn, Huig. Ze zijn jarig, ze bestaan 40 jaar. In het najaar komt er een clubtour.

Lois Lane hoor je en Takes a Million. Ze zijn jarig, ik zei het al, ze bestaan 40 jaar dit jaar. En vanaf 2 oktober gaan ze op clubtour door heel Nederland. En dat houden ze helemaal vol tot en met 8 januari. Dan eindigen ze die clubtour in Groningen. En ik ga eens even kijken welke datum ik ga, want ik vind het heerlijke muziek. Even over het sleutelwoord. De mijne was beschikbaar, maar Paul zegt, mijn sleutelwoord is zonnig. Omdat ik heerlijk op mijn balkon zit in de zon en daar word ik vrolijk van. Vanmorgen heb ik bezoek gehad van een van mijn kinderen, dat was heel gezellig. Het is dus vandaag een goede dag, zegt Paul. En Engelien, zij is ook dankbaar. Ze zegt, dat is mijn sleutelwoord, dankbaar. Omdat we net een fantastisch weekend in Drenthe hebben gehad met 19 personen. Gezellig weg met al de kinderen, kleinkinderen en de aanhang. En het was zo gezellig en we hebben zoveel plezier gehad. Daarom ben ik heel dankbaar. En Henk's sleutelwoord is elektriciteit. Hij zegt, ik ben bezig in mijn nieuwe bedrijfshal met het aanleggen van elektriciteit. Die hal, die moet klaar, want ik stop met mijn oude bedrijf. En dus zit er een beetje vaart achter. Nou, mooie sleutelwoorden. Ik ben benieuwd, wat is jouw sleutelwoord? Deel hem maar via de NPO Luister-app.

0: Hoewel het nummer al in 68 uitkomt, werd het pas echt een hit in Europa eind jaren 80. En dat was dan weer dankzij een commercial. En Jackie Wilson zelf, die werd niet voor niks Mr. Excitement genoemd. Zijn energie, die spat nu nog uit je speakers.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Ja, Henk die komt nog met een mooi sleutelwoord. Hij zegt zomerzon vanwege de prachtige zonnige weer van vandaag. Dan is dat mijn sleutelwoord. En John's sleutelwoord, ja, dat kreeg ik meteen weer het water van in mijn mond lopen. Hij zegt haché. En ik ben gek op haché. Heb je echt heel lang lol van, dankzij al die uien. Maar het is echt een winterkost. Maar jij maakt dus nu al haché, John. Misschien als je een goed recept hebt, laat het me maar eens even weten via de app. En dan heb ik Lammy aan de telefoon. Goedemiddag, Lammy.
2: Ja, dag. Goedemiddag.
0: En jij hebt ook een heel leuk sleutelwoord, namelijk het woord oefenen. Vertel, ja, wat ben je aan het oefenen en waarom?
2: Ik ben met mijn muziekinstrument weer een beetje begonnen te oefenen. Ik speel in een fanfare. En over 3 weken beginnen de repetities weer. Ah. En je mond moet weer gaan wennen. Dat heeft een heel mooi woord, dat is de embouchure.
0: Ja.
2: En je moet weer gaan wennen aan het muziekinstrument. Je moet weer een zuivere toon kunnen krijgen. Dus,
0: Oh joh, dus je bent nu alweer begonnen, omdat je over 3 weken ga je weer met de fanfare oefenen elke week.
2: Ja.
0: Hey, en dan weet ik bijvoorbeeld wel gitaar spelen. Als je dat dan een tijd niet gedaan hebt en je begint weer, dan krijg je dat eelt op je vingertoppen. Hoe werkt dat met jou, met je lippenspanning en zo? Voel je dat dan ook als je dat weer regelmatig gaat doen?
2: Nee, dat valt wel mee eigenlijk. Ja. Wow. Behalve als ik heel hoge noten moet doen. Als ik een F of een G, dan moet je eigenlijk een E blazen.
0: En zo.
2: Dat is lastig.
0: Maar je bent er dus pas op latere leeftijd mee begonnen, begrijp ik.
2: Ja, ik was 67.
0: Wauw. Ja, en hoe kwam je er zo bij?
2: Nou, ik heb meer dan 50 jaar gezongen in een zangvereniging.
0: Ah.
2: En op een gegeven moment, ik wilde altijd graag muziek maken. Maar ja, dat kwam niet van druk gezin, boerderij, 4 kinderen. Nou, je hebt ze, oké. Dus op een gegeven moment kwam Excelsior, het Uitgrijpskerk, die kwam met: heb je altijd al willen spelen of heb je vroeger ooit gespeeld?
0: Oh, ja.
2: Dit is je kant. Ik denk, mooi, nou pak ik hem ook.
0: Nou, wat geweldig. En kon je toen zelf voor de bugel kiezen? Of was dat gewoon iets wat nodig was? Oké.
2: Nee, ik kon gewoon kiezen, want we zijn met een nieuw orkestje begonnen.
0: Ja.
2: En in het begin, joh, je krijgt er geen noot uit.
0: Nee,
2: helemaal niks.
0: Hartstikke moeilijk, heel anders dan zingen.
2: Ja, je krijgt op een gegeven moment toch wat in de gaten. En dan speel ik ook de tweede stem. Dus dan is mooi mijn afgetijdje.
0: Ja, en ik vind het mooie van de bugel is dat het is net iets warmer. Het is net een slagje groter dan die trompet. Die is vaak wat harder en wat scheller. En de bugel is net wat ronder en wat warmer.
2: Hey, en nou,
0: even één ding, Lammy. Mijn man heeft dat ook jarenlang gespeeld. En altijd als hij oefende, daarna wilde ik hem heel graag zoenen, want dan heb je een heerlijke, doorbloede, warme lippen. Is dat bij jou ook zo, of niet?
2: Daar laat ik me verder niet over.
0: Wat jammer nou. Hé, nou. Hey, maar ik wens jou heel veel plezier met het oefenen.
2: Ja, dank je.
0: Doe je het als niemand thuis is, of doe je het gewoon dwars door alles en iedereen heen?
2: Nee, ik doe het vooral als niemand thuis is. Oh, ja. Er is namelijk geen klap aan om naar te luisteren.
0: Nee? Oh, ik vind alle muziek die live wordt gemaakt heerlijk om naar te luisteren.
2: Ja, ik ook. Maar als je stomme chromatische toonladders moet leren spelen, nou, daar is geen klap aan.
0: Nou, oké. Dan wacht jij tot iedereen weg is en dan pak jij de bugel erbij en dan ga je eens heerlijk spelen. Ik wens je heel veel plezier erbij. Dank voor je verhaal en gewoon een hele fijne dag, Lammy.
2: Hey, dankjewel, Gerda.
0: Oké, tot horens.
2: Joehoe,
0: dag hoor.
2: Tot horens. Joehoe, doei.

je mobiele telefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Santa Barbara en Charlie. Het komt in 1973, een lekker zomerse oorworm uit het jaar. En daarvoor Wet Wet Wet en Love Is All Around. En die ballad die ontstond in 1994. En daar stond hij maar liefst 15 weken op nummer 1. En dat kwam natuurlijk dankzij die film. En die film heb ik, ik weet niet hoe vaak gezien. Four Weddings and a Funeral. Heerlijke film. Even kijken, dat ga ik niet doen. Ik ga deze doen. Ja, want ken je dit prachtige nummer? Het is Petula Clark, Downtown. Zij was als kindsterretje begon ze al te zingen in Engeland. En tijdens de oorlog zong zij voor de troepen in Engeland. En toen groeide ze uit tot een internationale ster.
1: Well, I started singing when I was about 5 or 6. Like a lot of kids, you know, I like to sing. My father heard me singing around the house. He thought, well, I have a child who's obviously talented, so I'm going to encourage her. Then I sang for the first time on the radio during the war for the troops. And that made me a kind of star. There was Vera Lynn. She represented the wives and sweethearts. I represented the children.
0: Ja, Vera Lynn. Zij zong dus voor de, ja, zij stond voor de vrouwen en voor de volwassenen. Petula Clark zong voor de kinderen. En Petula trouwde met een Fransman en ze ging in Parijs wonen. Ze sprak vloeiend Frans, scoorde hits in meerdere talen en stond in de jaren 60 aan de top van de wereld. En toen kwam daar ineens het nummer Downtown. Petula hoorde het nummer en ze was er meteen helemaal weg van. Een liedje over troost zoeken in de stad, omdat we allemaal wel eens iets nodig hebben om ons op te beuren. Maar ja, toen werd het 11 september 2001. Iedereen herinnert zich nog wel die aanslag op de Twin Towers in downtown New York. Wat deed dat met het nummer?
1: After September the 11th, it's become even more special to them in New York in particular, because the two towers, of course, were downtown.
0: Ja, na 11 september werd het nummer dus alleen nog maar specialer. Ga er maar eens even lekker voor zitten, dus, en laat je meenemen naar downtown.

0: The Ivy League en Tossing and Turning. Niet te verwarren met die Amerikaanse hit met diezelfde titel. Maar deze Engelse versie heeft een hele eigen sound. En ze stonden bekend om die loopzuivere harmonieën. Maar dat kon je goed horen. En daarvoor Waiting for a Girl Like You van Foreigner. En die kwam uit de zomer waar we het gisteren over hadden, 1982. Straks na drieën hoor je over welke zomer we het vandaag gaan hebben. En zometeen is die ook weer voor jou de derde na drie. Wat mag ik voor je draaien als derde plaat na drie uur? Ik begin zo met de Evergreens van de Little River Band en van Boudewijn de Groot. Maar daarna heb jij het voor te zeggen. En in deze tijd, deze vakantietijd, dacht ik, het lijkt wel of iedereen weg is. In het buitenland zit en geniet van die vrije weken. Maar het kan natuurlijk heel goed dat je ook gewoon aan het werk bent, want het gaat ook door. Wat kan ik van jou draaien als extra arbeidsvitamine als derde na drie uur? Dat mag je me ook appen, net als alle andere dingen. Naar die NPO Luister-app, de titel en de artiest.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already

0: boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Ja, ik ben dus op zoek naar een mooie plaat als derde na drie. Maar eerst het nieuws van 3 uur met Ewout Jong.
4: Ja, goedemiddag. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht een van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zogeheten zwangerschapsontkenning. Dat is een psychische aandoening waarbij een vrouw zich totaal niet bewust is dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. De zaak tegen 2 verdachten die een man in een rolstoel in brand staken is vandaag begonnen. De man werd overgoten met spiritus en uiteindelijk de omstanders gered. Maar hij liep wel ernstige brandwonden op, zegt verslaggever Roel Pauw.
5: Over 20% van zijn lichaam heeft hij 30 graads brandwonden opgelopen. In eerste instantie was er ook sprake van levensgevaar. Hij is overgebracht naar een brandwondencentrum in Rotterdam. Daar is hij verzorgd.
4: De inhoudelijke behandeling van de zaak is waarschijnlijk volgend jaar. En daarvoor worden de mannen nog psychologisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De politie in Noord-Holland is erin geslaagd de identiteit te achterhalen van 2 mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 27 uit Afghanistan. De politie dacht al dat het vluchtelingen waren die de oversteek naar Groot-Brittannië hadden proberen te maken. Hulpverleners van het Rode Kruis speelden een belangrijke rol bij de zoektocht, zegt een verslaggever van NH Nieuws.
6: Uiteindelijk hebben mensen van het Rode Kruis in Afghanistan familieleden opgespoord van deze 2 vermiste Afghaanse mannen. Hebben DNA-materiaal verzameld, dat allemaal verzegeld en veilig opgestuurd naar Nederland. Nou, daar ging natuurlijk weer maanden overheen. En uiteindelijk heeft dat dus geresulteerd in een match.
4: En de resten van de 2 mannen zijn begraven op Texel. En de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten tussen Sydney en Londen, zonder tussenstops. En nu is de langste verbinding die tussen Singapore en New York. En daar doe je 19 uur over. Het weer, veel zon, weinig wind en warm. Op het strand is het zo'n 25 graden en plaatselijk 30 in Brabant en Limburg. Morgen kan het op sommige plekken 35 graden worden. En vanaf donderdag geleidelijk wat koeler.
3: 19 uur. Ik ben blij dat ik jou over 1 uurtje alweer zie.
4: Ja, goed.
3: Tot zometeen, Ewout. Ja. Dankjewel.
2: Open huis. Gerja Wolf.

comeback-hit van de Australische band in 1975. En meteen een visitekaartje voor een kenmerkende harmonie ook weer. Want probeer hier maar eens lekker tegen in te zingen. Een tweede stem, derde stem zit er ook nog wel in. En het oorspronkelijke nummer duurt 8 minuten, hè? Nou ja, we hadden hier de versie van 4 minuten 13. Voor mij, ik ga een keer in de avond, beloof ik bij deze, die van 8 minuten draaien.

0: Dat is het zeker. En ik was op zoek in Zeikind vorige uren naar het derde nummer na drie. En ik heb Gabrielle aan de telefoon. Goedemiddag, Gabrielle.
1: Hey, dag Gea. Goedemiddag.
0: We zagen jouw appje binnenkomen en ik dacht van nou, daar gaan we eens eventjes, daar wil ik even wat meer van weten. Want
1: nou,
0: jij bent kunst aan het maken.
1: Vraag maar.
0: Ja, je zegt, ik ben lekker kunst aan het maken. Zeg je, vertel eens, wat ben je aan het maken?
1: Ja, kunst. Maar ja, als je wil vragen...
0: Schilderen, van, ja, naaien, borduren...
1: Oh ja, op die manier. Nou, ik maak collage art kunst.
0: Ja.
1: Dus dat is met afbeeldingen. En die maak ik dan helemaal mijn eigen van.
0: Mm-hmm.
1: En die ga ik dan weer in harmonie brengen op een leeg vel papier. En die ga ik helemaal met elkaar verbinden. En dat doe ik tegenwoordig ook met een beetje bedesselsteentjes erbij. Dat zijn van die kleine diamantensteentjes.
0: Ja.
1: En dan maak ik gewoon creëer ik eigenlijk, schiet ik zelf wel iets moois.
0: Ja, en is het kleurrijk? Kan ik me dat voorstellen?
1: Ja, je moet wel een zonnebril op.
0: Het schittert je tegemoet, zeg maar. Hey, en wat doe je? Hou je het zelf? Of geef je het weg? Of verkoop je het?
1: Ik heb één keer als een keer iets verkocht.
0: Ja.
1: Maar weet je, dat zet ook geen zoden aan de dijk. Hè. Dan moet je natuurlijk jezelf ook helemaal op de kaart zetten.
0: Nee.
1: Wat ik leuk vind, is dat ik artworks weggeef.
0: Ja.
1: Aan mensen waarvan ik denk, die zouden wel een troost... om te troosten als ze iemand verloren hebben.
0: Ja.
1: Vooral om een hart onder de riem te steken.
0: Nou,
1: en dat vind ik gewoon leuk om te doen.
0: En dan, die heb je dan... in je hoofd als

0: gewoon de riem te steken.
1: Nou,
0: en dat vind ik gewoon leuk om te doen.
1: En dan, die heb je dan ook in je hoofd als je iets maakt. En als het klaar is, dan denk je, nou, dan ga ik het brengen, dan ga ik het aan ze geven. En dan krijg je toch bij de ander even weer die glimlach om de lippen. Kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, het geeft toch een glimlach. Maar dan moet ik wel van tevoren wel eventjes een beetje van, vinden ze mijn werk wel mooi? Want het is zo aanwezig.
1: Precies,
0: niet iedereen heeft het natuurlijk zijn smaak. Hè?
1: Dat je niet gaat brengen dat ze zeggen, nou neem maar weer mee. Want het,
0: Nou, dat vind ik op zich nog niet erg. Maar sommige mensen durven ook natuurlijk geen te zeggen van dat ze het niet mooi vinden. En als het gaat over kunst. Ja, weet je, we hebben allemaal verschillende smaken. Gelukkig maar. Ja. Want ik vind ook niet alles mooi.
1: Hey, en welk nummer zou je daarbij willen horen als je die kunst aan het maken bent?
0: Omdat ik het met hart en ziel aan werk, dacht ik van het lied van More Than Talking, Your Arm, My Heart and Soul. Dat vind ik zo'n lekker nummer.
1: Okay. Nou, ik heb
0: past ook wel een beetje bij de zomer, toch?
1: Zeker, ja, dat is een heerlijke jaren 80 plaat. Ik ga hem voor je draaien, ik heb hem gevonden. Dus hij staat klaar. En nou, hier is hij al.
0: Ja, dankjewel.
1: Lekker. En
0: jij ook.
1: Ga lekker aan de gang en ik ben benieuwd. Misschien even een keer een fotootje appen naar de NPO Luister.
0: Ik zal het straks even appen.
1: Oké, is goed, hou ik je aan.
0: Oké.
1: Fijne dag. Doei.
0: Dank je, doei.

Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: Patti Smith Group en Because the Night. En die iconische track uit 78, die werd medegeschreven door niemand minder dan Bruce Springsteen. En hij gaf het nummer uiteindelijk aan Patti Smith toen hij het zelf niet afmaakte. En het resultaat is die geweldige mix van poëzie en van rock. En meteen de grootste hit voor Patti Smith. En daarvoor hoorde je The Beach Boys, Then I Kissed Her en daarvoor Modern Talking. En dat deden we naar aanleiding van het verhaal van Gabrielle. Want zij maakt kunst met hart en ziel en ze heeft net een foto geappt. En het ziet er prachtig uit, Gabrielle. Dank voor je foto.
1: De zomer van...
0: Ja, we gaan vandaag natuurlijk ook weer terug naar de zomer van. En vandaag is dat de zomer van...
2: 2002.
0: Juist, de zomer van 2002. Wat deed jij in die zomer? Ging je op vakantie? Werd je verliefd? Je eerste vakantiebaantje misschien wel? Trouwde je die zomer? Werd je voor het eerst vader, moeder, opa of oma? Kom maar door met die mooie verhalen over de zomer van 2002. Zelf verhuisde ik na 8 jaar in het buitenland hebben gewoond terug naar Nederland in 2002. We vertrokken uit Nederland met z'n drietjes en we kwamen met z'n vieren terug. En die zomer van 2002 zaten we in een staakcaravan op een camping, omdat we nog even moesten wachten op de sleutel van ons huis wat we net gekocht hadden. Het was best weer even wennen in Nederland en tegelijkertijd voelde het heel vertrouwd. Opa en oma in de buurt en dat was natuurlijk voor de kleinkinderen hartstikke fijn. Dat was mijn zomer. Maar hoe zag jouw zomer van 2002 eruit? Ik ben er benieuwd naar, dus laat het me even weten via de NPO Luister-app. Wat deed jij in de zomer van 2002?
3: Hi there, this is Cliff Richard, and just to tell you that you are listening to Radio 5.

Taylor Swift en de soundtrack van Toy Story 5. En ben jij een Swiftie, Siem, of niet? Even heel snel. Ja, je bent een Swiftie. Weet je wat er iemand is die een fan is van Cliff Richard? Is een cliffhanger. Zit je er klaar voor? 8,5 minuut. Meatloaf. Hier is die Paradise by the Dashboard Light.

0: Een episch rockverhaal uit de jaren 70. 8,5 minuten. En die laatste halve minuut, dat hoor je dan. Wat is mooi, die recap die ze steeds doen samen. Meer een mini-musical dan een gewoon nummer. In elk geval legendarisch.
1: De zomer van.
0: De zomer van 2002, zegt Barbara op de NPO Luister. Wij waren in elk geval hartstikke blut van ons trouwfeest. En we hadden onze eerste puppy en die waren we aan het trainen in de zomer van 2002. Ja, en wat voor jaar was het? Het was warm en nat. Dat was de zomer van 2002 als je het hebt over het weer. Vooral in augustus, toen regende het heel veel en dat zorgde in Midden-Europa voor veel problemen. En ook in Nederland was er van alles aan de hand, niet alleen qua weer. Het was namelijk ook best onstuimig in de Haagse politiek. Na de moord op Pim Fortuyn haalde zijn partij, de LPF, bij de verkiezingen 26 kamerzetels. En zo kwamen ze ineens aan de onderhandeltafel. En het resultaat van die onderhandelingen?
2: Cordes-scène met koningin en fotografen, stralende premier, die in het buitenland nog altijd als de Nederlandse Harry Potter wordt gepresenteerd. Wisseling van de wacht in het torentje. Applaus voor de scheidende minister-president Wim Kok, die meedeelt zijn pak te zullen verruilen voor een spijkerbroek. Kortom, Nederland wordt sinds het begin van de middag geregeerd door een nieuw kabinet, centrumrechts, met een premier van CDA-huizen. Terug in het torentje na 2 paarse regeerperioden lang tot de oppositiebanken te zijn veroordeeld. Balkenende en zijn ministers moeten nu de hooggespannen verwachtingen zien waar te maken.
0: Ja, nou, dat lukte helaas niet helemaal. Al na 87 dagen kwam Balkenende 1 ten val. En dus kwamen de nieuwe verkiezingen. En dan iets anders dat voor spektakel zorgde in die zomer van 2002. Begin juli verscheen er een nieuwe superheld op het witte doek.
3: This is my gift.
4: Wow.
3: It is my curse.
4: Who are you?
3: Who am I? I'm Spider-Man.
0: Ah, I'm Spider-Man. Niet meer weg te denken in het ondertussen. Het verhaal van Peter Parker die door een spinnenbeet een bijzondere superkrachten krijgt. En natuurlijk was er in de zomer van 2002 ook muziek. Heel veel muziek. Dit stond hoog in de hitlijsten van die zomer.

0: Ja, je hoorde Little Less Conversation, Elvis en JXL. En Just a Little, Liberty X. En Underneath Your Clothes van Shakira.
1: En dit stond in die zomer op nummer 1.
0: Het was de debuutsingle van Tiziano Ferro uit 2002. En meteen een enorme hit in heel Europa. Opvallend, hij nam het nummer op in meerdere talen. Waaronder Spaans en Frans. En daardoor werd hij in één klap internationaal een hit. Hier is hij met Perdono. 2002, Tiziano Ferro.

De soundtrack van de late jaren 60 en onlosmakelijk verbonden met Woodstock. En die kenmerkende fluitpartij die komt lekker van een dwarsfluit. Ik moet in één keer denken aan de luisteraar net die we aan de telefoon hadden met de bugel. Misschien heeft het ook wel eens geprobeerd te spelen. We gaan naar Yves Cassidy, naar People Get Ready. Dat nummer, dat is een nummer wat hoop geeft. En het werd geschreven door Curtis Mayfield voor The Impressions. En het groeide uit tot een van de belangrijkste soulklassiekers ooit. En die trein waarover hij zingt is natuurlijk geen echte trein. Het is een symbool voor hoop, voor geloof en een betere toekomst. En iedereen mag instappen. Er is plaats genoeg. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. En toen Yves Cassidy het nummer opnam, gaf ze het een heel eigen sfeer mee. En haar versie is ontroerend. En daardoor komt die boodschap van hoop misschien nog wel sterker binnen dan in de versie van Curtis Mayfield zelf. Hier is ze, Yves Cassidy.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Pop nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

Queen, and It's a Kind of Magic, maar had je natuurlijk al lang gehoord. Geschreven voor de film Highlander uit 1986. En drummer Roger Taylor, hij schreef het nummer, maar Freddie, ja, die stem die herken je uit duizenden. En dit was hem alweer voor vandaag, het open huis. Zometeen gaan de deuren weer dicht, maar morgen gaan ze gewoon weer opnieuw open. Hebben we ook weer een heerlijke zomer van, weer een sleutelwoord, weer heel veel fijne muziek. Zometeen, na 4 uur, Bert op 5 met Bert Kranenbarg. En ik ben er vanavond om 8 uur weer met de Avond van 5. Dank voor het luisteren, dank voor alle berichtjes, dank voor alle gezelligheid. En ik hoop dat jij er vanavond ook weer bij bent. Ik zou gewoon lekker blijven luisteren naar NPO Radio 5. Nog een hele fijne dag.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. Ster. We zijn er bijna eens terug.
2: Heb je er zin in?
3: Oh, superveel. Heerlijk.
2: Ja. Ja? Ja.
1: Marlijn Weerdenburg volgt het wel en wee van een groep kampeerders tijdens een rondreis door Griekenland.
4: Met prachtige routes, lekker eten, genieten van de zon en uiteraard van elkaar.
1: We zijn er bijna vanavond om 20:30 bij Max op NPO 1.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Download de app of ga naar Golden Easy.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Hallo, goedemiddag, zometeen Bert op 5 bij Caro en Chauvet over de caravan, over de badvrouw van Wijk aan Zee en nog veel en veel meer. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. Ewout de Jong, Ewout, goedemiddag.
2: Goedemiddag Bert. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang na een ongeluk met een auto waarin mogelijk explosieven lagen. De auto werd door de politie achtervolgd. De inzittenden zijn gevlucht en de politie is naar ze op zoek. Ze kwamen tegen een boom terecht. De omgeving is afgezet. De politie heeft een aantal gebouwen ontruimd en ook vliegt er een politiehelikopter boven de wijk. Volgens stadszender AT5 zijn er eenheden van Defensie en van de dienst speciale interventies ingezet. In de Franse kustplaats Lacanau zijn 4000 campinggasten geëvacueerd. De plaats ligt ten noordwesten van de plek waar de bosbranden woeden. Veel mensen die de camping moeten verlaten hebben alle begrip voor dat besluit.
3: Difficult for the people who live here. You know, we go home, we have our home and it's safe. But yeah, it's a holiday. Of course it's sad, but it's also just a holiday.
2: Ja, ik vermoed dat deze gasten uit Nederland kwamen, hoewel ze Engels spraken. Hoe dan ook, in totaal is er in Frankrijk nu 86.000 hectare natuur verbrand. Twee vuilnisophalers zijn vanochtend gewond geraakt. In de buurt van Houten, in Tull en 't Waal, ontplofte een spuitbus met een bijtende stof achter in de vuilniswagen. De vuilnisophalers kregen het over zich heen. Het is volgens de veiligheidsregio nog niet bekend wat het precies was. Volgens RTV Utrecht lijkt het goed te gaan met de vuilnismannen. En het Haags Historisch Museum werkt aan een collectie van deze band.
4: Sabrina, Madonna.
5: Ja, dat is niet waar.
2: Dat komt straks. Ja, nee, het is deze band.
1: Oh ja. Is meer Haags ook dit. Ja.
2: Ja, inderdaad. Dit was een teaser voor over een half uur. Maar daar straks meer over. Eerst Golden Earring dus. Een verzamelaar en een liefhebber schenken onder meer een door George Kooijmans gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, een jack dat B.H. droeg in de clip van Burning Stuntman, en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. De collectie is na de renovatie te zien in het Haags Historisch Museum. Dat is in 2028. Nou, straks meer over wat je net hoorde.
1: Madonna, toch? Of niet?
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Hoorde ik, dacht
2: ja.
1: Ik.
2: Ja, okay. Ja, straks meer.
1: Ja, spannend.
2: Eerst het weer, volop zon en warm, ook vanavond en morgen. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen is de warmste dag van de week met 30 tot plaatselijk 35 graden. Donderdag wordt het met een westenwind nog 25 tot 28 graden. En vrijdag valt er misschien wat regen.
1: Maar Madonna was goed, hè?
2: Ja.
1: Prima. Tot straks.
0: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Wie had Rod Stewart verteld dat ik vandaag in korte broek kwam? Hot Legs! Goedemiddag. In Europa stort de markt in, maar in Nederland houdt vast aan de caravan. Zometeen spreek ik een ras kampeerder op de dag dat we zijn er bijna begint op televisie. De slimste mens ging gisteren over Wie is de Mol, maar helaas heeft dat geen Bert op Vijfje opgeleverd. Nou, misschien heeft de speler van vandaag meer geluk. Zometeen de entreevraag, dat is het begin elke dag weer. En na vijven gaan we door met onze wandeling van Den Helder tot Den Briel. Wijk aan Zee had vroeger een heuse badvrouw. Om 4:15 ga je daar meer over horen, want die badvrouw heeft nu een standbeeld. Met die korte broeken kunnen we zo het water in.

Bluff en Gijke Arnaert uit Vlaanderen. Zoute landen, een hit van toch alweer 8 jaar geleden. Nou, in gedachten zie ik rennende hondjes bij deze muziek. En dan denk je aan de riem, aan de snoepjes, aan het poepzakje. En nu ook een flesje water in het Zwitserse stadje Chiasso namelijk. Moeten hondenbezitters tegenwoordig bepakt en bezakt op pad met hun trouwe viervoeter. Want alleen poep opruimen, dat is niet meer genoeg daar. Ook de plas moet worden nagespoeld. En als je dat niet doet, dan riskeer je een boete van meer dan 100 euro. Dus nou zaten we hier te denken, ja, waar houdt dit op, hè? Moet je dan voortaan ook een bezempje mee om de pootafdrukken weg te vegen? En sloffen voor de hond tegen het gestamp? Oh, misschien dan ook de stofzuiger meteen maar mee in de tas voor de haren? Nou ja, het zijn maar even wat suggesties. Daar kan de Zwitserse regering mooi nog even applausje over doen.

0: Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De best evergreens.
1: Maar nu eerst tot 6 uur, ook in de zomer gewoon iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van 4 tot 6, per top 5.

0: Let It Be Me hoorden we van de Everly Brothers. Komt van Je T'Appartiens van Gilbert Bécaud en Pierre Delanoë. Dit jaar 1960. En Ilse de Lange daarachteraan. Something Good, hartstikke nieuw.
1: Bertel 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Sportkleding wordt duurder, want de EU voert een importheffing in op Chinees nylon dat spotgoedkoop wordt gedumpt op de Europese markt. De voormalige Britse prins Andrew lijkt binnenkort ook een van zijn laatst overgebleven titels te verliezen. Dat is dat van het ereburgerschap in Londen. En dan nieuws over ons eigen huisje op wielen.
2: Ik zie een nieuwsbericht voorbij komen dat in heel Europa de caravans minder populair worden, behalve in Nederland. We zijn echt een caravanland.
3: De verkoop is het afgelopen half jaar met 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar. En 1 op de 20 huishoudens heeft er nu een.
0: Ja, en moet je vergelijken met Italië bijvoorbeeld. Daar is 1 op de 400 huishoudens bezitter van een caravan. Waarom is de caravan in Nederland zo populair? Ga ik vragen aan een vrijwilliger bij de Nederlandse Caravanclub, Mora van der Meer. Dag Mora, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Waar zit jij op dit moment voor de caravan?
4: In Alphen aan de Rijn, op ons NCC Oudshoornterrein.
0: Dat is een camping.
4: Dus dicht bij de stad, maar toch lekker in het groen. Ja, dicht op de camping.
0: Ja, ja. En zit je onder een luifel? Zit je onder de voortent? Zit je onder de blote lucht?
4: Nee, ik zit onder een parasol, want de zon is best fel op het moment.
0: Oké, okay. Dat is buiten. En dan achter jou dus jouw caravan. Hoe ziet jouw caravan eruit?
4: Nou, die heeft een flinke voortent eraan. Die heeft een mooie zithoek, een functionerende keuken, een badkamer met douche en wc en bedden. Dus een klein chaletje op wielen.
0: Ja, ja. En wat maakt een caravan voor jou nou zo speciaal?
4: Het is gezellig. Je hebt altijd het campinggevoel. En waar je ook heen gaat, je hebt gewoon lekker je eigen spullen om je heen.
0: Ja, het campinggevoel. Dan zeggen echte kampeerders zeggen dan, nee, maar een tent, dat is pas kamperen. Dat is pas campinggevoel.
4: Ja. Dat snap ik. Maar op een gegeven moment dan wil je het hele jaar kamperen. En dat is toch wel wat behelpen in een tent. En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
0: Wat doe jij dat dan? Ben je zo vaak weg met die caravan?
4: Wij mogen dit jaar 8 maanden van de 12 maanden op het terrein Oudshoorn beheren. Dus dan runnen wij de camping.
0: Ja.
4: En de andere 4 maanden dan trekken we een beetje rond langs terreinen, zodat man lief nog kan werken, maar dat we wel lekker op pad zijn. Dus ja, eigenlijk zitten we 12 maanden per jaar in ons mobiele huis.
0: Je hebt geen gewoon huis nodig?
4: Nee, eigenlijk niet. Beter eigenlijk.
0: Ja.
4: Beter voor je gezel, beter voor je geestelijke gezondheid. En elke dag het campinggevoel. Wat wil je nog meer?
0: Ja, ja, nou, dat plezier bij jou begrijp ik heel erg goed. Maar het blijkt dus dat de caravan in Nederland nog altijd buitengewoon populair is. Kun jij verklaren waarom de caravan in Nederland zoveel populairder is dan bijvoorbeeld in Italië of in andere Europese landen?
4: Nou, waarom dat specifiek hier populairder is? Ik denk dat een groot deel ook te maken heeft met de woningmarkt. Dat merken wij hier ook. Dat mensen niet in aanmerking komen voor een woning en dan voor een caravan kiezen. En aan de andere kant, de mensen die voorheen allemaal huisjes huurden, die dan toch merken dat dat in deze tijd schreeuwend duur is. En dan is met de caravan kamperen is dan een stuk goedkoper en kan je vaker op vakantie.
0: Ja, ja,
4: voor hetzelfde geld.
0: Moet je wel met dat ding achter de auto rijden. Dat is een nadeel. En op de camping aankomen en dan net tussen die bomen die caravan op een goede plek neerzetten. Kun je vanavond allemaal weer zien en we zijn er bijna.
4: Ja, ja, ja, ja, daar hebben ze hele mooie dingen voor uitgevonden. En dat heet de movers.
0: Oh, die hebben jullie ook.
4: Dat is net een afstandsbestuur. Ja. Dat is net een afstandsbestuurbare auto. En ja, de meeste mensen hebben dat wel. En ja, Anders is het ook gewoon leuk kleedvermaak, hè?
0: Het is wel heerlijk om naar te kijken.
4: Stiekem.
0: Ja, ja, dat vind jij, ja, dat ook? Ja, ja, ga je dan ook voor de caravan zitten om te kijken hoe je overburen de caravan en een plekje optuigen?
4: Ja, maar als ik merk dat het heel erg gestruggeld wordt, dan zeker gezien het clubgebeuren hier, ja, dan ga ik meestal toch wel even vragen of ze een handje kunnen gebruiken.
0: Ja, precies. Want jij houdt dus zoveel van de caravan dat je bij de Nederlandse Caravan Club zit. Wat doen jullie dan met z'n allen? Behalve kamperen?
4: Boven kamperen. Nou, wij binnen de club die voor en door vrijwilligers gerund wordt, zijn er ook mensen die het leuk vinden om weekendjes te organiseren met een bepaald thema. Een Shakespeare-kamp, een wijnproeverij. Nou ja, verzin het en het wordt wel gedaan. Recentelijk hebben we op dit terrein. Ja, ook. Hier hebben we afgelopen week een kinderkamp gehad. En dan kunnen mensen daarop inschrijven en deelnemen. En dan hebben we gewoon een gezellig samen zijn met elkaar. Wel met activiteiten. En dat is altijd erg populair.
0: De gedeelde liefde.
4: De terrein.
0: De gedeelde liefde, ja, voor absoluut. De caravan, voor het huisje op wielen. En je hebt fantastisch uitgelegd waarom dat voor jou zo bijzonder is. Ik wens je een heel fijne vakantie de rest van het jaar. En ook volgend jaar weer. Morgen van de Meer van de Nederlandse Caravan Club. Dank je.

0: Never, never gonna give you up van Barry White. Ewout, van welke LP kwam het ook alweer?
1: Ja, ik zei net, het kwam van. Het stond op de eerste LP die ik ooit heb bezeten. En dat was alle 13 goed. Ja, je kent ze nog wel,
0: ja,
1: waarschijnlijk.
0: Precies, ja, met zo'n motor, ja, en zo'n mevrouw voorop, toch?
1: Met zo'n mevrouw voorop, inderdaad. Ja. En Rob de Nijs stond er ook op met Speelman.
0: Oké. Okay.
1: En Lena Zavaroni met Mom, Eyes on Me.
0: Die horen we niet vaak meer.
1: Nee, die horen we ook niet vaak meer,
0: nee,
1: inderdaad.
0: Nee.
1: Nou, de rest kom ik nogal op, maar...
0: heb je hem nog, die LP?
1: Nee, nee. Nee, ik ben hem ergens bij een verhuizing kwijtgeraakt, dan wel vergeten. Ik weet het niet meer.
0: Lieve luisteraars, als iemand de LP alle 13 goed heeft met deze... Nee, oké.
2: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
3: De slimste mens in Bert op 5.
0: Gisteren geen Bert op 5 eruit gegaan, helaas. Sylvia wist niks te noemen over wie is de mol, maar vandaag gaan we de herkansing. Beantwoord onze entreevraag, heb je het goed? Dan maak je kans om zometeen mee te spelen, de slimste mens. Vraag is als volgt, hoe worden dieren genoemd die alleen planten eten? Daar is een hele mooie term voor. Die term in een berichtje naar de NPO Luisterapp of gewoon even bellen met Maud van de redactie op 0800-3000-555. Hoe worden dieren genoemd die alleen planten eten? Even de LP aan de kant en door met het NOS Journaal. Ewout.
1: President Zelensky is aangekomen bij het Witte Huis in Washington voor een ontmoeting met zijn collega Trump. Zelensky zal vermoedelijk vragen om een snelle levering van de militaire steun die de VS eerder had toegezegd. Zelensky is ook in Washington voor de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham, die zich altijd heeft ingezet voor steun aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland. En mogelijk spreekt Zelensky ook nog met de Israëlische premier Netanyahu, die ook in Washington is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt in Amsterdam-West een gecrashte auto. Daar zitten mogelijke explosieven in. De auto raakte bij een politieachtervolging van de weg. De inzittenden gingen er vandoor. Vanwege het explosiegevaar zijn een verzorgingshuis en woningen in de omgeving ontruimd. Het Belgische pretpark Bobbejaanland gaat strenger optreden tegen bezoekers op teenslippers. Dat bericht onder meer het laatste nieuws. De teenslippers zijn al langer verboden in de attracties, omdat ze veel te makkelijk uitvliegen. Maar veel mensen houden zich er niet aan. Volgens Bobbejaanland zijn er de afgelopen maanden al heel veel teenslippers de achtbaan uitgevlogen. En er wordt gespeculeerd over Madonna. Komt ze optreden op de Pride in Amsterdam? Een concert geven in Nederland, een hele reeks. Het zoemt rond vanwege een post op haar sociale media. En daar schrijft ze in het Nederlands: ik heb iets waar ik over wil praten. Dat is dus inclusief spelfout. Ze verwijst naar dit nummer.
4: Sabrina, Madonna.
1: Bring Your Love met Sabrina Carpenter. Madonna staat niet op de lijst van optredens. We weten het niet dus. Het weer vanavond nog lang warm. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen 30 tot plaatselijk 35 graden. Donderdag met een westenwind nog maar 25 tot 28 graden. En vrijdag misschien wat regen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ik ben even aan het zoeken geweest, dat had je wel verwacht natuurlijk. En ik heb hem gevonden, alle 13 goed, deel 7 is het.
1: 7?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Ja, ik heb hier de afbeelding van de Hoes met daarop een grote sticker speciale aanbieding, 11,90 gulden. Ja. Originele versie staat er ook op, want dat was de pest altijd van die verzamel-LP's, dat ze het dan opnieuw hadden opgenomen. Dat hele. Ja. Maar dit waren de originele versies met inderdaad Barry White, Never Never Gonna Give You Up, met Rob de Nijs en Hey Speelman, noemde je al. Maarten McNeil staat erop met Ik zie een ster.
1: Ja,
0: wist je dat nog?
1: Ja, ja, dat is
0: Vic waar. Eliandros. Theo.
1: Dat weet ik nog.
0: Die ook, ja. Ja. True Love van Sandra en Andres. Paperlace. Billy Don't Be a Hero. Siska Peters met España Mañana. En ook die Lena Zavaroni die jij net al noemde.
1: Ja. Heel oud nummer.
0: Ja.
1: Heel jong meisje.
0: Ja,
1: hij is 8 of zo geloof ik.
0: Ja, ja. Nee, dat is jouw LP, dus ja. Hij gaat nog rond, Lisbeth Listen. Veel te vaak staat er op Demis Rossel's Miley Fascination. En er staat een mevrouw met een rood truitje en een blauw vestje staat op de hoes afgebeeld.
1: Oké, okay, kom zo even kijken, maar ik denk dat het dezelfde LP is.
0: Ja, ik denk het ook.
2: Zomervakantie, niet voor Bert op 5.
3: Bert op 5 is er ook gewoon in de zomer. Ja.

Opgaan in de muziek die uit de radio komt. Lammy overkomt dat. Die zegt, moet me inhouden om de radio niet kaart te zetten. Ik zit buiten. Major Tom, Major Tom van Peter Schilling. Met dat overbekende intro ook. Wat een te gek nummer. Ja, hartstikke lekker uit 1983. Als je het nou hebt over overbekende intro's. Dat geldt zeker ook voor dit nummer.

0: En er is dus iets met de Beatles. Ik kreeg vanmiddag mailtje van info@thebeatles.com. Ik krijg wel vaker mailtjes. Zullen we iets te melden is over de Beatles of over Paul McCartney, krijg je zo'n mailtje. Ik kreeg nu een mailtje, The Beatles staat er, in het bekende lettertype. En dan telt hij af, 22 uur, 20 minuten en 0 seconden op dit moment. Daaronder staat, good things come to those who wait. En wat het is, weet ik niet, maar het is dus morgenmiddag om 3 uur. Dus als er morgenmiddag om 3 uur iets is met de Beatles of rond de Beatles, dan kun je zeggen, oh ja, dat wist ik al van Bert.
1: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Vandaag is het warm, morgen wordt het heet, echt heet. En het lijkt een goed idee om dan naar het strand te gaan. Nou, dat dacht Robert Long dus ook in 2002, maar het viel behoorlijk tegen. Dus ik waarschuw maar even door zijn liedje Het Strand vanmiddag op ons voetstuk te zetten. Moet je horen wat er allemaal gebeurde. Dit is Robert Long. MUZIEK

0: mocht je morgen gaan. Alvast veel plezier en vooral een heel goede reis daar naartoe.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30 5.
0: Peter van Rijzingen in Geldrop, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert.
0: 58 jaar, heb jij plannen om naar het strand te gaan morgen?
3: Ja, nou, dat liedje net hoort dat niet. Ik had het trouwens nog nooit gehoord. Nee. Ik vind het wel een leuk nummertje.
0: Ja, ja, het is van een van de laatste cd's van Robert Long uit 2002. Ja.
3: Oh, okay.
0: Het is een vrij dramatisch verhaal, inderdaad, onderweg naar het strand. Heb jij vakantie of ben je aan het werk, Peter?
3: Nee, ja, ik heb eigenlijk altijd vakantie. Ik werk niet meer, ik ben ziek, dus vandaag.
0: Ja, ja. En wat doe je op een dag als vandaag, als het warm is?
3: Veel naar Radio 4 luisteren. Ja, en proberen wat spelletjes mee te doen zo, hè. Links en rechts.
0: Radio 4? Dat
3: of zijn Radio 5, sorry, Radio 5.
0: En ze heten NPO Klassiek tegenwoordig, zijn de collega's. Ja. Hartstikke aardige collega's, hoor, niks mis. Maar ik heb liever dat je naar Radio 5 luistert, natuurlijk.
3: Ja, maar dat doe ik ook.
0: Ik pleit een beetje voor eigen parochie hier, maar dat is af en toe natuurlijk gewoon nodig. Omdat het uitstekend gaat. Peter van Rijzingen, wij hebben het over dieren die alleen planten eten. Daar is een mooi moeilijk woord voor. Weet jij hoe die dieren genoemd worden?
3: Dat was herbivoren.
0: Kwam de biologieles weer boven?
3: Nou, ik had het toevallig, herinnerde ik het me van de film Jurassic Park. Huh? En het waren de eerste dino's die ze zagen. En iedereen was bang, maar toen zeiden ze, je hoeft niet bang te zijn, want het zijn herbivoren, dus planteneters.
0: Kijk, zo goed zijn die films. Hè? Daar leer je gewoon van. Daar word je slim van. Ja, dat blijkt. Nou, hoe slim je bent, gaan we verder onderzoeken. Met een vraag die gesteld wordt door of Simone Walraven, of Hako Span, of Kik van der Veer. Jij mag kiezen. Na de vraag 30 seconden de tijd om met goede antwoorden te komen. Dan gaan wij kijken welke antwoorden van jouw punten opleveren.
3: Nou, dan kies ik voor Simone Walraven.
0: Jij kiest voor Simone Walraven. Hier is ze voor jou nu alvast.
3: Ja.
4: Contact onderhouden met mensen die je lief hebt die ver weg wonen, dat is een stuk makkelijker tegenwoordig. Want je kan videobellen en whatsappen. Maar vroeger was dat wat moeilijker. Toen had je vooral deze nodig. Wat weet je van postzegels?
0: Wat weet je van postzegels?
3: Postzegels die gingen op een briefkaart. Ze gingen naar gewicht. Ze was van de PTT. Het was een staatsbedrijf, postzegels, verzamelaars, filatelisten, pas.
0: Oh, dat is mooi. Drie keer een ping, drie goede antwoorden. Je had natuurlijk nog de kinderpostzegels kunnen noemen. Die zijn ook wereldberoemd in Nederland. En dat we er altijd zo lekker aan moesten likken om ze te laten plakken.
3: Oh ja, inderdaad.
0: Hadden we graag nog gehoord. Had nog meer punten opgeleverd. Maar je had er drie. Je noemde de PTT, je noemde het verzamelen en je noemde de briefkaart of de brieven waar ze opgeplakt worden. Dus 10 plus 20 plus 30 levert 60 punten op. Er komen er 6 bij voor de seconde die je over hebt. 66 punten. Meer dan voldoende voor een Bert op vijfje. Dat sturen we je toe.
3: Super. Daar ben ik zo benieuwd naar, Bert.
0: Sta je in ons klassement, sta je net boven George Dasselaar uit Breda, uit jouw provincie ook. Zij had 65 punten, jij hebt er 66.
3: Oké. Okay.
0: Het Bert op vijfje komt naar je toe. Dat is altijd een hele organisatie, maar we gaan dat voor jou regelen.
3: Is prima. En ik hou mijn mond erover dicht.
0: Ja, het is helemaal nu lastig omdat de Merwedebrug natuurlijk afgesloten is voor vrachtverkeer.
3: Ja, nou dan wacht ik toch een weekje langer.
0: Ja, dat wordt ietsje langer wachten. Maar het gaat gebeuren, Peter. Jij wordt de wettige bezitter van een Bert op vijfje. Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Veel plezier en een fijne middag.
3: Jij hetzelfde.
0: Dankjewel, dag.
3: Dag.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op vijf bij KRO NCRV.

Corner van de Tramps. Aan het eind van het eerste uur Bert op 5 van vandaag. Het staat op de bucketlist van Peter van Rijsing uit Gelderop om een Bert op 5 te winnen. Dat heeft hij toch mooi voor elkaar gekregen vandaag. We gaan er met extra veel zorg voor zorgen dat de Bert op 5 bij hem bezorgd wordt. Sam Brown. Oh.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: We zijn er bijna eens terug.
10: Heb je er zin in?
11: Oh, superveel. Heerlijk. Ja. Ja? Ja.
9: Marlijn Weerdenburg volgt het wel en wee van een groep kampeerders tijdens een rondreis door Griekenland.
12: Met prachtige routes, lekker eten, genieten van de zon en uiteraard van elkaar.
9: We zijn er bijna vanavond om 8:30 bij Max op NPO 1.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: En straks in Bert op 5 elkaar, want je weet een kleine sneak preview in dat we zijn er bijna van vanavond dat weer begint. Het grote kampioenschap caravans parkeren op campings, achteruit rijden tussen bomen door. Heerlijk, show de boel competities. Hoe is de reis verlopen en hoe is Marlijn Weerdenburg als presentatrice nadat Martine van Os dat jaren en jaren gedaan heeft? Dat straks eerst tijd voor het NOS Journaal met Ewout de Jong om 5:00. Ewout, goedemiddag.
15: Goedemiddag Bert. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanochtend leek dat niet het geval, maar vlak aan de kust ten westen van Bordeaux is de brand toch weer opgelaaid. En wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen, is nog niet bekend. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort na een zware aardbeving. Hoeveel doden er zijn is nog niet duidelijk. Volgens de politie worden 20 tot 30 mensen vermist. Er wordt nog gewaarschuwd voor naschokken, zegt correspondent Anoma van der Veren.
16: Het gevaar is absoluut nog niet geweken. Dat zagen we in 2016 ook al in hetzelfde gebied. Toen juist naar meerdere naschokken heel veel dodelijke slachtoffers werden veroorzaakt. En nu ook 2 minuten na de eerste beving was al een magnitude 5 naschok. En er zijn inmiddels al meer dan 10 van dat soort naschokken gemeld. Dus ja, experts die waarschuwen dus ook dat iedereen rekening mee moet houden dat er absoluut nog een hele zware beving aan kan komen.
15: De aanklachten tegen de Franse zanger Patrick Bruel stapelen zich verder op. De zanger die is bekend van onder meer Casser la Voix.
17: Si ce soir j'ai envie, casser la voix. Casser la voix.
15: Hij werd eerder al beschuldigd van onder meer verkrachting en aanranding. En nu zijn er nog meer meldingen. Eén gaat over een verkrachting in 1994 en een ander over ongewenst kussen in 2005. Een van de vrouwen zegt dat ze is verkracht toen ze 19 was, nadat Bruel haar naar zijn hotelkamer had geroepen. De zanger zelf ontkent alles. En het Italiaanse voetbalteam heeft een nieuwe bondscoach. Roberto Mancini wordt de opvolger van Gennaro Gattuso. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Daarna wist Italië zich twee keer niet te plaatsen voor het WK. Ook Frankrijk presenteerde vandaag een nieuwe bondscoach. Zinedine Zidane is bij de Fransen de opvolger van Didier Deschamps. Het weer vanavond nog lang warm. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen 30 tot plaatselijk 35 graden. Donderdag met de westenwind nog maar 25 tot 28 graden. En vrijdag misschien wat regen.
14: Dankjewel.
13: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

It never rains in Southern California. En dan roepen mensen, moet ik daar naartoe? Maar hij zingt wel achteraan, man, it pours. Hè? Daar giet het werkelijk van de regen. Zegt Albert Hammond tenminste, zei hij in 1972 in deze hit. En Green and the Waves, daarvoor Walking on Sunshine. Onderweg naar een bijzonder Frans chanson. Straks na 17:30 staat dat in het volle licht in Bert op 5. Het is een liedje waarvan ik denk dat je misschien een halve minuut wel kent. Omdat je dat de afgelopen weken vaak gehoord hebt. Maar een halve minuut, te weinig, want het is een prachtige chanson. Straks ga ik het helemaal draaien. Dionne de Graaf, ik hoop dat je luistert. 1, 2.

0: Bill Haley en is Comets muziek uit 1955. Hoor je nergens anders dan hier op NPO Radio 5.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van den Helder tot den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: En dat is mijn route, het is 145 kilometer lang. Als je het achter elkaar door zou lopen, zou je 33 uur bezig zijn. Dat vinden we te lang voor één keer, dus wij verdelen dat mooi over de twee zomermaanden van dit jaar. Begin juni zijn we begonnen in Den Helder en we eindigen in Den Briel eind augustus. Net als Jan Klaassen in dat lied waarop de Nijs overzingt. En onderweg bezoeken we dan de dingen die we tegenkomen. Bezienswaardigheden. We spreken met inwoners van de plaatsen waar we zijn. Gisteren nog in Heemskerk. Hè. Daar sprak ik oud-schaatser Jos Nieste. Hij heeft een mini-museum in een loods die hij had als paprika-teler. En vandaag zijn we doorgelopen van Heemskerk naar Wijk aan Zee, waar sinds vorig jaar een nieuw beeld staat, een beeld van badvrouw Neeltje. Aan het eind van de 19e eeuw was zij actief op het strand van Wijk aan Zee. En voor de inwoners was Neeltje een bekende verschijning. Ja, er is zelfs een podcast over haar gemaakt.
4: Ja, toen kwam ze op het strand terecht natuurlijk. Met een grote pak aan en een touw onder. Want eronder zaten eigenlijk de kleren.
5: Vandaar dat ze er zo'n grote
4: buik heeft. Ja. En dan een touw ermee om die kleren vast te houden. Ja. En dan ging ze mee het water in.
0: Ja, wat is dan het verhaal van Neeltje? Daar gaan we bij stilstaan samen met de kunstenaar achter het beeld, Janneke van Herpen. Dag Janneke, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, kijk, ik zie ons daar staan in Wijk aan Zee bij dat beeld van badvrouw Neeltje. Wie was zij nou eigenlijk?
6: Ja, Neeltje was eigenlijk gewoon een Wijk aan Zeese vrouw. En in een periode dat het niet zo heel goed ging in Wijk aan Zee. Er was veel armoede. En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijk aan Zee. En dat was natuurlijk fantastisch, want het was een nieuwe bron voor inkomsten. En Neeltje die is toen aangenomen als een van de badvrouwen.
0: En wat deed een badvrouw dan in die tijd?
6: Neeltje, vooral specifiek Neeltje, die hielp echt mensen in de zee. Want het was vroeger heel anders. Nu ren je gewoon de zee in en je gaat een beetje plonzen. Maar dat was niet zo. Sowieso mocht je niet zomaar in je badkleding gezien worden. Dus mensen gingen in een koetsje de zee in. En dan ging je het water in. En dan was Neeltje daar om je daarin te begeleiden.
0: En dat deed
6: dus zij stond aan de vloedlijn en half in het water. Zo.
0: En dat deed ze kennelijk op zo'n bijzondere manier dat ze een standbeeld verdient.
6: Nou ja, ik denk dat dat ook wat te maken heeft met en haar uiterlijk en haar persoonlijkheid. Want ja, zoals gezegd, ze was niet de enige. Er was nog een echtpaar, Arie en Marijntje Schellevis. En die hadden ook een taak op het strand. Maar zij was wel degene die echt in het water stond. En haar uiterlijk hielp zeker ook wel een beetje mee. Het was geen grote vrouw, maar wel een stoere. En ja, dat is natuurlijk wel lekker voor een beeld als er iets speciaals aan zit.
0: Een stoere, een struisse vrouw?
6: Ja, een beetje grof gebouwd, grote handen had ze. Niet een heel fijn gezicht. Wel fijn, maar niet verfijnd, zo moet ik het zeggen.
0: Ja. En hoe heb jij dat vertaald in jouw beeld? Want heb je 5 maanden aan gewerkt aan Neeltje. Jij kent Neeltje van binnen en van buiten inmiddels.
6: Ja, vooral van buiten eigenlijk. Ja. Maar ik heb heel veel materiaal proberen te verzamelen, heel veel foto's. En ja, er zijn wel wat foto's, maar natuurlijk niet zoveel als dat tegenwoordig gemaakt worden van mensen. En ja, Neeltje was een hele gewone vrouw, dus die is wel een paar keer op de foto geweest. Maar ja, er zijn geen boeken vol van. Dus, nee. Dus met foto's en de verhalen die ik gevonden heb. En we hebben maandelijks een bijeenkomst gehad hier in Café de Zon. En daar mochten mensen zelf hun mening geven over Neeltje. Er zijn ook nazaten van haar, familieleden van Neeltje bij aangesloten op een gegeven moment. Dus dat was heel erg leuk. En zo vorm je dan in je hoofd een beeld. En dat wordt dan uiteindelijk het beeld.
0: Ja, ik zie een stoere vrouw, maar ik zie ook wel iets zachts. Met een kindje aan de hand, hè?
6: Ja. Ja, want we stoeren, we hoeven niet uit te sluiten dat je daarnaast ook nog vriendelijk en zacht bent. En ja, een van de dingen was ook dat ze kinderen vertrouwd maakten met de zee. Want als je klein bent en je ziet voor de eerste keer de zee, dat is voor veel kinderen best wel heel spannend.
0: Ja.
6: Want het is een hele grote open ruimte. Dus inderdaad, aan de linkerkant zie je een klein kind en die staat echt een beetje verlegen met zijn voetjes in het zand te staan. En hij pakt met één handje haar duim vast.
0: Ja.
6: En met zijn andere handje haar baaienpak, wat zij altijd doet.

0: Nou, haar naam is wel degelijk genoemd in Bert op 5 in Wijk, op Wijk aan Zee. Dus dat standbeeld van Neeltje. Janneke, als mensen willen komen kijken in Wijk aan Zee, waar moeten ze naartoe gaan om Neeltje bijna in levende lijven te kunnen begroeten?
1: Nou, het allerleukste is als ze dan meegaan met de rondwandeling van Rondje Wijk en Zee, die ook de opdrachtgever was. Dat is iedere tweede zondag van de maand om 1 uur vanaf het Julianaplein. En dan kom je op een gegeven moment op het zeepad in Wijk en Zee en daar staat ze. Uit te kijken over de zee.
0: Kan niet missen natuurlijk, hè. Het
1: zou en dan wordt er ook nog een liedje gezongen, een ander liedje trouwens, door Wijk en Zeese muzikanten. Die hebben ook een liedje over Neel. Dus ze wordt ondertussen inderdaad wel aardig beroemd.
0: Wereldberoemd in Wijk aan Zee. En nu ook in Nederland, dankzij dit gesprek met jou, beeldhouder Janneke van Herpen. Hartelijk dank. En wij lopen morgen verder en verder en verder. Want we zijn nog lang niet in Den Briel. Elke dag een andere plaats, elke dag een ander verhaal.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bert op 5.
2: Zo, kom je nog eens ergens.

0: Goeie stem, hè? Adrian Persons is dit. Hij speelde op 6-jarige leeftijd al piano, maakte zijn eigen muziek, ging naar de Herman Brood Academie, was toetsenist bij Rondé. En nu dus solo met dit liedje, Een Andere Jij.
1: Op 5.
2: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen, hè? Dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
4: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
4: Heeft 3 dochters.

0: De stem van Steve Lukather van Toto. Hij schreef het ook en hij is als sessiemuzikant op meer dan 1500 albums te horen. En toert nog steeds met liedjes van Toto. Van het album Fahrenheit uit 1986 was dit I'll Be Over You. En Donna Summers, MacArthur Park, daar maakten we nog een rondje daarvoor. Wandel wat af deze zomer, dat is goed voor je stappen elke dag. Op je, hoe heet die dingetjes van die horloges en van die kleine, weet ik veel.
1: Stappenteller.
0: Stappenteller. Het leven is zo makkelijk. Het is 6:30, het internationaal. Ewout, die alles weet.
1: Ja, wauw. Misschien. Goedemiddag. De brand in het Franse departement Gironde leidt toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur zich niet meer uitbreidde. En nu zeggen ze dat er maatregelen moeten worden genomen. Inmiddels hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. In Amsterdam-Osdorp is nog steeds een grote politieactie aan de gang rond een verongelukte auto waar zeer waarschijnlijk explosieven in zitten. De EOD doet onder meer onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, waaronder een verzorgingshuis. En volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren, Duitsland dus. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. Dusan Tadic heeft meegetraind bij NEC, de club uit Nijmegen, waar hij gisteren werd gepresenteerd. En de Serviër komt maar voor één ding, zegt hij.
2: Ja, ik wil pak prijzen.
1: Duidelijk. Tadic komt transfervrij over van een club uit Abu Dhabi. Eerder speelde hij voor FC Groningen, Ajax en Fenerbahce. De Serviër van 37 tekent een contract van 2 jaar in Nijmegen. En net als vorige edities laat de NS tijdens het Grand Prix weekend in Zandvoort weer extra treinen rijden. Van 21 tot en met 23 augustus gaat er iedere 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Overdag neem ik aan. Het weer vanavond nog lang warm. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen 30 tot plaatselijk 35 graden. Donderdag met een westenwind nog maar 25 tot 28 graden. En vrijdag misschien wat regen.
0: Dankjewel. Beste reizigers, het is 3:20. De trein naar Amsterdam Centraal vertrekt zo dadelijk van spoor 7 in Zandvoort. Nee, hebben ze niet. Spoor 2 in Zandvoort. En over 5 minuten vertrekt de volgende. Fijne nacht.
3: Bert op 5 gaat gewoon door.

0: The Birds and the Bees, ook al zo zomers, Jewel Akins was dat.
1: Bertrand sur sac et la musique française.
0: We hebben een beetje avondetappe nu in Bert op 5. De avondetappe van Mart Smeets, jaren geleden alweer. Die eindigde altijd met Dadida, weet je nog? Die zong dan...
2: Buenas noches, mio amor.
0: En hebben we er getoast en dan gingen we allemaal slapen. Maar ook bij Dionne de Graaf hoorden we iedere avond aan het eind van de avondetappe een stukje chanson. Iets met envolé hoorde ik elke keer. Dus ik dacht, daar ga ik nou eens even zoeken. Nou, ik ben gaan zoeken en ik heb gevonden. Het is een lied uit 2024. Het heet Manvolé, wegvliegen. Het gaat over een relatie die 10 jaar geleden op de klippen gelopen is. Maar de leegte is er 10 jaar later nog steeds. En daarom wil ze vluchten. Manvolé, zo heet het, van de avondetappe. Het is een liedje van Jack en Carla Lazari. Luister maar en herken het.

0: Ja, She's Not There Santana in de uitvoering van... She's Not There in de uitvoering van Santana, wilde ik zeggen. Uit 1978 versie die ook in onze Evergreen Top 1000 staat. En Man Volé, daarvoor van Jack en Carla. Vanaf zaterdagavond is er weer de avondetappe als de Tour de France Femme van start gegaan is. Heel benieuwd of we dan ook weer dat stukje van dit liedje gaan horen. Of misschien weer iets anders. Dan kunnen we dat weer pakken om in het volle licht te zetten.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Onze wandeltocht naar Den Briel stopte vandaag even in Wijk aan Zee. Je was daarbij waar het beeld staat van de badvrouw Neeltje. Agaat stuurde ons een mooie foto van het beeld. Zij appt: hoi Bert, dit is het beeld dat Janneke gemaakt heeft. Ik wandel zeker 3 keer in de week naar Wijk aan Zee. Groetjes Agaat, hartstikke mooi. Agaat, dankjewel. Hebben we jouw foto op onze site gezet bij het verhaal over Neeltje. En dan Tini Smit. Misschien dat die naam je niet zoveel zegt, maar je hoort haar regelmatig hier in Bert op 5. Trouwens sowieso op NPO Radio 5, want dan vertelt ze namelijk dit.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
2: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.
0: En Tini belde om te vertellen dat ze het hartstikke leuk vindt dat ze zichzelf steeds voorbij hoort komen. En dat ze het Bert op 5 binnen heeft. En dat ze dat meteen toen ze het gewonnen heeft, heeft ingelijst. En heeft opgehangen bij de radio aan de muur. Kijk, dat vind ik eervol. Hartstikke mooi, Tini.
2: De laatste ronde.
0: Leuke reacties ook over ons gesprek over de caravans. Dat de caravan in Nederland zo populair is. Peter Schouwenaars die zegt: ja, je zegt dat manoeuvreren tussen die bomen door, maar een beetje chauffeur die rijdt gewoon zelf achteruit met de caravan, niks mover. Als beroepschauffeur doe ik niks anders. Dat vind ik heel dapper als je dat goed voor elkaar krijgt.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Ja, en over caravans gesproken. Vanavond begint weer een nieuwe serie van het populaire televisieprogramma. We zijn er bijna, dit jaar met een nieuwe presentator, Marlijn Weerdenburg. Zij volgde Martine van Os op. En er is ook weer een nieuwe begeleidingskoppel dat tijdens de reis alle kampeerders begeleidt. Dat zijn Martin en Joko Versloot. Je gaat er uitgebreid mee kennis maken vanavond op televisie. Maar nu al bij ons op de radio. Dag Martin, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Hoe lang zijn jullie op pad geweest met z'n allen?
4: Wij zijn, de reis die heeft 44 dagen geduurd. En je moet eigenlijk vanaf huis tot aan huis moet je zo'n beetje 8 weken rekenen.
0: 8 weken? Wat heerlijk.
4: Ja, je moet weer heen en je moet weer terug natuurlijk.
0: Ja, wat heerlijk. En is dat ook 8 weken lang heerlijk? Of zijn er ook momenten dat je denkt waar dat ik weer thuis was?
4: Ik heb wel even een momentje gehad dat het niet zo fijn was. Maar dan had ik een kleine storing met mijn accu van mijn auto. Ja. Maar voor de rest was het prima, uitstekend. Hartstikke mooi.
0: Waar zijn jullie allemaal geweest?
4: Wij zijn begonnen in Kroatië, in Dugereza. Dat is een plaatsje vlakbij Zagreb. En vanuit daar rij je door naar Servië, Noord-Macedonië. Dan kom je uiteindelijk uit in Griekenland bij Thessaloniki. Nou, dan pak je de hele kust richting de Peloponnesus.
0: Yeah.
4: En dan ga je weer via de oostkust, via de westkust, sorry, ga je weer omhoog.
0: Yeah.
4: Richting Noord-Macedonië. Onderweg zijn we nog even op Lefkas geweest. Vanaf Noord-Macedonië rij je dan naar Albanië.
0: Ja.
4: En daar in het noorden van Albanië, bij het meer van Skeuter, daar stopt de reis.
0: Ja. Ja.
4: Een hele reis dus, hè?
0: Een behoorlijke reis, ja. Met die hele sleep mensen achter je aan natuurlijk, hè?
4: Nee, zo is het niet, hè. Maar goed, dat zie je uiteraard. We rijden nooit achter elkaar.
0: Nee, maar goed.
4: Dus wij rijden wel vooruit.
0: Ja.
4: Niet voorop, maar vooruit.
0: Ja.
4: En iedereen die komt op eigen gelegenheid naar de volgende camping.
0: Ja, en staan jullie al te wachten en zijn de plaatsen al verdeeld. We kennen de beelden natuurlijk.
4: Ja.
0: In totaal waren er 21 campers en caravans mee. Hè? 42 mensen die elke keer een goede plek moesten krijgen.
4: Ja.
0: Bijzonder dus dat het voor het eerst met Marlijn Weerdenburg was. Waren er nog mensen die gingen demonstreren bij het toiletgebouw om te vragen: we willen Martine van Os terug?
4: Nee, hebben we niet gehad. Nee, Marlijn was gewoon perfect. Dat was hartstikke leuk.
0: Ja.
4: Ja, heel leuk allemaal.
0: Ja. Zeg, wat mogen we verwachten? Ik verheug me op Jeu de Boule. Ik verheug me op een gezellige kringborrel. Zit dat er allemaal in?
4: Nou, de kring, die krijg je niet te zien.
0: Oh.
4: Want wij doen niet aan de kring. Maar dat zal je dan wel zien tijdens de uitzending.
0: Maar wel wijn uit een doosje, toch? Met zo'n kraantje?
4: Ja, uiteraard. Happy hour is voor ons wel heel belangrijk tijdens de reis.
0: Ja.
4: Want ja, gezelligheid vinden wij toch wel een van de belangrijkste dingen tijdens zo'n groepsreis.
0: Ja, zeker. Ja,
4: ja, en voor de rest, wat ga je zien? Je gaat gewoon een prachtige reis zien. Mooie routes, mooie excursies, mooie plekjes, hele gezellige mensen. En het is allemaal mooi.
0: Mee op vakantie vanuit je luie stoel, hoe lekker is dat?
4: Juist.
0: We gaan niks spoilen, maar is iedereen weer veilig thuis aangekomen?
4: Ja, iedereen is weer veilig thuis gekomen.
0: Goed zo. Ja. We gaan kijken. Vanavond vanaf 8:30 op NPO 1. We zijn er bijna onder leiding dus van jou, Martin Versloot en Joke. Hartelijk dank. Veel plezier met kijken zelf ook. Jo.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: overeind om zo de avond in te gaan. Circus Kustus en Monica uit 1987. Maar daarvoor hadden we nog de Supremes en The Happening. Kijken of we toch nog even iets leuks kunnen doen aan het eind, voordat we met z'n allen gaan eten. Even bellen. Maar dan zal toch maar de vraag, wordt er opgenomen, ja of nee?
1: Goedendag.
0: Goedendag, gesprek met Tom.
1: Ja, klopt.
0: Hallo, met Bert Kanenbarg. Bert op 5.
1: Hoi, Bert.
0: NPO Radio 5, je stuurt een appje.
1: Ja.
0: Ja, heb jij een caravan?
1: Gehad.
0: Oh, je hebt een caravan gehad. En kom je uit Utrecht?
1: Nee, helemaal niet.
0: Want je had nog een leuk ideetje, zei als je toch over caravans hebt. Wat moet ik doen volgens jou?
1: Nou, Herman Bertini had toch een plaatje gemaakt over waar het zonder caravan.
0: Dat klopt, dat is wel een vrolijk.

0: Ah, dat is toch even lekker, hè? Herman Burkien aan het eind. Dan gaan we er morgen uit met Leni uit de Takkenstraat van Tineke Schouten. Moeten we morgen eens met Bouviers doen of zo. Komt goed. Zometeen Simone, fijne avond graag. Tot morgen.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: We zijn er bijna is terug.
3: Heb je er zin in?
4: Oh, superveel. Heerlijk. Ja. Ja? Ja.
2: Marlijn Weerdenburg volgt het wel en wee van een groep kampeerders tijdens een rondreis door Griekenland.
5: Met prachtige routes, lekker eten, genieten van de zon en uiteraard van elkaar.
2: We zijn er bijna vanavond om 20:30 bij Max op NPO 1.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Grote uitdagingen op de Reusden.
18: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
17: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
18: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
17: Woeste grond, vanavond om 19:55 bij Avrotros op NPO 1.
19: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 6 uur, het NOS Nieuws met Ewout de Jong. Goedenavond.
4: Goedenavond, Simone. De sluiting van het Twentekanaal voor de scheepvaart is een flinke economische klap voor ondernemers in de regio. Het zorgt namelijk voor 100.000 euro's per dag aan schade bij de ondernemers. Dagelijks varen er normaal gesproken zo'n 40 schepen door het kanaal, zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland.
5: Dat is voor het aantal schepen soort van te overzien. Tegelijkertijd, 40 schepen vervoert wel een hele hoop lading. Want in één schip gaat er gemiddeld een hoeveelheid van 100 tot 120 vrachtauto's. Dus in die zin gaat het wel om hele grote aantallen. Al klinkt dus het aantal van 40 schepen nog relatief laag.
4: ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De Oegandese minister van Gezondheid zegt dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. De laatste besmetting in Oeganda was ruim een maand geleden. Volgens correspondent Ellis van Gelder hebben de autoriteiten in Oeganda meteen hard ingegrepen.
6: Zodra daar de eerste besmetting werd vastgesteld, begonnen de autoriteiten met uitgebreid bron- en contactonderzoek. Verdachte gevallen werden snel getest, geïsoleerd. En er kwam direct ook een intensieve screening aan de grens met Congo. Onder meer met temperatuurcontroles. Oeganda heeft al eerder met ebola te maken gehad. Dus ja, ze wisten wat ze moesten doen.
4: In Congo gaat ebola nog wel rond. En in Tull en het Waal in de buurt van Houten zijn vanochtend twee vuilnisophalers gewond geraakt toen in hun vuilniswagen een spuitbus ontplofte. In die spuitbus zat een bijtende stof die de vuilnisophalers over zich heen kregen. Wat dat was is niet duidelijk. De brandweer adviseerde om de stof weg te spoelen met water en zeep, wat ook is gebeurd. Volgens de RTV Utrecht ging het daarna weer goed met de vuilnisophalers. Het weer vanavond nog lang warm, minima vannacht rond 17 graden. Morgen 30 tot plaatselijk 35 graden. Donderdag met een westenwind nog maar 25 tot 28 graden. En vrijdag misschien wat regen.
2: De avondstart. Simone Walraven.

0: concreet lijkt. En als we daar al kunnen komen, want hij is momenteel in aanbouw. Oftewel under construction. En dat is een hint. Verder is er uniek materiaal opgedoken van Earth and Fire. En we duiken ook nog in de muzikale oersprong van een hit van Wham. Maar nu eerst...
1: Avondspreuk.
0: Die is van Mathilde Santing. En ik vraag me af aan welk liedje jij meteen moet denken bij het horen van deze uitspraak. Ze heeft gezegd... Bescheidenheid is een mooie eigenschap, maar niet voor sporters en kunstenaars. Die moeten, als het erop aankomt, niet bescheiden zijn... maar gewoon alles op alles zetten om het hoogste niveau te bereiken. Ja, zo is het wel. Ideetjes kun je kwijt in de NPO Luisteren. Gaan we intussen genieten van The Stranglers en Always the Sun.

0: je t'aime. You know I love you.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ik heb hier een obscuur album uit 1969 genaamd Harlan County. Het was het debuut van een artiest die door Sly Stone is omschreven als de stoerste blanke man op aarde. Ja, zo hé. Zijn naam was Jim Ford, kwam uit Kentucky, heeft complete albums volgeschreven voor Bobby Womack en The Temptations onder andere. En Nick Lowe was zijn grootste fan, maar toch is hij in de vergetelheid geraakt. Tot april 2006, want toen heeft een Zweedse journalist Jim Ford opgespoord en gevonden in een oude staakcaravan in Noord-Californië. Overal lagen banden met liedjes die nooit waren uitgebracht. Nou, er werd meteen naar een

gevonden in een oude staakcaravan in Noord-Californië. Overal lagen banden met liedjes die nooit waren uitgebracht. Nou, er werd meteen naar een label gezocht en die hebben 15 van die rondslingerende liedjes samengevoegd met dat debuutalbum Harlan County. En daar is een compleet nieuwe uitgave van gekomen. Daarvan hoor je nu het kortste liedje, Under Construction.

Earth and Fire, Memories. En aan herinneringen over de band en hun muziek geen gebrek. Er is een heel digitaal archief aangelegd, te vinden via earthandfire.nl. En daar staat onder andere de unieke video Earth and Fire in het Nederlands, waarin Journey Kaagman op muziek een gedicht voordraagt van Judith Hertzberg.

De tijd zegt niets, heet het gedicht. Kwam uit op de LP Zing je Moerstaal. Die werd speciaal uitgebracht voor de Boekenweek in 1976... door de Commissie voor de Collectieve Programma... De Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. We gaan door met Keith Urban. Samen met Michael McDonald. We go back.

Wham! Club Tropicana. De hele wereld werd verliefd op ze. Het was een grote doorbraak. En de beat die schijnt dus losjes geïnspireerd te zijn door een vette disco-hit van de Gap Band.

0: Muzikale Drieling.
1: Ja hoor, drie platen achter elkaar met een rode draad. Je komt er vanzelf achter wat het thema is vanavond. En als de inspiratie binnenkomt vliegen voor een mooi derde plaatje, dan hoor ik het graag via de NPO Luisterapp. We beginnen met The New Seekers.

Mooi nummer dit, Harmony van Elton John, staat op het album Goodbye Yellow Brick Road. Daarvoor Harmony Grass en What a Groovy Day uit 1969. En als eerste dus The New Seekers en I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony. Nou, de app is helemaal volgerold met van allerlei muziek. Eens even kijken, The Buzzcocks Harmony in My Head. Ray Conniff en de Singers. Harmony, harmony, let's all join in harmony. The Beloved wordt genoemd, Sweet Harmony. Dave Mason, Harmony and Melody. En dan muziek uit Hawaii.

0: Wilde heeft een liedje, World in Perfect Harmony. Dat zou fijn zijn. En dan zie ik ook nog Doris.
1: De harmonie gaat nooit verloren. De harmonie van Kromenie. De harmonie is weer.

0: Breuk.
1: Them and Gloria brengt ons bij de avondspreuk van Mathilde Santing. Ze heeft gezegd: bescheidenheid is een mooie eigenschap, maar niet voor sporters en kunstenaars. Die moeten, als het erop aankomt, niet bescheiden zijn, maar gewoon alles op alles zetten om het hoogste niveau te bereiken. Nou, er kwam zo ontzettend veel moois binnen. Je krijgt een dubbele dosis. Om te beginnen, Peter Blanker: het is moeilijk bescheiden te blijven.
2: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Everybody I Love You van Crosby, Stills, Nash & Young van het album Deja Vu. En de zoon van Steven Stills is ook muzikant. Hij heet Chris en hij was een keer te gast bij de 2-meter-sessies van Jan Douwe Kroeske.
1: Your mom, your dad. What did you learn from your dad?
2: You know, my dad never taught me anything. I think he was very hell-bent on me figuring it out on my own.

Chris Stills. Je hoort ook nog Steve Winwood, While You See a Chance, voor de dubbele dosis avondspreuk. Tot zo na 7. Hier is Marlene Shaw, California Soul.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Grote uitdagingen op de Reusten.
4: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
3: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
5: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
3: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. Bij een zwaar ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Sommige inzittenden zaten bekneld. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. In een van de vrachtwagens ontstond brand. Vanwege het ongeval werden veel hulpdiensten ingezet. De A17 is dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. De weg blijft nog tot 2:30 vannacht dicht, meldt de ANWB. ING waarschuwt klanten die internetbankieren en gebruik maken van een scanner. Zo'n apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDEAL. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
8: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
7: De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er nieuwe maatregelen moeten worden genomen. In totaal hebben 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. Het weer een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avondstart. Simone Walraven.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Je kan gewoon bij Jim Kerr, de zanger, gaan logeren. Hij heeft een soort hotel op Sicilië. Dat heet Villa Angela. En dat runt hij samen met zijn vriendin. Ja, als je nog geen plannen hebt, nou, misschien even langsgaan. Van harte welkom. Dit is je nieuwe ronde dinsdagavond start. Fijn dat je erbij bent. Ik heb de allerbeste evergreens tot 8 uur. Van onder andere onze avondster Prince. Ik heb blues uit de vergetelheid opgedoken. En nieuwe country muziek uit Alabama. Maar eerst... Put your hands together for the OJs.

Tambourine. Ik heb hier een album uit 1980, Living Chicago Blues, volume 6. Heb jij ooit gehoord van Queen Sylvia Embry? Die staat daarop. Ze was werkelijk een legende in Chicago in de jaren 60 en 70. Ze maakte daar jarenlang de rauwste blues als bassiste en zangeres. Ze groeide op het platteland in Arkansas en haar oma wilde eigenlijk dat ze zich bij gospelmuziek zou houden. Nou, uiteindelijk is ze daar weer naar teruggekeerd, maar niet voordat ze de bluesgezinde bewoners van deze planeet tot muzikale extase had verheven. Je hoort haar nu met Blues This Morning.

zijn 14e richtte hij samen met vrienden in Minneapolis het bandje Grand Central op. En er is dit jaar een hele rauwe opname opgedoken op het internet van een van hun optredens in 1976.

0: echte. The Boys of Summer.
1: De Avondster.
0: Prince was vroeger doodsbang voor een podium. Zat vol blanke koorts, bijna niet voor te stellen. Maar toch is hij zo begonnen als verlegen gitaarheld op het schoolfeest en in het buurtcentrum.

echt zo jong, dat is niet te geloven. Hij speelde toen al de Sterren van de Hemel. Er kwam snel een contract voor Prince bij een grote platenmaatschappij, Warner Brothers. 18 was hij. En een compleet debuutalbum werd de wereld ingeslingerd op zijn 19e, For You. En daarvoor heeft hij wel in alle rust de instrumenten zelf gespeeld, als een one-man band. Plus hij deed alle vocals. Hij kreeg alleen een beetje hulp van twee mensen bij het programmeren van de synthesizer. Waaronder Patrice Rushen. Weet je wel, van Forget Me Not. Je hoort hem nu van dat eerste album uit 78 met My Love Is Forever.

0: Nee.
1: Russian Spy and I van de Hunters, met de ongeëvenaarde Jan Akkerman op gitaar. Ik zat een beetje te lezen op zijn website en er staan volgend jaar dus weer optredens gepland met de naam Jan Akkerman 80. Want dat wordt hij in december.
0: Yeah.
1: Zometeen is het tijd voor de notenkraker. Hier is vast een hit. If I'm looking kind of zometeen het hele fragment in volle glorie. Kun je met ons bellen als je de titel weet van de Evergreen die is omgetoverd door onze huisband. Maar eerst talent uit Alabama. Maar ze zingt over Tennessee en Texas. Ella Langley.

Frankie Miller, Love Letters. Ga er vanavond meteen eentje schrijven. Onze huisband gaat je uitdagen. Ze hebben een evergreen gepakt en die in een andere genre opgenomen. Dus aan jou om de titel te raden van de oorspronkelijke evergreen. Als je het weet, pak de telefoon, bel me even 0800 3000 555.

dikke versie ook. 0800-3000-555 als jij de titel weet van deze evergreen. Artiest mag ook, maar hoeft niet. En komt hij nog een keertje?

0: Goedenavond, met de avondstart. Met wie heb ik het genoegen?
1: Hoi, ik ben Els. Goedenavond.
0: Dag Els, weet jij het?
1: Nou, het is een gokje. Don't get me wrong, denk ik, maar...
0: Ja. Dat heb je goed.
1: Ja.
0: Had je het snel in de gaten? Ik vind het wel leuk, ook die bossa nova zo.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk. Leuk gevonden.
0: Ja,
1: ik denk
0: toch?
1: Van, nou, hup. En dan maar een gokje op de titel, ja.
0: All right.

Frank Sinatra, Summer Wind uit 1966. Daarvoor de Pretenders, Don't Get Me Wrong. Oplossing van de notenkraker, geraden door Els uit Spijkenissen. Komt een nieuwe versie aan van de serie Baantje. Volgend jaar te zien op Videoland met Thomas Akda in de hoofdrol. Hier is hij samen met zijn goede vriend Paul de Munnik. Niet of nooit geweest.

0: bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

Creedence Clearwater Revival en Hey Tonight. En dat brengt ons aan het einde van deze dinsdagavondstart. Heel fijn dat je erbij was. Dank voor alle berichtjes in de app. Heel veel plezier zo met Gerja Wolf in de avond van 5. Wij zijn er morgen weer. En we gaan eruit met Big T Tyler, liedje uit 1957. En het gaat over King Kong. Heb je die film gezien? Ja? Nee?

0: Dame Max. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: We zijn er bijna eens terug.
5: Heb je er zin in?
6: Oh, superveel. Heerlijk. Ja. Ja? Ja.
4: Marlijn Weerdenburg volgt het wel en wee van een groep kampeerders tijdens een rondreis door Griekenland.
7: Met prachtige routes, lekker eten, genieten van de zon en uiteraard van elkaar.
4: We zijn er bijna vanavond om 8:30 bij Max op NPO 1.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag vielen daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en de angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington op het Witte Huis ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon en Trump wil ervan af. Israël heeft de Amerikanen hard nodig en voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Rido Mantachi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging van de familie, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. Geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Gerja Wolf.

Bee Gees en Spix en Spex. En wist je dat deze evergreen helemaal op het gehoor is opgenomen? Er was geen noot op papier gezet. Barry die zong gewoon voor wat hij wilde horen. En die trompetist die speelde het meteen na. Dan heb je het echt over ras-echte muzikanten.

0: Jou bij de roedel van de avond van 5. Welkom en heel fijn dat je luistert. Ja, er kwamen al appjes binnen. Zo app Meertros, wat een heerlijke start die wind in de zeilen van Splitsing. Hij zegt, we liggen te dobberen achter het anker van onze zeilboot. Waarmee we al 9 weken op vakantie zijn. Wind en zeilen, wat wil je nog meer? En ook Lammy, jou hoor, heerlijk begin van de avond van 5. Een heerlijk nummer van Splitsing. Lekker zomers, nou zo is het ook.
1: Ja. En we hebben de muzikale wind mee vanavond.
0: Nou, nogal, hè?
1: Ik zag alleen maar mooie platen.
0: Ja,
1: lekker vaart.
0: Ja, precies. Lekker vaart. Dus nou, zullen we toch niet te veel lullen? Gaan we gewoon lekker veel, zoveel mogelijk muziek draaien vanavond. Is dat het doel van vanavond? Oké, wat gaan we... Ja, we gaan wel Bob natuurlijk op pad sturen. Hij is weer voor ons...
1: Ja, we gaan wel over patatje oorlog.
0: Ja, heerlijk.
1: Waar komt dat vandaan?
0: Het is dat ik gegeten heb. Maar anders, anders weet ik nu al dat het...
1: Weet je wat erop moet?
0: Nee. Nee. Is het ketchup en mayonaise?
1: Mayonaise, satésaus en uitjes.
0: Oh, dan ben ik ook wel benieuwd waar die naam vandaan komt. Dat krijgen we dan zo ook te horen, denk ik. En het is dat het geen geurradio is, maar anders dan zou het helemaal fijn zijn. Ik kijk er naar uit. Nou, verder de lekkerste muziek, wat David al zegt. De lekkerste muziek op de playlist. Wat dacht je van deze? Earth, Wind & Fire en Star. En Steve Porcaro, de bekende toetsenist van Toto, die verzorgde de synthesizer op deze track. Tijd dus voor een flinke dosis energie en een stel fantastische blazers. Hier zijn ze, Earth, Wind & Fire.

0: En de kans is groot dat hij er een klodder mayonaise, wat pindasaus en een handje gesnipperde uitjes overheen laat gieten. Het beroemde patatje oorlog. Het is niet meer weg te denken uit onze eetcultuur. Maar waar komt die bijzondere sauzencombinatie eigenlijk vandaan? Nou, journalist en zelfbenoemd fritoricus Ubel Zuiderveld, hij dook in de archieven. En hij kwam uit in het Amsterdam van de jaren 70. En ik heb hem aan de telefoon. Goedenavond, fritoricus Ubelski.
1: Ja, hallo.
0: Ja, helemaal vereerd u aan de telefoon te hebben.
1: Zo van Cuba naar Amsterdam.
0: Nou, hè? Alsof het niks is, hè? Heerlijk, ja. De magie van radio. Zeg, wat maakt dat klassieke patatje oorlog volgens de regels van de kunst nou echt een patatje oorlog?
1: Nou, je hebt verschillende recepturen in Nederland. Zo weet ik dat in Limburg, grote delen van Limburg, hoort er eigenlijk ook nog currysaus bij. Dus nog een extra saus. En je hebt veel snackbars waar je de vraag krijgt met of zonder uitjes. Dus dan is het alleen satésaus, mayonaise. Maar goed, de basis is toch echt al met uitjes, satésaus en mayonaise frietsaus.
0: Okay. Ja. Want vroeger zat er ook nog mosterd bij, geloof ik, of niet?
1: Nou, dat is het verhaal van de man die zich bij mij gemeld heeft. Die zei van, ik heb het eerste patatje oorlog ooit besteld. Kijk, toen in die tijd was pikkelilly en mosterd was nog best wel, mayonaise was al heel erg in opgang hoor, maar was nog best wel een bij oudere generaties een bekende combi met friet.
0: Ja.
1: Maar goed, die mosterd smaakte er niet bij, dus dat hebben ze al heel snel weggelaten. Dat was niet echt lekker.
0: Dus je wou zeggen dat mayonaise en pindasaus wel een goede combinatie is met ui?
1: Nou ja, ik vind het heel grappig, want je komt dan ook de eerste recensie tegen van Patat Oorlog, ook in Amsterdam. Dat was overigens zonder uitjes bij, maar dat was 9 jaar nadat de eerste oorlog besteld was.
0: Ah, oké, want maar, zullen we eens even naar dat moment gaan, want dan hebben we het over 1976, geloof ik, hè?
1: Ja, nou degene die zich meldde, die is nu zelf 66. Die zei, nou ik was ongeveer 15. Dus het kan ook 75 of 77 bij wijze van spreken geweest zijn. Maar
0: dat
1: we houden het 76,
0: over.
1: Want dan is het mooi rond getal 50 jaar geleden.
0: Ja, en wat gebeurde er toen?
1: Ja, op een gegeven moment komt hij. Hij zat daar in de buurt op school. En zijn vriend Robbie stond achter de toonbank. Was niet de eigenaar, maar stond achter de toonbank van de snackbar in Amsterdam-Noord. En Dick, zoals hij heet, die had zoiets van, ik wil eens een keer wat anders. Dus die bestelde dus een portie friet met uitjes, satésaus en mayonaise.
0: Ja.
1: En dat ging toen natuurlijk in een papieren puntzak.
0: Ja,
1: bijna alle
0: cafetaria's
1: hadden toen nog, nou, er waren al wel plastic bakjes, denk ik, maar het was vooral puntzakken.
0: Ja.
1: Dus die Robbie, die achter de toonbank staat, die zegt, ja, ik ben geen Amsterdammer, maar die zegt op zijn Amsterdam, kleren dik, dat lijkt wel oorlog. Nou ja. en ja, vanaf dat moment, elke keer als Dick kwam, zei hij, doe me nog wat patat oorlog.
0: Kijk, en zo is hij ontstaan.
1: Ja, zo is hij op elkaar gekomen daar. Ja. Dat was een inktvlek over Amsterdam en ook verder
0: uitgebreid. En hoe kwam het dat er dan toch nog na de eerste bestelling in de jaren 70 nog bijna 10 jaar duurde voordat de kranten er voor het eerst over begonnen te schrijven?
1: Ja, dat is toch wel, kijk, culinaire journalistiek, om het zo maar te noemen, dat bleef vroeger natuurlijk beperkt tot een handvol mannen, in dit geval trouwens een vrouwelijke journaliste, maar een handvol mannen die gewichtige recensies schreven van restaurantmenu's. En je ziet gewoon dat vroeger werd er best wel over friet en patat geschreven, maar daar maar meer in de zin van als straatcultuur. Maar dat er ook recensies waren van dit soort gerechten was toch veel beperkter dan wat je nu wel ziet.
0: Ja.
1: Maar goed, de journaliste in Parool was dat in 1985. Die keek heel angstig, schrijft ze, naar het gerecht. Maar die vond het dus verrukkelijk. Dus daarom heeft het stand gehouden. Anders houdt het geen stand natuurlijk.
0: Nee, precies. Dus waar Rotterdam de kapsalon heeft, heeft Amsterdam het patatje oorlog, zeg maar, de oorsprong.
1: Ja, zo zeg ik dat ook. En overigens, in 1985, toen het Parool erover schreef, was inmiddels ook de eerste patatoorlog al in Rotterdam aanbeland.
0: Oh, oké. Dus dat ging best wel snel dan.
1: Hey, ja, een jaar of 9 spreek je dan over. Dus dat is toch wel eens een inktvlek. Is dat eerst over Amsterdam gegaan.
0: Ja. En hoe weten we nou echt zo zeker dat het uit de Randstad komt en niet uit die frietprovincies als Brabant en Limburg? Want dat ademt friet, toch?
1: Nou ja, ik ben al een tijdje op zoek geweest via archieven.
0: Ja.
1: En het viel me al vrij snel op. De term frietoorlog zie je eigenlijk in de jaren 70, 80 en ik geloof zelfs 90 helemaal nergens terug.
0: Okay.
1: Dus omdat je frietoorlog niet ziet, weet je eigenlijk al dat Limburg, Brabant en nog in mindere mate ook Zeeland eigenlijk uitgesloten is. En dat je boven de grote rivieren moet zoeken.
0: Ja, ja.
1: En hoe meer ik zocht, hoe meer ik wel in de hoek van, nou ja, zeg maar de Randstad en de grote steden kwam. Ja.
0: En wanneer heb je zelf het laatste patatje oorlog op?
1: Nou, dat kan ik precies zeggen nu. Vorige week maandag om 11 uur 's ochtends. En dat is best lastig om een snackbar te vinden die open is. Maar vorige week maandag om 11 uur 's ochtends had ik een puntzak met oorlog.
0: Ja. Dan, en speciaal voor dit programma ter voorbereiding of op een andere reden?
1: Ja, in feite wel. Ja, ja. Omdat ik toen degene ontmoette, de man die Dick Bijshuis heet.
0: Ja, geweldig.
1: Die zich meldde als eerste koper en eter. Nou. Overigens ben ik nog wel op zoek hoor naar de snackbarhouder van destijds daar. En die naam heb ik inmiddels wel van iemand doorgekregen.
0: Ja, wat is die naam?
1: En die Robbie die achter de toonbank staat, stond en dus liep clear, dik, lijkt wel oorlog.
0: Nou, ik geef je 25 seconden van onze zendtijd. En dan mag je even een oproepje doen wie je zoekt en waar ze zich kunnen melden. Okay.
1: Nou, dan doe ik dat als volgt. Yes. Ben jij Robbie?
0: Ja.
1: En stond jij, en ben je nu ook inderdaad in de 60, en stond jij destijds in Snackbar 2000 aan het Zonneplein in Amsterdam-Noord, toen jouw schoolkameraad Dick de eerste patat oorlog bestelde, en riep jij toen kleren Dick, dat lijkt wel oorlog, dan kun je gewoon via sociale media melden bij mij, Ubelski, en mijn telefoonnummer en e-mailadres staan overal, want...
0: Ja.
1: Precies,
0: je bent goed bereikbaar. En als ze het niet weten, kunnen ze altijd ons appen. Dan gaan wij ze doorsturen naar jou.
1: Okay.
0: Dankjewel, Fritoricus Ubelski, voor dit heerlijke gesprek over een patatje oorlog.
1: En fijne uitzending.
0: Dankjewel hoor. Dag.
1: Oké, okay, hoi.

ogen dicht doe, dan zie ik voor me zo'n landelijk Cuba. Eenvoudige, kleurrijke mensen, stoffige wegen, muziek op de veranda en het rustige leven op het platteland van Cuba. Eigenlijk gebeurt er niet zo heel veel, maar die muziek die ademt warmte, nostalgie en een gevoel van thuiskomen. Geef een Nederlander een portie friet

0: Malik, die tribute van Martin Fry. Hoorde je alle namen die hij noemt? Ik hoorde Luther Vandross, Sly Stone, James Brown, Marvin Gaye. Een prachtige ode aan de soul op NPO Radio 5.
1: Waar is Bob?
0: Ja, hij is op pad en hij is ergens in Europa vanavond. Tot nu toe zat hij, vorige week zat hij in Afrika de hele week. En deze week is hij een beetje aan het zwerven. En vandaag weer ergens in Europa.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, hè? Zal ik gewoon de eerste hint maar laten horen? Hier komt hij.
3: Zand, zon en zee. Een mooi strand hier. Maar een normaal strand? Ooit wel waarschijnlijk, maar nu al decennia niet meer.
0: Oké.
2: Oh.
0: Nou. Ja, daar hebben we nogal wat van, hè, in stranden in Europa.
2: Ja.
0: Ja, ooit een normaal strand, nu al heel lang niet meer. Okay.
2: Geen woord over branden.
0: Nee, dat is helemaal niks. Nee, nee. Gelukkig niet.
2: Gelukkig maar. Een veilige plek.
0: Ja, nou, als jij denkt te weten waar die staat, ja, hier moet je het echt even mee doen tot de volgende hint. Dan mag je dat laten weten via de NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. En als je antwoord goed is, ga je in die rode hooghoed. En is je antwoord fout, dan is er niks aan de hand. Dan kan je het gewoon nog een keer proberen zometeen. Laat me weten via de NPO Luister-app als jij denkt te weten waar die vanavond staat. En doe je mee, dan maak je kans op die prachtige waterfles van de avond van 5.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

Soms heb je zomaar even een Michael Jackson-nummer wat niet iedereen kent. Farewell, My Summer Love. Het verscheen in 1984, maar die zang die werd al veel eerder opgenomen toen Michael nog een stuk jonger was. En zijn platenmaatschappij die bracht het nummer uit tijdens het hoogtepunt van zijn succes met Thriller. Een zomerliefde die voorbij gaat. Gevangen in die warme soulklanken van een jonge Michael Jackson. Ja, over die vakantieliefdes. Straks in het volgende uur van de avond van 5 gaan we weer naar een vakantieland plaat. En vanavond is dat Duitsland. Dus denk maar eens even na. Welke plaat hoort daarbij voor jou? En vooral welk verhaal, welk vakantieliefdeverhaal het liefst? Ga ik ondertussen naar een andere classic. We gaan luisteren naar een van de absolute meesterwerken uit de popgeschiedenis. The Night They Drove Old Dixie Down. Geschreven door Robbie Robertson. Die maar liefst 8 maanden zocht naar de juiste woorden voor het drama van de Amerikaanse burgeroorlog. En door de jaren heen namen heel wat muzikanten reuzen deze song onder handen. Luister maar eens mee naar 3 unieke uitvoeringen.

sfeer, deze uitvoering. En ze had de tekst op gehoor ingestudeerd en per ongeluk zong ze hem verkeerd. De band nummer Levon Helm vond het trouwens wel zo verschrikkelijk dat hij het nummer daarna nooit meer live wilde spelen. En zelfs Bob Dylan waagde zich aan dit nummer.

0: Ook wel een legendarische live-uitvoering van Bob Dylan. Maar halverwege de jaren 70 boog nog een gigant zich over deze evergreen. Met zijn diepe, melancholische stemgeluid brengt hij het menselijk leed uit de geschiedenisboeken weer helemaal tot leven. Trek de cowboylaarzen maar aan. Hier is Johnny Cash met The Night They Drove Old Dixie Down.
1: Virgil Kane is my name, and I served on the Danville train till Stoneman's cavalry came and tore up the tracks again.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Barry, hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Rover.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Anno Dido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. Die auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
6: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
5: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief, maar na afloop was er geen gezamenlijke persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van 5. Gerja Wolf.

van de Beach Boys en fun. Maar het verhaal is echt gebeurd, hè? De dochter van de radiobaas die leende haar vaders Thunderbird-auto om te zogenaamd gaan studeren. Maar stiekem reed ze door naar de hamburgertent. En toen hij erachter kwam, pakte hij de sleutels af. En de Beach Boys die hoorden haar klagen op het radiostation. En ze dachten, daar zit een liedje in.

liedje, dat was van de Beach Boys. Heerlijk begin van het tweede uur van de Avond van Vijf. En welkom, fijn dat jij luistert naar de Avond van Vijf. Blijf dat lekker doen, hè. Zometeen gaat de douche aan, spelen we Shower Power. En Bob komt langs met de tweede hint over de plek waar hij staat. En dan kan je vertellen dat er al goede antwoorden binnen zijn. Het is ongelooflijk. Van alle stranden in Europa die er zijn, zijn er al mensen die het goede strand hebben genoemd. Ik vind het zo ontzettend knap. Nou, als jij zit te luisteren en je denkt, ik heb geen flauw idee waar die staat, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren, want zometeen dus die tweede hint. En zoals ik al zei, Shower Power, de douche gaat aan, en ik zoek weer mooie muziek uit ons favoriete vakantieland van vanavond. En dat is Duitsland. Welke Duitse plaat kan ik straks voor jou draaien? App jouw suggestie, jouw verzoekje, inclusief een leuk verhaal of een fijne anekdote. Misschien iets van vakantieliefde, wat deed jij in die vakantie? App het maar naar de NPO Luister-app. Ja, en verder ook dit uur gewoon hartstikke lekkere muziek. Want ik trek mijn dansschoenen aan. Of liever gezegd, mijn rolschaatsen. In die iconische videoclip van deze Evergreen zie je George Benson namelijk al gitaarspelend voorbij zoeven op de boulevard van Venice Beach. Tijd voor die onweerstaanbare, zwoele groove. Hier is die, Give Me The Night.

0: Hij schreef het, hè, deze romantische evergreen, op 7 september 1976. Jawel, we weten de datum. Hij zat te wachten op de bank en zijn vriendin Patty Boyd die deed er uren over om zich om te kleden voor een feestje. En dat feestje was bij niemand minder dan Paul McCartney. En dan zie ik hem zo zitten, ja, en zij zegt van schat, is dit mooi en is dit leuk en is dat leuk? En dan komt ze naar beneden, ah, hij deed er toch wat anders aan. En hij zei, hij is het wachten zo zat, hij pakt er een gitaar bij en hij gaat gewoon dit nummer zitten schrijven. En voordat ze op het feestje bij Paul McCartney komen, is dit nummer gewoon klaar.
1: Fantastisch.
0: Mooi, hè? Ja, geweldig. Waar je, hoe je wachten zeg maar goed kan benutten. Als je Eric Clapton heet dan.
1: Wel herkenbaar trouwens.
0: Wat doe jij? Dus je moet wachten op je vrouw. Oh, dat. Ik dacht dat je gitaar erbij
1: pakt. Voordat je weg bent. Dat duurt altijd even.
0: Ja? Oh, ik heb het meestal andersom, ja. Dat, ik moet altijd op mijn man wachten.
1: Oh, nee. Ja. Bij ons is precies... Ik zit vaak in de auto en dan duurt het nog even.
0: Even plassen, schat. Ja. Oeh, water.
2: Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, we zijn zuinig met water, want iemand maakt zich er vorige week al druk om. Maar we doen hem heel kort aan, kort en krachtig. En we houden het koud.
1: Het is digitaal water, dat scheelt wel.
0: Oké, ja, dat is fijn dat je dat even zegt. Ja. Ja, het is allemaal magie in radio. Maar hij staat aan en er wordt onder gezongen. En wat er wordt gezongen is aan jou om te raden. Het klinkt als volgt.
3: All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations.
0: Ja hoor. Ja,
1: mooi gezongen.
0: Hij is heel mooi gezongen. Helder, duidelijk. En ik denk dat je hem wel raadt vanavond. Hij gaat eruit, ik weet het zeker. Als jij weet wie het is en van wie het nummer is, ik wil de titel en de uitvoerende van je weten, dan mag je nu bellen 0800 30555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister-app.
1: En wat was de prijs ook alweer?
0: Een strandlaag. Weet je, zo'n ding wat je meeneemt, dat je een dagje naar het strand gaat.
1: Dus,
0: en gisteren kregen ook foto's binnen van mensen die hem hebben ontvangen, die er heel blij mee zijn.
1: Ja, dus, dat kan me voorstellen.
0: Ja, dus doe er je voordeel mee.
1: Hotelkwaliteit.
0: 0800 30555.

0: Shocking Blue en The Long and Lonesome Road. Ik moet dan bij die titel denken, The Long and Winding Road. Maar dat zijn dan weer de Beatles. Dit was gewoon Nederpop van eigen bodem en een heerlijk nummer.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, goedenavond Melle.
2: Goedenavond.
0: Hi. Waar woon jij?
2: Ik woon in Hattem.
0: In het schone Hattem.
2: Het zeer schone Hattem.
0: Ja, mooi plaatsje hoor. Wow. Vroeger veel geweest.
2: Oh, kijk.
0: Ja, en dan bij de hockeyclub. Er werd fanatiek gespeeld door Heren 6. En dan zat ik dan langs de zijlijn iemand aan te moedigen.
2: Oké.
0: <Okay. laughs> Ja, nee. Mooie plaats, lekker in het bos. Mooie omgeving ook. Dus woon je er al lang of niet?
2: Nee. Wat is het? 2 jaar, nu.
0: Oh, wauw. En waar woonde je daarvoor?
2: Ik woonde in Kampen, dus ook een mooie Hanzestad aan de IJssel.
0: Zeker, ja. Je bent wel dicht bij de IJssel gebleven. Ja, Hanzestad ligt ook aan de IJssel. Ja, mooi hoor. Hey, wat leuk. Luister je vaker naar het programma of niet? Of naar Radio 5 sowieso?
2: Nou, ik ben sporadisch luisteraar.
0: Oké. Nou ja, die zijn even goed welkom, hè, dat weet je. Of je nou af en toe luistert of elke avond. Je bent ons allemaal even lief. Maar fijn dat je in elk geval vanavond luistert. En dan ben je ook nog eens uit die hoge hoed komen vallen met je antwoord.
2: Ja.
0: Want vertel eens, wie denk jij te horen?
2: Nou, ik denk Paul Simon te horen met You Can Call Me Al.
0: Ziek idee. Hey, want je klinkt eigenlijk best wel jong, als ik dat zo mag zeggen.
2: Ja.
0: Klopt dat?
2: Nou ja, 22 ben ik.
0: Ja, dan ben je jong. Dan ben je hartstikke jong. Ja.
2: Gelukkig maar.
0: Nee, dan heb je nog heel leven voor je. Nee, maar wat leuk joh, dat je dan toch naar Radio 5 luistert. Want je zit ver onder onze doelgroep.
2: Nou ja, goed.
0: Maar je hebt gewoon een goede muzieksmaak. Laten we het daarop houden.
2: Misschien is dat het. Ja,
0: al die decennia die langskomen. Jaren 60, 70, 80.
2: Ja, ik hou er wel van. Dus
0: Ja, dan ben je een vriend van NPO Radio 5. Dat kan niet anders. Hey, wat is jouw favoriete decennium als het over muziek gaat?
2: Nou, ik zou dan zeggen jaren 70, denk ik.
0: Kijk, nou, dan ben je mijn vriend helemaal. Want dat is ook mijn favoriete decennium. Ik ga Paul Simon voor je draaien. Dat is dan 1986, dus dan moet je er maar even doorheen.
2: Kom, keertje kan het wel.
0: Gaat helemaal goed komen, denk ik. Ik geef je even terug aan David. Ik ga jouw gegevens noteren en dan komt dat strandlaken naar Hattem toe.
2: Hartstikke fijn.
0: Leuk je te spreken, Melle. En hopelijk tot binnenkort. Tot de volgende keer. Oké, fijne avond, hè.
2: Hey, doei.

0: Ja, het was die afgelopen. Wat een geweldige kanjer is dat toch. Bruno Mars en On My Soul. Niemand, ik ken niemand in de hedendaagse popmuziek die weet die klassieke funk, R&B en soul uit die vorige eeuw zo kan combineren als Bruno Mars. En er zo'n feestje van maakt. Meen ik serieus, David Kampsteeg?
1: Ja, geweldig.
0: Je zit me aan te kijken van, oh, wat lul je nou weer een tijdje?
1: Nee, helemaal niet. Ik ben het helemaal met je eens.
0: Ja, geweldig nummer hoor. Oh, lekker. En dit vind ik zo leuk, want dit is gloednieuw, dit nummer. Maar hij past gewoon tussen al die evergreens die we draaien de hele avond. Hij schuift er zo tussen als dat hij er al jaren thuis hoort. Ja, ik vind dat knap als je dat kan doen. Hoe is het trouwens met...
2: Waar is Bob?
0: Ja, die bedoel ik. Waar is Bob
1: van de Hoof. Van Railway.
0: Van Railway, de stem.
1: Voor ons op reis.
0: Zeker. Misschien wel met de trein. Dat zou kunnen vanavond, denk ik.
1: Ja,
0: dat kan wel. Ja, misschien niet helemaal tot de plek, tot de eindbestemming, maar wel, hij komt een heel eind.
1: Laatste stukje met de taxi.
0: Ja, precies. Maar hoe gaat het met de inzendingen? Is er al veel goeds binnen?
1: Ja. Al heel veel.
0: Ja.
1: Ik vind het knap.
0: Ja, ik vind het ook heel knap. Maar één zo'n vage...
1: Ik wist het echt niet, maar we hadden gelijk al binnen een paar seconden al een paar goede binnen.
0: Vage hint over een strand en mensen komen al met goede antwoorden. Nou, als jij zit te luisteren en je denkt, ik heb echt geen flauw idee waar die staat, dan moet je hier even naar luisteren.
3: Natuurlijk, je kunt hier gewoon de zee in en om me heen spelen de kinderen in het zand en bouwen zandkastelen. Maar in de Tweede Wereldoorlog lagen hier de Duitsers ingegraven. En die waren niet van plan weg te gaan. Tot 6 juni kwam.
0: Nou, dit is duidelijk, hè? Ja, dit is duidelijk. Hier valt niet over te discussiëren, zou ik zo denken. Maar goed, ja, er zijn wel verschillende. Ja, er zijn wel verschillende. We willen het echt precies weten waar die staat. Ja, we gaan niet voor iemand zegt het land. Ja, dat is niet genoeg. En de streek is ook niet genoeg. Het is echt, pats, daar staat hij. Ja.
1: Het is niet wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
0: Nee. Alle goede
1: gaat
0: antwoorden.
1: Gaat hij nog goed?
0: Precies.
1: Dus je kan straks over een uurtje ook nog winnen.
0: Zeker. En dan heb je net zoveel kans om te winnen als dat je al om 8:30 na de eerste hint een goed antwoord instuurde.
1: Zo is het.
0: Dus we zijn eerlijk hier. Ik zie trouwens een leuk appje binnenkomen van Mauro. Hij zegt, heerlijk de avond van 5 aan het luisteren in onze voortent op de camping Prumtal Oberweis in Duitsland. En dan zegt hij, groetjes Van Morrison. Hij bedoelt natuurlijk groetjes van Morrison, Rocky, Yvonne en Mauro. Maar er staat dus groetjes Van Morrison. Denk, heb ik nou Van Morrison aan de lijn?
1: Ja.
0: Nee. Dat zou toch niet, dat zou toch echt geweldig zijn. Oh, Van de Man. Nee hoor, het is gewoon Mauro. En hartstikke fijn dat je daar zit. Maar goed, even terug naar Bob. Denk jij te weten waar die staat? Laat het maar weten via de NPO Luister-app. En we gaan even naar Maastricht. We zakken af naar het zuiden. Ik heb zin in zuurvlees.
1: Zuurvlees.
0: Met een patatje.
1: Met friet.
0: Patatje oorlog. En zuurvlees.
1: Nee, niet patat. Friet.
0: Of friet oorlog.
1: Friet oorlog.
0: En zuurvlees.
1: En André Rieu.
0: Heerlijk.

0: Je ziet er een beetje uit als een Muppet-manneke. Maar dan denk ik, hij zingt erover, maar je hoort hem niet de Bossa Nova. Dat is een hele andere soort stijl, ja. Bossa Nova. Hij zingt er wel super over.
1: Ja.
0: Dat is dan wel weer de King. Elvis Presley en Bossa Nova Baby uit die film. Die film die heette Fun in Acapulco. Nou, dat kan me helemaal voorstellen met de King.
2: En jetzt muziek aus Deutschland.
0: Jawohl. En aan de telefoon heb ik Henrik. Goedenavond, Henrik.
3: Ja, goedenavond.
0: Dag. Jij kwam met een prachtige Duitse plaat. Een Duits-talige plaat, moet ik zeggen. Mm-hmm. Vertel, wat is jouw verhaal erbij?
3: Ja, nou, ik had dat ooit een keertje gehoord. Maar ik wist al dat het van Nena was. Vond het heel leuk. Maar ik kwam in het Nuri Noord verder dan het begin noot. Zo begon het.
0: Ja.
3: Wacht, ja, meer wist ik niet.
0: Maar je viel even weg. Zong je het nou of niet, de eerste paar noten?
3: Nee, nou, ik was aan het fluiten. Zo.
0: Oh, je was aan het fluiten. Oh ja, nee, dat was niet te horen door de telefoon.
3: Nee, nee.
0: Oké. Okay.
3: Zo begon dat.
0: Ja.
3: Van het indrukwekkend. En ik had het ooit een keertje gehad, een tiental jaren geleden.
0: Ja.
3: En ik had toen een tijdje aan het luisteren met een Duitse vrouw. En op een ochtend zo, toen was ik bezig met haar met de telefoon.
0: Ja.
3: Daar heb ik dat nummer in één keer. Ik
0: zeg, nou.
3: Hoe heet dat nummer? Dat is Leuchtturm, heet dat van Nena.
0: Leuchtturm?
3: Ik ben al jaren naar hem op zoek.
0: Okay. Het is zo grappig, en ik zie dat zo voor me. Je hoort in één keer dat nummer. En hoe zij heet, kan je helemaal niks schelen. Maar je zei, hoe heet dit nummer? Precies. Je was al tijden op zoek naar de titel van dat nummer. Weet je wat het betekent, Leuchtturm?
3: Ja, het is gewoon een vuurtoren.
0: Een vuurtoren, oké. Okay. Ja, dat wist ik dus niet. Want zo goed is mijn Duits dan weer niet. Maar als je een relatie hebt gehad met een Duitstalige vrouw, dan weet je dat natuurlijk.
3: Ja, ik heb een tijdje in Wenen gewoond ook, dus dat moet je wel.
0: Ja, dan moet je inderdaad wel. En nu woon je in Almelo, dus nog steeds dicht bij de Duitse grens.
3: Dat kun je dat te zeggen, ja.
0: Hey, en is Duitsland een belangrijk land voor je? Kom je er regelmatig?
3: Ik kom af en toe, maar het is vooral... mijn vader heeft mij gersenspoeld, dat het echt hoe mooi de Duitse taal en cultuur wel niet is.
0: Ja. En wat vind je er zo mooi aan?
3: Ik vind de taal heel mooi. Ik vind het gebied natuurlijk erg mooi. De Duitse kunst en cultuur vooral.
0: Ja.
3: Dat heb ik helemaal in ondergedompeld toen ik in Wenen woonde.
0: Heerlijk. Je weet dat Wenen Oostenrijk is, hè?
3: Dat weet ik, maar het is Duitse taal. Ja, inderdaad, want in Oostenrijk is het zo dat van de ware Duitsers, die steken in Duits, maar die is ook Rooms-Katholiek. Ja, ik weet niet of dat bij de EU mag zeggen, maar...
0: Mag je zeggen. Geen probleem. Geen probleem. Nee, hartstikke goed. Ja. Hey, ik ga die plaat voor je draaien. Nena met Leuchtturm, vuurtoren. Ik kende het nummer nog niet, dus ik vind het hartstikke leuk. Ik heb weer wat nieuws ontdekt. Ik ga hem voor je draaien. Dankjewel, Henrik, voor je verhaal, hè.
3: Ja, heel graag.
0: Oké, fijne avond nog.
3: Fijne avond.
0: Doei. Doei.
2: Und jetzt Musik aus Deutschland.

0: Van maandag tot en met vrijdag.
1: Dit is tot 11 uur, de avond van 5.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
12: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
11: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was daar ook al koolmonoxide in de flat. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
13: En die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier een meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrasht.
11: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De avond van 5. Gerry.
14: Marja Wolf.

Summer Breeze van Seals & Crofts. En Stefan die app naar de NPO luistert. Ja, een summer breeze, die is nu meer dan welkom. Welkom is, dat ben jij, de luisteraar. Fijn dat je luistert naar de avond van 5. Tot 11 uur zijn David en ik nog bij je. En ook dit uur weer heel fijne muziek. En zometeen Bob met zijn derde en de laatste hint over de plek waar hij vanavond staat. Dus dit is je allerlaatste kans om te raden waar hij vandaag uithangt. En over 2 voor de prijs van 1 vertel ik je zometeen wat meer. En wat ik al wel vertel is dat hij episch is. Dus zoveel om uit te kiezen. Lekker veel lange nummers hebben ze. Dus ga maar eens even vast richting je platenkast of cd-koffer. Maar ik begin met een heerlijke dosis Britse pop uit de jaren 80. En zanger Marty Pello was een gigantische fan van klassieke soul. Hier is die Wet Wet Wet met Angel Eyes.

0: Die legendarische stem van Otis Redding. En dan moet je bedenken dat hij zijn grote doorbraak ooit begon toen hij puur als chauffeur meeging naar een studio met een bevriende gitarist. Die wou even voorspelen. Maar er was nog een half uurtje studiotijd over. En toen zei ze, ach Otis, laat je ook eens even wat horen. Nou ja, ze hoorden die stem van Otis Redding. En de rest was history, zoals ze dat zeggen in het Engels. Of niet? Yes, we gaan naar...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Hoor je ze? Ik zei het al, ze zijn episch. De band Eagles. Mag niet zeggen de Eagles, wat iedereen doet, want dan krijg ik wat op mijn kop van een luisteraar. Het is Eagles. Zonder de ervoor. Dus de band Eagles, zeg ik dan, behoren ongetwijfeld tot een van de grootste bands uit de geschiedenis van de popmuziek. Opgericht in 1971 in L.A. met een heerlijke mix van country en rock. Ik heb zelf meerstemmig leren zingen door de Eagles. Gewoon meezingen met hun nummers en dan jezelf de opdracht geven niet de melodie te zingen. Dan leer je vanzelf de tweede stem zingen. Nummers als Take It Easy, Desperado, One of These Nights, Life in the Fast Lane en natuurlijk Hotel California. Ja, dat zijn allemaal klassiekers van één en dezelfde band. Dus trek je platenkoffer of cd-kast maar open. Ik ga 2 nummers van ze draaien en we zagen het net al, we moeten er genoeg tijd voor inruimen. Want het nummer waar we mee beginnen, New Kid in Town, duurt al 5 minuten. Een dikke 5 minuten. Maar wat wil jij daarna horen? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Ik hoor graag van je.

0: Pofpot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 PM op NPO Radio 5. Okay.

0: Wat kan ik zeggen? Wat kan ik doen? Bas Kerks en What Can I Say? Hij leerde gitaar spelen toen hij 12 jaar was. En dat leerde hij van niemand minder dan zijn klasgenootje Steve Miller. En na een muzikale reis van Londen tot Zweden brak hij in de jaren 70 definitief door met dit stijlvolle Silk-album Silk Degrees.
1: Waar is Bob?
0: Ja, op zijn bijzondere locatie ergens in Europa staat nog altijd onze Bob van der Hauwe, de stem van Railway. En je hebt al 2 hints langs horen komen. Er zijn al best veel goede antwoorden binnengekomen, als ik het goed heb, als ik het zo zie.
2: Zeker, van Sjaak, Willy, Henny, Matty, Wim.
0: Kijk, die rode hoes vult zich gestaag.
2: Ja, maar er is nog plek.
0: Precies, er kunnen er altijd nog meer bij. En misschien heb jij net even deze laatste hint nodig. Nou, hier komt hij.
3: Dit strand hoort bij enkele Franse dorpjes, maar is sinds de Tweede Wereldoorlog verbonden aan de grootste stad van de Amerikaanse staat Nebraska. Hier werden de bloedigste gevechten geleverd tijdens D-Day.
0: Nou, dat lijkt me helder. Ik zou zeggen, laat het me weten via de NPO Luister-app. Ik heb 2 nummers klaarstaan, die zijn bij elkaar iets meer dan 5 minuten. En dan gaan wij dus iemand bellen. Als je meespeelt, hou dan ook je telefoon in de gaten. Want dan kan het zijn dat wij jou proberen te bellen als jij uit die rode hoge hoed komt vallen.

0: Dionne Warwick en Walk On By. Een nummer wat door de jaren heen ontzettend veel is gecoverd door heel veel verschillende artiesten. En Dionne zelf nam hem ooit speciaal op in het Duits onder de titel Geh vorbei. En dat klinkt dan zo. Is toch anders? Ja, is toch anders? Nee, Dionne, hou het voor ons maar gewoon op het Engels.
1: Waar is Bob?
0: Het is wel leuk om te horen. We gaan naar de oplossing en ik heb Wim aan de telefoon. Goedenavond, Wim.
2: Goedenavond.
0: Dag. Oh, je klinkt heel ver weg. Het is helemaal in Milharnis, zit je?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, daar ben je. Dat is een stuk helderder. Hoe is het ermee?
2: Prima. Ja, leuk. Dus,
0: heb je een goede dag gehad tot nu toe?
2: Heerlijke dag gehad. Lekker mooi weer. Lekker buiten naar het strand geweest. Dus een mooie dag.
0: Woon je een beetje vlak bij het strand, of niet?
2: Ja, bij de Grevelingen en Ouddorp, Noordzeestrand. Dat is niet zo ver weg.
0: Kom je er vaak of niet?
2: Nou ja, sinds ik niet meer werk, dan ga ik daar nog alles heen en zo. Ja. Dat is lekker hoor, dan daar even te fietsen of met de auto kan ook. Maar... Ja.
0: En ben je dan iemand die het liefst gaat als het ook mooi weer is? Of hou je er juist van als het lekker stormt en waait en dat je dan het strand op gaat als het strand leeg is?
2: Nou, liever mooi weer, dat vind ik wel lekker.
0: Een mooi weer strandganger ben je.
2: Ja, ja,
0: misschien kunnen we jou dan blij maken met een waterfles van de avond van 5. Want vertel eens, waar dacht jij dat Bob staat vandaag?
2: De invasiestranden in Normandië en Frankrijk, dan Omaha Beach.
0: Omaha Beach in Normandië. Nou, we gaan eens even kijken. Hier komt de oplossing, Wim.
2: Dankjewel.
3: De plek waar ik ben is... Omaha Beach in Normandië, Frankrijk.
0: Ja, hartstikke goed.
2: Ja, leuk.
0: Ja, je woont natuurlijk zelf vlakbij het strand. Dus wat herkende je in de... Had je één hint nodig of had je ze alle drie nodig?
2: Ik ben er in juni geweest, heel toevallig op een weekje daar bij de strand. Ja, vond het heel indrukwekkend.
0: Ja, hè?
2: En bij de tweede hint, toen had ik het eigenlijk pas door. Want de eerste dag, de eerste hint was, vroeger strand en nu niet meer. Ik denk, dat een
0: beetje onduidelijk nog.
2: De tweede hint, die ging pas werken toen.
0: Nou, hartstikke goed. Je hebt de waterfles gewonnen. En we gaan hem naar je opsturen, Wim.
2: Oké, dankjewel.
0: Graag gedaan, dank voor het meedoen en heel graag tot de volgende keer.
2: En succes met het programma.
0: Dankjewel,
2: weer.
0: Dag Wim.

0: 2 and 1. Blijft een prachtig nummer, al snapt Bono tot op de dag van vandaag niet dat mensen dit draaien op hun bruiloft. Want hij schreef die tekst als een bitter nummer over uit elkaar groeien. Maar hoe je het ook interpreteert, die emotie die komt uit elke noot. In elke noot is die voelbaar en hoorbaar. En Brigitte die app naar de NPO Luister-app. Wauw, 1, you 2, dank jullie wel. Hij zit trouwens ook in een prachtige cover van Johnny Cash. Die ga ik binnenkort weer eens een keertje draaien, denk ik. Dan, laat mij nog even weten welk tweede nummer van Eagles ik zo meteen voor jou kan draaien. Ik draai New Kid in Town, maar welke kan ik daarna voor jou draaien? En dan mag je me appen naar de NPO Luister-app. Je gaat het allemaal horen na Lionel Richie. En hij gaat bellen. Wat zegt hij? Hallo? Hij heeft het nummer niet, geloof ik.
1: Mag ik nog één ding zeggen? Complimenten voor jullie programma.

0: Zwijmel, zwijmel, zwijmel. Wat deed jij op deze plaat, David Kamsteeg?
1: Schuifelen.
0: Schuifelen, ja. En weet je nog met wie?
1: Was wel gek.
0: Ja, op
1: met
0: schoolfeest.
1: Iedereen die ik,
0: met iedereen die je tegenkwam. Iedereen die je maar vast kon houden, zeg maar.
1: Ja. Ja,
0: heerlijke plaat, Lionel Richie en Hello. Een knaller van de hit voor de goede man. En dat brengt ons bij...
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Hoe later op de avond, hoe fijner de muziek. Halverwege de jaren 70 stonden de Eagles op het absolute toppunt van hun roem. Maar achter al die warme klanken en die prachtige harmonieën van dit nummer... en dan heb ik het over New Kids in Town... schuilt ook een tikkeltje paranoia. Want Don Henley en Glenn Frey, ze zongen hierin namelijk over hun eigen angst... om ingehaald te worden door de nieuwe generatie muzikanten. Hebben wij ook wel eens last van, David, of niet? Dat wij ingehaald worden door de jongere generatie... die het allemaal net wat sneller kan. En
1: ja,
0: wat.
1: Een soort razend verkeer gaat het
0: precies. Langs. Precies, ja. Waar wij denken, mag je nog een keer uitleggen? Dus denken zij, oh, je bedoelt tik-tik-tik-tik dat? Ja. En dan doen ze het allemaal alsof het helemaal niks kost. Maar ja, die angst dus, die hadden Don en Glenn ook. Maar die angst die bleek helemaal nergens voor nodig. Want met zanger Glenn Frey op de lead vocals... is dit de eerste van onze 2 Eagles-platen. Een geweldige nummer en een prachtige hit voor de mannen. Een prachtige evergreen, hier is die, New Kids in Town.

0: Nou, wat wordt erop gereageerd? Hè? Als je Eagles draait, is het altijd prijs. Simon zegt dankjewel, Vincent, Brigitte, iedereen is er blij mee. En ik zelf ook heerlijk. No more cloudy days van die geweldige band, de Eagles. En dit was hem voor vanavond, de avond van 5. Het zit er alweer op. Muchos dan gracias aan jou, David.
1: Ja,
0: en,
1: graag gedaan.
0: Ja, morgenavond ben ik er weer. Is Bob er weer? Gaat de douche weer aan? Is er weer heel veel hele fijne muziek? En ik hoop dat jij dan ook weer bent om te luisteren. Krijg je nu nog niet genoeg, blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En je weet het, hè mensen, waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd wel die engel die over jou waakt. En misschien ben jij hem wel eens voor een ander. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: De omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Ster. Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. Bewoners uit de buurt in Amsterdam die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke Japanse eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. En die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde het gesprek openhartig en benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Bij het homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, 10 mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen, de sfeer was rustig. Sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en voorzitter Dansen van het COC. En ook in andere steden werd vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De brand in het Franse Gironde is nog altijd stabiel, maar niet onder controle. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid, meldt het departement. Opnieuw raakte in het gebied een brandweerman gewond. Het aantal gewonde brandweermensen is daarmee opgelopen tot 110. De inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Wel moeten ze een tas klaarzetten voor als ze mogelijk weer weg moeten. Mensen die naar het gebied willen ten noorden van de rivier Garonne zijn welkom, zegt het departement. Maar vakantiegangers mogen het niet naar de getroffen gebieden, verder naar het zuiden. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei kwam er ook al koolmonoxide vrij in diezelfde flat. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen een zonnige en droge dag. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: Middernacht, het begin van woensdag 29 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat die situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottoer. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n $20 miljard zijn. De Europese Voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran zelf heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het Japanse zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder op de dag ook een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden in het land. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseist. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm, 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

gek toch hoe vlug dat went. Want God, je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn man.

gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang. En het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou. Carmichael schrijft nog steeds in het Parool. En de Apollo's gaan nog altijd naar de maan. Nou ja, je dochtertje gaat nu naar school. En volgend jaar je zoon. Och, dat is heel goed.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen en ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. Vanwege de bosbranden in Spanje is daar het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. En ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand van ons is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het wordt niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm, 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.